0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 omvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shinjuku-shi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcoes van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 omvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shinjuku-shi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcoes van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçao's vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. Reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Prins Kries heeft mooie veren en een grote mooie snavel.
1: Hij kan zijn stijl wijzen.
2: Hij roept Upto, Upto.
1: En hier wordt elke Kries blij.
3: De Kries is een mooi vogel, maar jammer, helaas wordt hij bijna uitgestorven.
4: Maar ook zijn zijn kinderen hier veilig in de kruiden.
5: Niet door de tractors dood worden.

Dit is Omroep Zilt Non-Stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet worden vastgesteld om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor. Maar eer iets zei.

0: Stevie Wonder en Superstition.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Sijsland Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
3: Ja, dat had je inderdaad van ze winnen willen, dan kun je dat jezelf net permitteren. Aan de andere kant, je is natuurlijk net om touw zien, maar dat kan inderdaad het zijn deze net laaien. Nee.
0: Ja, dat kan ook eerst een 12 weken van de PC. Is er nog net Ian die het patroon van Menno van Zwieten verslijnen had. Erwin Seinstra die kwam juist er dichtbij, maar maken in de finale dochs te volle flaters. En een bron in een oud restaurant in Beetsersweg, wie net makkelijk te bestrijden voor de Friese bronwacht, mij vanwege het warme waar.
4: Op dit moment kunnen we niet naar binnen, want dat is te gevaarlijk. Dus we zijn aan het proberen van buitenaf de vuurhaard te bestrijden. Er is nog steeds sprake van heel veel rookontwikkelingen wat we proberen te doen. Dus we moeten een beetje afwachten is om het de brand uit te laten komen.
0: Ja, daar staan meer hoor. Goeiemorgen. En morgen is erbij bij Friesland van de Moorn. Sinds ik echt zien Jaap en Sjalkje, die stuur ik goeiemorgen. Jilke, die stuurt alweer een mooie plaat in van The Stones. En Fijke, die zit ook alweer in de startblok, zeg ik.
5: Ja, zeker. Goeiemorgen. Mogelijk honderden dieren bij 2 skipsrampen voor de kust van Myanmar. En er zijn grote verschillen in de financiële stiepen van gemeenten voor mensen met een leeg inkomen.
1: Om het Jochen horen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Nou, er is goed zinnen, maar hoor wat meer bewolking als de horende dagen. Lokaal kan er een buik vallen, een tongerbui zelfs. Temperaturen om de 22 tot 24 graden in. Mooi fietswaar wat dat betreft.

0: Jimmy, de eenzame fietser, wie dat vond, Boudewijn de Groot. In Beetserzweeg, de Siljoerd onderzocht worden of er asbest vrijkam is bij een grote bron in het restaurant. Er stond ontstond die bron in het dak van het gebouw. En wie dreeg om dat vuur te bestrijden? Dat zei Priscilla Klok van de bronwacht.
1: Er is eigenlijk heel snel opgeschaald naar een grote brand. Vanwege de ligging van het pand, vanwege de situatie. Maar ook een beetje door de warmte en de hitte. Zodat de ploegen elkaar wat sneller kunnen aflossen.
2: Ja, wat zijn jullie op dit moment aan het doen?
1: Op dit moment kunnen we niet naar binnen, want dat is te gevaarlijk. Dus we zijn aan het proberen van buitenaf de vuurhaard te bestrijden. Er is nog steeds sprake van heel veel rookontwikkeling en wat we proberen te doen. Dus we moeten een beetje afwachten is om het de brand uit te laten komen.
2: Ja, want op dit moment kun je niet de brand bestrijden van buitenaf.
1: Nee, dat klopt, ja.
2: En naar binnen lukt ook niet?
1: Nee, dat lukt ook niet.
2: Ik zie wel gele linten in verband met asbest. Komt er asbest vrij?
1: Ja, dus uit voorzorg hebben we het gebied afgezet in verband met mogelijk asbest.
2: En wordt de omgeving daar ook op onderzocht?
1: Daar wordt de omgeving ook op onderzocht, ja.
2: Om wat voor omgeving gaat het hier?
1: Het is een beetje zwaar, het is een bosrijke omgeving. Daar zit misschien een extra risico in, vanwege het natuurbrandrisico. Daarnaast de rook die wegtrekt, die trekt over de weilanden en niet over de bebouwing.
2: Ja, jullie hebben een groots uitgerukt. Hoe groot is opgeschaald?
1: Er is opgeschaald naar grote brandposten van Drachten, Beetswagen, Gorredijk zijn hier aanwezig. Het drone-team uit Heerenveen is hier aanwezig. Dat is vrij groot.
2: Maar kan het dan het pand nog behouden worden of is het eigenlijk zo...
1: Dat is koffiedikheid, dat durf ik zo niet zeggen.
3: De media van de moord.
0: Ja, de bronwacht die had Gotwaan heel oeren werk om het vuur onder controle te krijgen. En Joert zal dan dat specialiseren bedroogzin of dat echt gaat om asbest. Of dat het wat oors is en ontitiet. Is het gebied om dat uitbaande restaurant in, dat is oorslitten. Fijke, de oormedia.
4: Ja, de Verenigde Naties die waarschuwen dat er zo'n eind juni mogelijk meer dan 400 dieren vallen binnen bij twee grote skipsrampen voor de kust van Myanmar. De Internationale Organisatie voor Migratie en Vluchtelingenorganisatie van de VN, de UNHCR, die uitrien in een schippelijke verklaring hun zorgen over berichten dat twee boten met meer dan 400 mensen aan boord de oudere dagen mogelijk kapseis binnen voor de kust van Myanmar. Die zo'n eind juni binnen die vuurgingen uit de toch een conflict verscoren steed Rakhine in Myanmar. Aan boord wie een vrouw leden van de Rohingya minderheid. En het is een groep die voor een groot part uit moslims bestiert. En gewoon wie een afkomstige uit allerhande kampen en dergelijke. En er zijn meer dan 1 miljoen Rohingya vlechtelingen die verblouwen daar nou. Ja, en het contact met een van de boten is kwart nadat ze voortgingen binnen verlijn. En ik een tweede boot is nauwelijks gedachten zonken voor de kust van Myanmar. Dus er binnen grote zwaargen, want die twee boorden, die ben gewoon fort. En een boord van beide boorden wien meer dan 250 mensen. Dus dat zou een grote ramp zou dat wijzen. Er wordt natuurlijk, deze boorden. Mensen met een leeg inkomen ontvangen in de ene gemeente meer financiële stipen als in de oren. En dat kan wel honderden euro's in een maand verschil maken, dat meldt de Volkskrant. Ze hebben dan bigelijks Diemen. Die keert qua inkomenstaslag de heeste bedragen in Nederland uit. Maar naast Diemen leidt Amsterdam. En die keren dan bij volle minder uit. Als je dan even op de vastzitten sjoggen van de kranten. Amsterdam, 84 euro per jaar. En Diemen, meer dan 1000 euro per jaar.
0: Zo, dat is een verschil.
4: Dat zijn wel hele grote verschillen.
0: Tenminste, als je de keer de cijfers zou zeggen. Misschien dat er wat importjes, wat codes zijn natuurlijk. Maar,
4: het Instituut voor Publieke Economie heeft dus voor het eerst onderzoek dienen naar wat keren die gemeenten dan uit. En dan blijkt dus dat het honderden euro's schillen kan. Of in dit geval haast 1000 euro in het jaar. In Almelo, het is een OFA-beeld, krijgt een stel. Mijn inkomen op bijstandsniveau 115 euro taslag dit jaar. Maar in Twenterand, de buurgemeente, hetzelfde gezin, nog 100 euro.
0: Oh ja.
4: Dus dat zijn wel hele grote verschillen.
0: Ja, daar ik wel eens onderzoek geweest naar de WMO. Hè? Mensen die medische hulpmiddels nedergaven.
4: Ja.
0: Die dan als ze verhuizen niet eens een scootmobiel met mij van de gemeente.
4: Ja, bijzonder. Dat, van de andere gemeente boven. Dus misschien dat we daar nog even wat dingen in liek loeken maken.
0: Ja, misschien wel.
3: Precies het maar.
0: Nou, de onzieke, de plaat niet onverregen worden, hoeven we net link te loeken. Want Jilke die had een mooie plaat instuurd van de Rolling Stones, Angie.
4: Oh ja.
0: En ik kan me zo vaststellen dat het Griff ook ideeën haast. Welke plaat worst ook graag jaren op deze toonstje? Welke plaat helpt hij om deze dag lekker te beginnen? Stuur me terug naar 0620 voor jou en Jochen. Of een

0: de film Back to the Future. Ik geloof dat Huey Lewis en zijn groep de nieuws die woensdag graag een titelsong scrollen. Die in de opdracht kregen. Maar dan woensen ze net dat het vast door die film ging. Dat ze net boen wien om die film. Dus daarom komen er eigenlijk geen elementen van die film. Komen waarom in het noemer. Maar het is toch een gigantisch succes. The Power of Love, wie dat. Het Alvetal, dat is compleet. Van Menno van Swieten naar Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Goed, 2 man na de start van het keertseizoen hadden ze nog geen enkele partij verlend in de vrije formage. En Justrion pakten ze inmiddels keer voor de 11e keer op Riege de Dijpries. In de finale woonden ze bij 5-2 en 6-0 van het partij van Matten Bersma, Hessel Posma en Erwin Zylstra. Die laatste die komt waarom van een blessure. In de finale maken Zylstra een paar lietse flaters in de topfavoriet. En dat hier beter oorskind. Dat zei Erwin Zylstra direct naar de wedstrijd.
1: Ja, dat had je inderdaad van ze winnen willen. Dan kun je dat jezelf net permitteren. Aan de andere kant, je hebt natuurlijk net een touwt zien. Maar dat kan inderdaad in deze net laaien. Nee.
2: Dus gisteren, nou ja, vrij voor zo. Qua punt misschien al net eerste bot. Maar nou, je mag toch het idee hebben, we herinneren de hele tijd achterom.
1: Ja, dat is het eigenlijk. Van mij komen we nog op 1-1 of kwamen we 2-0 achter? Ik weet het net precies. Ja, op een gegeven moment hebben we een heel...
2: 2-1, 2-0 achter, 2-1.
1: Ja, dan hebben we van mij heel snel eerst naar 3-1 op zo is niks, dacht ik. Ja, dan wist hij wel dat kind eigenlijk net. Want dan is het wel een heel groot gat wat je weer goed moet moeten. Ja, dan hingen we hem eigenlijk op 4-2 zoals gelijk pakken moeten, denk ik. En die valt er nooit. Ja, en dan is het gat eigenlijk te groot. Ja.
2: Nou, dan hebben we het verhaal van die finale verteld. In Bleuwe hing je op een premie. De grote vraag is wel, hoe gaat het met jou eigenlijk na die blessure? Zo'n juni wie het erom riep, toen hekte hij volgens mij voor het les, jongen. Toen kwam ja, ik heb die wel vaak eens jongen op field. Ja. Toen kwam het in eventjes weer verom in bol zat en een omloopje. En nou, hij is toch de dag uitkeerst.
1: Ja, nou dat weet eigenlijk van tevoren het plan. Het is gewoon, je moet het opbouwen en het is steeds de reactie afwaarts. En dan kun je weer verder zien. Ja.
2: Is de lies, klippen dat even duidelijk zeggen?
1: Ja, klopt. Ja, het is de lies inderdaad. En dus dan heb ik zo van tevoren een plan uitstippeld. En wie van tevoren bekend in een omloop in bal zit. Dan een reactie, nou dat wie goed. Dus toen zei van, nou ja, dan joert de hele dag. En ik hoop dat mijn reactie goed is. Nou ja, je hebt natuurlijk joert aardig wat die in traai omlopen. Mijn soort het wanhoorn. Ja. Dus ik denk dat wat ik zei, dat de reactie nul is. Dan heb je er zelf ook meer vertrouwen in. En dan heb je er 2 weken om in vorm te komen.
2: Precies, nog exact 2 weken. En er zitten nog wel een paar partijen in. De kist het wel opbouwen.
1: Ja, ja. Nou is dit natuurlijk wel wat een gebroken week natuurlijk. Maar minstens keer en dan het weekend weer 2 keer. Maar aan de andere kant, dan weet je waar je op tap bent. En dan weet je wat like in. Ja,
2: maar we moeten vanuit gaan dat is een blessure achter je litten hast.
1: Nou ja, het is nog net 100% fut. Dus achter je litten heb je nog net. Maar nee, wat ik zei, er zit een stijgende lijn in. En altijd nog wat ik zei, de reactie moet goed. Dus ja, dan heb je er weer volle vertrouwen in, denk ik. Ja,
2: ja, daar wil ik wel eens praten. We moeten misschien zien naar een vervanger. Want stel dat het net slagert, ben je daar maar bezig in het partoer?
1: Nee, Safir, ik weet net. En dat komt van me meer bij Jim dan dat het buiswaar komt. Maar
2: dat is hoe best eens kennen.
1: Ja, nou ja, zo heeft het. Ja, dus ook is het weten, denk ik.
2: Nee, maar als het in de toer en spelen het net, dan ben ik er vooralsnog wel tevreden mee.
1: Ja, ik zeker.
0: En hoe liet ze 2 weken op waar is die 29 juli? Dan is de 123ste PC. En dat is vanzelf in Frenscher. Zit er een tafel even kijken?
3: Naar de PC?
0: Ja. De beste PC, hoor. Nee.
3: Ik kom je de waan. Dus dat keertsen is wat ingewikkeld voor mij.
0: Dat is exact. Ja. En we krijgen mooie koffieplaten binnen.
3: Hartstikke mooi.
0: Heel divers. Ik zei al, Jilke stuurde de Rolling Stones en ja. Angie in. En we krijgen van Leni, die stuurt Boulevard de la Madeleine van de Moody Blues. Nou, voel ik daar een opname van.
3: Ja?

0: Maar je kon nog steeds jaren wat het wie.
1: Oh?
0: Ik weet net dat, van welke wasrol dat daar komt.
1: Zullen jullie net even zien?
0: Dus ik zal eerst even zien of het een ooropname van na die iets beter te jaren is.
1: Ja.
0: Maar André had ik wel een suggestie, een plaat. Die heb ik. Nou, ik denk nog nooit bij de omroep yet.
1: Oh, welke?
0: We zien hem wel in de interview staan.
1: Ja.
0: Mango Kings.
1: Oh.
0: Under the Mango Tree. Lekker tropisch.
1: Heerlijk.

0: in de trim.
1: Nou, je hebt tipje vaker bij, jongens.
2: De Swutensmart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu in.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dat is onvoorstelbaar. Hey, ja.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
7: Een minuut door Jelvesson is het. Fijkewouda, goeiemorgen.
8: Een goeiemorgen. Er is net volle meer roer van het jedere restaurant dat Justioen in Beesterzwijg in de brand vleeg. Viel weer dreig te bestrijden, zei Priscilla Klok van de brandwacht.
9: Er is eigenlijk heel snel opgeschaald naar een grote brand. Vanwege de ligging van het pand, vanwege de situatie. Maar ook een beetje door de warmte en hitte. Zodat de ploegen elkaar wat sneller kunnen aflossen.
8: De brandwacht houdt er rekening mee dat er asbest vrijkwam is bij de brand. Joet zal een specialisere bedrouw der onderzoek net waan. Het bloot het gebied om het uitbaande restaurant heen afsletten. De kwelder bij Wierum is net langer verbien gebied. Nou, dat het briedseizoen dien is, maar je meesten de kwelders weer in. Jeder dit hier ons 10 jaar gewaasje, doet Rijkswettersteed het gebied afsluiten, zonder dat de streek der roer informeerd wie. Nou, mij elk de werk komen. Het is nog net duidelijk hoe de takam hier komt, zei Cornelis Intema van Wierum.
10: Nee, nou ja, de burgerlijke ongehoorzaamheid had van teer heel goed werken. En dat zelf hoor je dan wel gebeuren, want de mensen die accepteren het gewoon niet.
8: Wie een botsing tussen twee auto's op het Drachtenplein in Ljouwert is juist een persoon verwoenen rekken. Het slachtoffer is met onbekende verwoenings naar het ziekenhuis gebracht. Wie het ongeluk ontstond een soort skeer onder beide belutse voertuigen. Een berger had de auto zwart sleept. De dik had een schofke tichtwest. Lang net alle ballon binnen de lucht in gingen op de eerste dij van de Frieske ballonfeesten op de Jouwer. De stier te volle wien.
1: Nou ja, het opzetten van de ballonnen is één ding. Hè. De ballon die gaat dadelijk van links naar rechts. Uiteindelijk ga je naar boven toe, dan pak je een stevige wind op. En die wind die blijft doorgaan. Die blijft maar doorgaan tot na 22:00 vanavond. En dan moeten we al geland zijn. Dus dat betekent dat je met harde wind moet landen. En die harde wind kan best nog wel eens wat harder zijn dan verwacht. Ja, en als je dan met passagiers zit en die butsen hard op de grond, ja, wil je eigenlijk niet meemaken.
8: Nee, deze ballonvader vindt het altijd spietig als er net vliegen kan.
11: Het is een gezonde virus. Als je erin gemaakt besmet bent, dan kon je er net weer van houden. En het is elke keer, je weet er wat je omheen ging, maar je weet er nooit wat je er kwam.
12: Ik denk, ja. Het is natuurlijk schoon dat de blonde het omheen ging, maar ik denk dat voor de slagjouwer, ik neem je naam. We hebben een slagjouwer die is helemaal gek van luchtballon.
8: Ja.
12: Zolang dat ze maar net de lucht in gaan.
8: Oké.
12: Okay. Ja.
8: Ja. Ja, klinkt wel.
12: Hoeft er net in te zitten, zo.
8: Nee, hoeft er net in te zitten. Nee. Hoeft de lucht net in.
12: Nee.
8: Is toch wel eens een ballon veert maken?
12: Nee, nog nooit.
8: Oké. Okay.
12: Nee.
8: Ja, ik hier een keer. En ik was gisteren vlak voordat die huisballon zeg maar de lucht in ging, toen ging dus die orenballon de lucht in.
12: Ja.
8: En in ieder sleept bij mij toch een beetje de schrik thuis van, oh jongens, dat je het wel heel hut. Maar als die hier niet maandjes is, dan vernieuwt hij
12: het. Nee, dan is het klaar.
8: Ja.
7: Het is tijd voor het waarborucht. Jan Jonkman, een goeie morgen.
13: Hé jongen, ja ik een goeie morgen.
7: Hoe komt het met het waar, Joert?
13: Hoe komt het met het waar? Nou, we vannacht lust er wat hege bewolking worden, want van steuring die het nog boven Duitsland leidt. Dat ook wel op dik net verder af, dan zijn rondom in de provincie hier in Eegmerips en Sandje en Heerlegraad, Bakkerveen, Zegtje, dan Boort, Akrem en Isbrechtum zit ik op mijn Sassantje graden, Laaksem op 18 graden en de Dood Vlieland die zit ik op 18 graden. We zitten hier nog krek dan wel in een mat eerstelijke streaming, maar mooie steuring boven Duitsland. Ja, en die jout is joot, dit joot wat over het eerst van Nederland loopt en die loopt dan wat naar het westen toe. We hebben hier een jood te krijgen, maar wat bewolking, wat hege bewolking. Beteden kinderen is wat met de zinnen beteden, wat moeite het om het erin te prikken. En zelfs kan in het eerste van de provincie nog wel eens even een bui vallen. De hoeveelheid liek het mooi te vallen, want ik zal net een soort wetter uitvallen. We zullen dan ik dat temperatuur jood dan nog krijgt zo'n 22 graden op het waterland. Ja, hoe verwonderlijk is dat al het zeewetter van 20 graden hebt. En dus op in de provincie wordt het zo'n 4 tot 25 graden. De noordoostenwind die doet het tot algemeen rechtig, gewoon is zwak, heel goedmatig. Maar in bui boven Grensland kan die wind betekenen was even onherdie en ik kan ik was even uit de noordrichting bij komen. Jongen, nog wel even de zinnen erbij. Het wordt dan rechtig en dan gaat de wind om naar het Wattenta, en dan hebben we vannacht klaart het op en dan hebben we temperaturen om de 14 tot 16 graden.
7: Hoe ligt het op morgen? Ik werd een beetje de wat koelere temperaturen van Joert.
13: Ja, we komen steeds wat in wat koelere lucht te zitten. Want die wind die gaat wat om van het warme wat eerst naar het wat koelere naar het westen toe. En dan komt er een streming op gang van, ja, van de noordelijke wind. Die tot het algemeen vanuit de poolstreken bij komt. Nou ja, dat is net de warmtehoeken. Maar in geluk, het zeewetter is aardig opwarmen de laatste tijd. Want het zeewetter zit dik boven de 20 graden heen. En dat resulteert ook dat we morgen dus een afwisseling hebben van wat zinnen uit een trolle wolken. En ik zoek uit een spotje rein uit de bewolking vallen kennen. Het zal wel net een soort voorstellen. We hebben dan mogelijk bij temperaturen van 22 graden op een waadeiland, dat zijn 23. Misschien krijgt de 24 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. En is dit dan een matige natwestenwind die te betieten in de midden was even krachtig wijzen kennen. In de jong neemt de bewolking ta en dat wil het net verder verhouden, zo'n 16 tot 17 graden.
7: Hoe komt het de dagen daarnaar?
13: Daarna komt er wat we dan als nummers joh. We komen steeds wat in koelere luchten zitten. Die ongeveer die geeft dan steeds wat meer terug. En dan zullen we dat we snuggen dan in een natwestelijke streming zitten. Er is het algemene soort bewolking. Wat word ik? Koude lucht en boven een warme Noordzeewetter. Ja, dan, dat jouwt dan een soort bewolking. Uitentrol dan was even met een kans op een glimp zinnen. Maar de bewolking zal wel de oerhoorn hebben. De temperaturen die lezen dan ik om de 20, geef u 22 graden. Ja, dat ben je net mee wend. En er staat met matige betekent krachtig en natwestenwind. Maar u zit dus in 5 dat zou je. Nou, dat moet wel even, dan kan wel eens even reven worden met het koetsje zien op sneeuwen. Snijden, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Mogelijk een enkele spotrein. Het is dan maar zo'n 20 graden en maar een krachtig en natwestenwind. En mensje is weer rustig, dan heeft het dan 20 graden. Hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Het is droog, maar nog steeds een matige natwestelijke wind. Nou ja, zageer vetchen, de garderobe keus wordt de komende dagen aardig oors.

0: van de Werf en Simmer. Het is nu 20 minuten voor zon.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: En dat betekent dat we het nog hebben over het Friesk Boesboekje. Het 42e editie van het boekje wordt van een beetje presenteren. De volgende dagen binnen vrijwilligers Drok West met het uitzutteling van die boekjes. Ik ga ook contact met Klaas-Johan Ozinga van de redactie. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: En ik ben dat toch wel benijd. Die boekjes, ik zou ze nou dan volgens lezen, hier en daar. Maar wat zit er precies in?
2: Nou ja, het Boesboekje is Friesk voor zakagenda. Hè? Dus het is een jarige echte agenda heelendal in het Friesk. En die brengen we dus nu al 52 jaar uit. Terug een redactie van vrijwilligers. Ja,
0: ja, en dat ik in de letterlijke zin, hè? Want je sutelt ze echt uit.
2: Nou, wij brengen het net onder de oor. Meestal wij in het verleden, ze lezen wel in de Krooi, bij de Suttelactie, die ik nog plak vind in Doornwarpen. Maar ze lezen dan Juwet of Moon in de kiosken en de boekenwinkels rondom in Friesland. En zelfs in opgaan plakken boeten Friesland. Ja.
0: En het aardige is echt dat er al hier een thema onkeppel is. Hè? Wat is dit hier eigenlijk?
2: Nou, dit hier hebben we het thema namen. Dus what's in a name? Hè? Het mooie namen hebben we in het boesboekje gezet. Het is wat wurig, het mooie neemt worden. En dat thema hebben we invult maar al hier qua de stikjes. Zo de namen van plakken, namen van meesken, achternamen, voornamen, bijnamen. En we hebben een puzzel bij betocht. Ja.
0: Oké. En ik ben dan benijd, als je praktisch jongen, is dit natuurlijk zo'n boesboekje. Ja, dat is natuurlijk net bevorst beneden, want je hebt de telefoon, je hebt zus, je hebt zo.
2: Ja,
0: van waar is dat boekje nou nog?
2: Wij hebben dus van het week binnen weer 2030 opleveren. En die worden altijd nog verkocht. Het is een vaste groep die ze kopen. We hebben een vaste groep fans, deze maand. Er ben ik toeristen die ze kopen als souvenir. En daarom laat je het dan ook al in. We zijn de eerste die een boesboekje brengt. Van 2020. Ik ben wel van mening dat we hebben alles tegenwoordig in de wolken, hè, in de cloud hebben we steen. Maar ja, het internet uitvalt en de stream valt uit, dan kun je er net bij. Een boesboekje heb je gewoon bij de hoorn. Dat is in jouw gutse geheimen en jouw codes en alles. En contactgegevens. Dus ja, een boesboekje kun je natuurlijk een kwijt eruit zien, maar eigenlijk hoe je kon was dat het erom bezwaardig werd bij jou. En ja, had het internet eruit light dan. Of er is er wordt niet omgeriemd, dan kan je elke keer erbij. Dat is natuurlijk wel het risico. Dus ik denk dat er altijd nog plek is voor een papier en een boesboekje. En ja, als je een gekomst zest en dan mag je even een gekomst plannen, dan scoort het ook wel mooi. Maar zo'n boesboekje valt wel op.
0: Het is natuurlijk wel een item dat een mooie oorlog van een partijwijze kan.
2: Ja, dat is mijn boesboekje. En ik broek rek natuurlijk. Ik zit in de redactie, ik ken het roos. Maar ik ken natuurlijk ook wel een digitaal boesboekje. Maar dit is wel Jokie Wolle-Woesjug. En ik kan altijd even een ondertekens maken als het nodig is. Ja.
0: Dan zijn je niet gek al. Binnen de 52 edities binnen intussen uitgebracht. De binnenmeesten die ze verzamelen. Binnen de meesten die ze alle 52 eigenlijk?
2: Ja, wat je op Dubstack zeggen, we hebben daar een oersug van maken, maar er zijn dus meesken, we in het violin dus het jubileum, hè, we bestaan 50 hier, er zijn echt meesken, die hebben ze al hier nog. En bij Tresor lezen ze ook al hier. En dat is dan een mooie kleurig oersug als het naast elkaar lijst. Ja.
0: Ja, Jort is dan de presentatie van het nieuwe boekje. En dan lees ik iets over een BBB-moment. Dat mag je even nu lezen, denk ik.
2: Ja, nou, een boesboekje borrel, hè. Boesboekje borrel. Oh. We hebben het vrij eenvoudig gehouden, dus keer. Vaak hebben we ook presentaties of een spreker of zo. We hebben het nog gewoon, David Goorn, een ontbleding en een korte presentatie. En dan drinken we er nog één op. En we hebben autoredactieleden, mooiwerkers, een vaste groep mensen kunnen uitnodigen om daar bij te wijzen van de media. Want Zuiderplein in Ljouwt, ja.
0: Een mooi aftrapmoment dus. En dan ben je boekjes dadelijk dus weer op verschillende plakken te vinden rondom in de provincie.
2: Ja, het is wel een mooi zichtbaar. En al 52 jaar, het is een mooie traditie, denk ik. En we zijn nu alweer aan de gang met 2028. Daar ben je in de week kwart alweer mee. Ja.
0: Nou, daar komen ze nog heel wat dieren bij op, Jerk Wol.
2: Ja, zeker. We beginnen nog even terug als vrijwilligersredactie. Dus het is een hele aardig iets. Ja.
0: Klaas-Jan Ozinga, dus oor dat Friesk Boesboekje. Dank u wel.

0: Adrie de Boer en Radio.
1: Friesland van de Moorn.
0: Ien op de treie Friese wethouders is vrouw. Dat is heger als het landelijke gemiddelde. Doch blikken het analyse van alle gemeentelijke formaties troch de NOS en de regionale omroepen. En wat je dan wel opvalt is de gemeente Noord-East Friesland. Daar binnen van de 5 wethouders vier een vrouw. Op de telefoon nou hebben we Geertje Skorstra-Boeinga van het CDA. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je bent een van de vier vrouwelijke wethouders in Noord-East Friesland. Ja, er zijn natuurlijk een heel soort plakken dat de politiek echt dwand is om meer vrouwen in de politiek in te krijgen. Is Noord-East Friesland een van die plakken, dat een van die gemeenten die er actief mee aan de slag binnen?
2: Ja, zeker wel. Ik zorg aan alle partijen dat ze broodwaande zijn om vrouwen erbij te krijgen. En dan slaag ik een heel soort partijen in Noord-East Friesland. Ik maak zeker dat CDA, mijn eigen partij, dus die ik als op de top 10 winnen maar 12 vrouwen bij het CDA. Dat ben ik zelfs op nummer 1 en Femke Dijkstra op nummer 10. Toen we de lijst neerstellen voor de gemeenteraadsverkiezings. Dus mijn eigen partij rond er zelfs een beetje in achter, maar ik ben blij geslagen dat er flink wat vrouwen hier in de gemeente hier zitten wel. En ik in het college, dat is heel dal een opslag, ja.
0: Ja, op een soort functies dus. Ik vreeg mij dan al, heb je er een verklaring voor? Want nou ja, Noord-East Friesland springt er dus echt uit, wat dat betreft.
2: Nou, ik denk dat ik net echt een verklaring voor haar, want ik denk dat hier gewoon een samenloop van de juiste persoon op de juiste plek ben zet. En toevallig win dat in dit geval vrouwen, denk ik. En ik denk ook dat ik denk dat het vooral is. Ik ben weer heel duidelijk dat Lisbeth Vellinga voor de ChristenUnie een kandidaat wie, nou zei wie eerst ik al wethouder. Nou, en ik hier al vrij in tijd ongejoen vanuit het CDA dat ik de kandidaat wijze zo. Dus dat is wel vrij helder. En toen weet ik eigenlijk voor ons wel een mooie verrassing dat de VVD en Sinek mijn vrouw kwam. Dus dat is weer heel mooi.
0: Ja, nou is het natuurlijk wel eens onderzocht van hoe kind het nou dan dat het zou dreigen om vrouwen op dat soort plakken te krijgen. Politicoloog had er eens een onderzoek naar die en die zei, ja, drokte de bestuurscultuur en negatieve reacties. Dat binnen de wichtigste reden voor vrouwen om het net te doen. Hoe zorg je dat zien hoor?
2: Ja, dat klopt. Ik herken die reacties heel soort. Want vooral uit de ziektocht van mijn eigen partij in Noord-East Friesland om ook wel meer vrouwen op een lijst te krijgen. Wien dat heel soort reacties die ik kreeg die jaren toen ik het meest benaderde. Van inderdaad drokte. En het zijn exact die drie punten die werden constant wel neemt. Dus dat zucht meestal toch, dat belemmert vrouwen. En oors is man, denk ik. Dat is toch een oording. Dat speelt bij vrouwen kennelijk. Ja.
0: Ja, dan ga je ook dadelijk wijn en wenningbouw in de portefeuille. Hij er nog toch om uit Simmer 6 om de slag te gaan? Want je zit ook nog in de vakantie natuurlijk.
2: Ja, ik zit nooit in de vakantie, maar ik ga ook al een maand wel als wethouder aan de slag best. Hè. Wij gingen de installatie al begin juni. Dus wij gaan echt al een dikke maand flink opbouwen al. En we halen wat echt als wethouder onder het werk best. En ja, wethouder ben je voor dagen, als zodra je installeert binnen ben je dat. Dus na de vakantie maar je daar met volkshuisvesting aan de slag. Dus ik ga er echt nog van, ja.
0: Wat denk ik nou te doen wat dat betreft?
2: Een heel soort ervan, ja. Nou, en we maken ik steeds dat in Noord-East Friesland steden we aardig op kop met wentebouw. Het gaat best goed. Het is nu vooral verzwaren dat die projecten die het, in de pijplijn staan, dat die ik echt uitvierd worden. En dat is even dat regelt de bestuurskracht. Ja.
0: Nou, nog maar even Utrecht en genieten van de vakantie en dan de schouders maar onder dan.
2: Dat doen we zeker, dankjewel.
0: Ja. Geertje Skorstra-Boeinga van het CDA daar in Noord-East Friesland. Dankjewel.

0: Tricia. En Austin.
1: De media van de morgen.
0: En ook door de media, mijn Fijke Wouda.
2: Ja, de Telegraaf die had het een grote teleurstelling voor de boeren. Want de Europese dongregels die gaan net op de schop. Daar wie wil een beetje op hopen. Ja, de strenge EU-mestregels waar Nederlandse boeren zwier onder te lijden, die gaan dus net op de schop. Wel zet de Europese Commissie de door op een lidskierke om te zien. Nee, wat minder romslomp voor boeren bij de uitvoering van de regels. Maar ja, uw boeren hier voor zelfs jarenlang een uitzondering op het gebroeken van dong op landbouwgroen. Zo'n 2026 is deze derogatie. Zij heet dat volslijn uitskaft. Nou, er is nog lobbyd uit Nederland wij om dat weer om te draaien. Maar het is dus net slagen. En dat is een grote teleurstelling voor de boeren. Erik, wist je wel eens in Giethoorn West?
0: Jawel.
2: Jawel, hè?
0: Ja.
2: Oké. Okay. Nee, van een heel soort mensen die ik spreek. Ik collega's en zo, ze kennen Giethoorn van name. Ja. Die zijn er nooit geweest. Wie is het ijs? Nou, het lijkt hier om een hoeken.
0: Het is heel dichtbij.
2: Het Venetië van het noorden, zo wordt het ik wel neemt. En als je daar binnen, de regenboordjes, de files daar, die ben wel bekend natuurlijk. Heel mensen die het net weten hoe ze met zo'n boordje vader maken. Die klappen bij elkaar op. Nou, dat is al een toeristische trekpleister op mezelf. Maar als je daar binnen, dan jij ik een heel soort boetelandse talen. Ze komen overal bij. Maar Nederlands, jij staat dan haast net meer. Want een heel soort Nederlands, ja, die binnen wat nuchter eronder. Of ja, die hebben net in de gaten hoe mooi het daar krijgt. Ja,
0: het heeft wel een bepaald stigma natuurlijk. Want als ze zegt Giethoorn, ik moet voor het naakst denken. Om de Japanners en de Chinezen die daar wel komen. En die denken dat elke achtertuin het museum je hebt.
2: Ja. Ja, als het wen is, dan heeft het soms wel dreig. Dan is het echt wel een hekje even op het brechtje zetten. Van, want ze staan in Ierse en zo wie die voor de Ruten, inderdaad. Dus, daar ben ik wel wat rustiger plakjes daar. En dan is het toch echt wel heel mooi daar. De Omkriet en ik, die ben prachtig. Dus misschien dat er wat meer Nederlanders hinnen kennen. Maar ze maar het nou in eerste instantie hè, van de Boetenlanders.
0: Ja.
2: Dus daar had de Telegraaf een heel verhaal hoe gek op Giethoorn. Dus Chinees en ik, en die komen je dan hinnen vlijn. En die gaan net naar Amsterdam, maar die gaan naar Giethoorn.
0: Ik ben een soort hinwerreiziger in de trein tussen Ljout en Zwolle.
2: Ja.
0: En Stiemwijk, dat is altijd de halte.
2: Ja.
0: Als er een kloffen toeristen in de trein is, denk ik niet dat je eruit. Om naar Giethoorn dat ik
2: in. Ja, de bushaltes daar in Giethoorn, die heb ik, dus die had ik in Chinees op. Trouwens, in Peru, daar ben je nou een heel soort haarlandjes rinnen daar straks om. Het WK, dat is een wanne van inspiratie voor heidende mem in het voetbalgekke Peru. Sinds het begin van het kampioenschap ben al 4 van de treinsector ben verneemd naar de Noorse superster Erling Haaland. In de meeste gevallen kregen de ben de achternamen van de voetballers voornamen. En 91 nije Peruaan het de volslijne namen van de Noor als voornamen kregen. Dat is ook wel heel bijzonder.
0: Ja.
2: Ja, die man is echt uitgroeid aan icoon daar. Dus het is wel heel leuk dat dit dan het geval is.
0: Nou, dat blikt me weer.
2: Ja, toch?
0: Ja, dat is hartstikke voor het nice van de NOS. Maar eerst vertelt Erik iets over de app.
3: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
3: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
3: Oeral en altijd. West maar worst. Ik als boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
3: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
4: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
5: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig. Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Van Santje tot en met 20 juli, het Fjouweren Zomerste Veenhop Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, troch AB Vakwerk.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een Thijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwe.
9: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech bro Fedorov die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
8: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk. En in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
10: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
11: Ja!
10: Daar is Lautaro Martinez. Oh. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
8: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: En dadelijk dan gaan we door een bron in een oud restaurant in Beetse Zwerg. Dat is intussen Ut. Maar het is net helemaal clear. Het is onzet. Wat een gevolgende via de binnen. Dat is dadelijk in Friesland van de Molen.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Friesland van de Moor.
11: My ear.

0: De Bee Gees en You Win Again.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Op dit moment kunnen we niet naar binnen, want dat is te gevaarlijk. Dus we zijn aan het proberen van buitenaf de vuurhaard te bestrijden. Er is nog steeds sprake van heel veel rookontwikkelingen wat we proberen te doen. Dus we moeten een beetje afwachten is om het de brand uit te laten komen.
0: Een bron in een oud restaurant in Beetse Zweeg. Wie het net makkelijk te bestrijden voor de Friese bronwacht. Mij vanwege het warme waar. Ja, daar is het meer hoor. Ik denk hoe keertsen, want 2 weken voor de PC is er nog net iemand die het patroon van Menno van Swieten verslijn had. En we zijn straan die kwam juist er dichtbij, maar maken te volle flaters.
4: Ja, dat had je inderdaad van ze winnen willen, dan kun je dat jezelf net permitteren. Aan de andere kant, je is natuurlijk net onttouwd zien, maar dat kan inderdaad het zijn deze net laaien.
0: En feit was dat ook Boas?
5: Ja, Boas, die drie het voer voor het dragen van de wapenstok te verliezen. En er komt heel niet meer Sahara-zon uw kant op.
2: Dit is Friesland van de Moor.
0: Nou, eerst iets van het Waberucht in kwad, mij Jan Jonkman, een goeie morgen.
6: Ja, Erik, ik een goeie morgen. Dat wij hier te krijgen, maar een soort bewolking. Meer dan al rond de dagen. Maar trouwens, luidt steuring boven Duitsland, die zwart het ervoor. Ik ken Utendroog nog een lichte bui vallen, vooral in het eerste van de provincie. Later komt er een centje direct dan was even bij en er staat een matige natte eerste wind. En dan hebben we hier temperaturen van zo'n 22 graden op het Waterland, dat zijn 4 tot 25 graden in het eerste en het zuideerste. Jong en vannacht kwalt het wat ouder en dan hebben we 14 tot 16 graden. De wind zwakt. Ik hoor, gaat naar het Madenta. Morgen met een noordwestelijke wind hebben een afwisseling van wolken en zinnen. En in de midden matige tot krachtige noordwestenwind is het dan zo'n 22 graden op het Waterland. Dat is een 23 tot 24 graden in het eerste en het zuideerste. In de nacht werd een toenemende bewolking en dan zo'n 16 tot 17 graden. Maar aanstaan meer hoe het waar.
0: In Beetse Zweeg zal je het onderzocht worden of er asbest vrijkam is bij een grote bron in een oud restaurant. Je streunt ons die bron in het dak van het gebouw. Het werd dreig om dat vuur te bestrijden, vertelt Priscilla Klok van de bronwacht.
3: Er is eigenlijk heel snel opgeschaald naar een grote brand. Vanwege de ligging van het pand, vanwege de situatie. Maar ook een beetje door de warmte en de hitte. Zodat de ploegen elkaar wat sneller kunnen aflossen.
7: Ja, wat zijn jullie op dit moment aan het doen?
3: Op dit moment kunnen we niet naar binnen, want dat is te gevaarlijk. Dus we zijn aan het proberen van buitenaf de vuurhaard te bestrijden. Er is nog steeds sprake van heel veel rookontwikkelingen wat we proberen te doen. Dus we moeten een beetje afwachten is om het de brand uit te laten komen.
7: Ja, want op dit moment kun je niet de brand bestrijden van buitenaf.
3: Nee, dat klopt, ja.
7: En naar binnen lukt ook niet?
3: Dat lukt ook niet.
7: Ik zie wel gele linten in verband met asbest. Komt er asbest vrij?
3: Ja, dus uit voorzorg hebben we het gebied afgezet in verband met mogelijk asbest.
7: En wordt de omgeving daar ook op onderzocht?
3: Daar wordt de omgeving ook op onderzocht, ja.
7: Om wat voor omgeving gaat het hier?
3: Het is een beetje zwaar. Het is een bosrijke omgeving. Daar zit misschien een extra risico in. Vanwege het natuurbrandrisico. Daarnaast de rook die wegtrekt. Die trekt over de weilanden en niet over de bebouwing.
7: Ja, jullie hebben een groots uitgerukt. Hoe groot is opgeschaald?
3: Er is opgeschaald naar grote brandposten van Drachten, Beterswagen, Gorredijk zijn hier aanwezig. Het drone-team uit Heerenveen is hier aanwezig. Dat is vrij groot.
7: Maar kan het dan het pand nog behouden worden of is het eigenlijk zo?
3: Dat is koffiedik kijken, dat durf ik zo niet te zeggen.
0: En dat zei Priscilla Klok van de bronwacht. En dat zei ze juist rond het begin van de joen. De bronwacht had goed 2 en heel oren werk gewoon om het vuur onder controle te krijgen. Joert zal een specialiseerde bedrijf zien of het echt om asbest gaat. Dat vrijkam is bij de bron of dat het oors is. En rond die tijd belooft het gebied om het restaurant in te afsluiten.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, de orenmedia.
5: Ja, de boa's, we hinten er al even door, die drieën hun voer voor het dragen van een wapenstok of het broeken van pepperspray kwieterijtje, omdat ze hun eerlijkse examen net op die dwaan kennen. Daar schroot het AD-oer. En dat komt terug te kwatten bij de politieacademie. Pas neffens het vakboen in een breder probleem. De boa die krijgt heel veel meer taken en verantwoordelijkheden. Maar de middelen en de erkenning die blowen 4 achter de derby. De boa's die het voer hebben om een geweldsmiddel te dragen, die maar de eerlijkheid wekelijks traind worden en die met een examenmaulissen. En die taak die is dus onderbracht bij de politieacademie. Maar ja, rond de kwart van examinatoren worden BOA's al een jaar lang haast nauwelijks toetst. De politie geeft de voorkeur aan de eigen mensen die ook jaarlijks een examen moeten afleggen. En dat zei de vastzitter van het vakboom van de BOA's. BOA's liggen onderop de stapel. En de 3 is dus een voeg kwieterijtje. Hun werkjouwers, liekens nog gemeenten en OV-bedrogen, die worden dwongen om zelf examens aan te nemen. En dat kenden ze dan weer aan, toch examinatoren in te heren bij commerciële partijen. Er is een cowboy-situatie ontstaan, zei dus die vastzitter. Bedrijven vallen nu over elkaar heen om gemeenten te benaderen. Ze zeggen een mandaat te hebben van de politieacademie, maar dat is niet zo.
8: Oh,
5: ja. Dus het maakt wel wat gebeuren
8: nou.
5: Zelfs. Ja. Dan heb ik Volkskrant hier voor mij lezen. En die schroot dus dat er heel veel meer zon uit de Sahara naar Europa waait. En dat is vooral lastig voor mensen die het last hebben van astma of van hun luchtwegen. Want ja, het is een soort van fijnstof, dat zon. En dat is dus wel een probleem, smiet dat op. Dat is een probleem voor uw auto's, want die komen onder zo'n laagje stof. Ik heb zelfs een donkerblauwe auto, ken er om mij praten. Hij is hem krijgt door de wasstrijd de helle. En ja, dan leidt er alweer zo'n laagje op. En ik meest mijn zinnenpanelen, die kende les van, hè. Ja, doordat er zo'n laagje zon opkomt. En vooral nou, dat het al dagen net rijnt het. En dan bloot dat laagje erop lezen. Ja, en dan krijg je wat minder opbrengsten. Gewoon wij als het rijnt. En dan heeft van die skinnen, zinnenpanelen, dan rijnt het er wel al.
8: Ja.
5: Want dan wil ik zijn van, ja, meid zit maar net zelf skin. Begin maar net te borstelen, dan weet ik volle. Want het is heel fijn zon. Ja, en dan, dan rinst het risico. Dat is die zinnepaneel, dat die, ja, dat er lietse kraskes in komen.
8: Dan weer verder van hoes.
5: Ja, en dan is er nog een saillant bijkomend detail. Ja, ja, daar ben je gek op. In dit geval net trouwens. Door de kernproeven die de Fransen in de woestijn in Algerije hebben gedaan, is veel Sahara-zand radioactief geworden. En dat krijgen we nu weer terug.
8: Oh.
5: Ja.
8: Radioactief zand.
5: Radioactief zand.
8: Maar wat heb je dan? Hoe, nou, dat gloeit dan of zo?
5: Het kan net echt weer, ja. Dus, maar ja, het is wel een saillant detail. Zou dat dan zo mooi
8: zijn? Ja, dat is
5: ik denk dat we ook muziek net onthouden.
8: Nee.
5: Maar het is net dat je nou ineens al die rare ziektes daarvan krijgt.
8: Oké. Okay. Nee. Nou, dat scheelt dan
5: weer. Een beetje radioactiviteit is ik zoen, hè?
8: Ja.
5: Ja.
8: Nou ja, Kings of Leon, die kinderen mij praten.
5: Nou.

0: man, na de start van het keertseizoen hadden ze nog geen enkele partij verlenen in de vrije vermaasje. En Juste Jong pakte ze inmiddels een keer voor de elfde keer op regen de Dijpries. In de finale wonnen ze mij 4-2 en 6-0 van het parcours van Matten Bersma, Hessel Posma en Erwin Zylstra. En die laatste die komt rond van een blessure. In de finale maken Zylstra en Peer Lietse Flaters in de topfavoriet. En dat hier Petter Oorskind, zei Erwin Zylstra, voor na de wedstrijd.
1: Ja, dat had je inderdaad van ze winnen willen, dan kun je dat jezelf net permitteren. Aan de andere kant, je is natuurlijk net om touwt zien, maar dat kan inderdaad het in deze net laaien. Nee.
2: Dus gisteren, nou ja, vrij voor zo. Qua punt misschien al net eerste bot, maar ja, je mag toch het idee hebben, rennen er de hele tijd achterom.
1: Ja, dat is het eigenlijk. Ik volgens mij komen we nog op 1-1 of kwamen we 2-0 achter. Ik weet het net precies. Ja, op een gegeven moment hebben we een heel...
2: 2-1, 2-0 achter, 2-1.
1: Ja, dan hebben we volgens mij een heel snel eerst naar 3-1 of zo is niks, dacht ik. Ja, dan wist hij wel dat kind eigenlijk net. Want dan is het wel een heel groot god wat je weer goed moet moeten. Ja, dan hingen we hem eigenlijk op 4-2 zoals ik liek pakken moeten, denk ik. En die valt er nooit. Ja, en dan is het god eigenlijk te groot.
2: Ja, nou, dan hebben we het verhaal van die finale verteld. Je bleef hingen op een premie. De grote vraag is wel, hoe gaat het met jou eigenlijk na die blessure? Zo'n juni wie je er al riep, toen hekte hij volgens mij voor het les, jongen. Toen kwam ja, ik heb je wel vaker gezien, maar op field. Ja, toen kwam het in eventjes weer verom en in bol zat en een omloopje. En nou is toch de dag uitkeerst.
1: Ja, nou dat wie het eigenlijk van tevoren het plan. Ik het is gewoon je maat het opbouwen en het is steeds de reactie alwaarts. En dan kun je weer verder zien.
2: Ja. Is de Lies, klippen dat even duidelijk zeggen?
1: Ja, klopt. Ja, dit Lies inderdaad. En dus dan wil ik zo van tevoren een plan uitstippeld. En wie van tevoren bekend in een omloop in bal zit. Dan een reactie, nou dat wie goed. Dus toen zei van, nou ja, dan joert de hele dag. En ik hoop dat mijn reactie goed is. Nou ja, je natuurlijk joert aardig wat die in traai omlopen, een soort ervan gewoon. Ja. Dus ik denk dat wat ik zei, dat de reactie nul is. Dan heb je er zelf ook meer vertrouwen in. En dan heb je na 2 weken om in vorm te komen.
2: Precies, nog exact 2 weken en er zitten nog wel een paar partijen in. De kist het wel opbouwen.
1: Ja, ja. Dan is dit natuurlijk wel wat een gebroken week natuurlijk. Maar minuut keer en dan het weekend weer 2 keer. Maar aan de andere kant, dan weet je ik weet hoe dat ben en dan weet je ik wat laai ik in. Ja,
2: maar we moeten vanuit gaan dat is een blessure achter je litten hast.
1: Nou ja, shit, het is nog net 100% fut, dus achter je litten heb je nog net. Maar nee, wat ik zei, er zit een stijgende lijn in. En altijd nog wat ik zei, de reactie moet goed. Dus ja, dan heb je er weer volle vertrouwen in, denk ik. Ja,
2: ja, daar wil ik wel eens praten. We moeten misschien zijn een vervanger. Want stel dat het net slagert, ben je daar maar bezig in het patoer?
1: Nee, Safir, ik weet net. En dat komt van me meer bij je mooi dan dat het buiswaar komt. Maar
2: dat is hoe best is, kennen.
1: Ja, nou ja, zo heeft het. Ja, dus ook is het weten, denk ik.
2: Nee, maar als het in de toer en spelen, dan ben ik er vooralsnog wel tevreden mee.
1: Ja, ik zeker.

0: Zes bij Friesland van der Moorn en Higher Love.
1: Snijn in Bureau de Vries.
2: Ik had lang twijfelen eigenlijk. Had ik nou boer worden zo op het oorst?
3: Een simmerpeteer met Gerrit de Boer.
2: Ik wist wel, ik wil de wereld zien.
3: Hoe signeerde als correspondent in Azië?
2: En een daarvan die de loop van zijn geweer bij mij in de buik.
3: En zien we omkeer naar Friesland.
2: Ja, toen verhoor hem in hele wereld.
1: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
11: geeft ruimte.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Jan Wachten. Fijke Wouda. Goeiemorgen.
15: Een goeiemorgen. Er is net volle meer roer van het jedere restaurant dat juster in Beesterzweig in de brand vleeg. Het vuur wie dreeg te bestrijden, zei Priscilla Klok van de brandwacht.
16: Er is eigenlijk heel snel opgeschaald naar een grote brand. Vanwege de ligging van het pand, vanwege de situatie. Maar ook een beetje door de warmte en de hitte. Zodat de ploegen elkaar wat sneller kunnen aflossen.
15: De brandwacht houdt rekening mee dat bij de brand asbest vrijkomen is. Joet zal daar onderzoek naar dienen worden. Ont die tijd bloot het gebied om het uitbaande restaurant heen afsluiten. De kwelder bij Wierum is net langer verbeen gebied. Nadat het breedseizoen dien is, maar je meesten de kwelders weer in. Ja, dat dit hier ons die argewaasje doet Rijkswaterstaat het gebied afsluiten, zonder dat de streek daarover informeerd wie. Nou, maar elk er weer komen, het is nog net duidelijk hoe het takom hier komt, zei Cornelis Intema van Wierum.
17: Nee, nou ja, de burgerlijke ongehoorzaamheid had van hier heel goed werken. En dat zelf hoor je dan weer gebeuren, want de mensen die accepteren het gewoon uit.
15: Lang net alle ballonnen binnen de loft ingingen op de eerste dij van de Friese ballonfeesten op de Jouwer. Dus die te volle wien.
18: Nou ja, het opzetten van de ballonnen is één ding. Hè. De ballon die gaat dadelijk van links naar rechts. Uiteindelijk ga je naar boven toe, dan pak je een stevige wind op. En die wind die blijft doorgaan. Die blijft maar doorgaan tot na 10 uur vanavond. En dan moeten we al geland zijn. Dus dat betekent dat je met harde wind moet landen. En die harde wind kan best nog wel eens wat harder zijn dan verwacht. Ja, en als je dan met passagiers zit en die butsen hard op de grond, ja, wil je eigenlijk niet meemaken.
15: Het alvertal is compleet voor Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Goed 2 man, na de start van het keertseizoen had ze nog geen enkele partij verlen in de vrije formage. Just Jong pakten ze Minnesgeer voor de 11e keer op Riga de Dijpries. In de finale won ze met 4-2 en 6-0 van het partour van Martin Bersma, Hessel Posma en Erwin Sielstra. In de finale maken Sielstra een paar Lietse Vlaters tjen de topfavoriet.
19: Ja, dat had je inderdaad van ze winnen willen, dan kun je dat jezelf net permitteren. Aan de andere kant, je is natuurlijk net om touwt zien, maar dat kan inderdaad het zijn deze net laaien. Hey.
15: Nee, dan moet je echt op scherp staan in vanzelf.
19: Ja,
15: dat is wel de favoriet. Van tongensje 16 ons naar 18 juli kan Elsa Heensteliefhebber terug te voor de Heensterdag dit jaar stradiel op de Samarre Heide begriep.
20: Taan een nieuwe uitdaging. Wie Faber en Wijnberg op Ameland zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit heen in de vaandel. Zorg voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
21: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is dit voor Elsen hier?
20: Pak je koffie, zorg voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
22: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
15: Van Santje onder mij 20 juli, het fjouwerzantigste Veenhop Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Hezen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, trog AD Vakwerk.
23: Friesland van de Moor.
24: Erik Seijens.
0: Het Friese boesboekje dat tot 52 jaar uitjoen, zonder dat ik meestal wezen dit al die 52 exemplaren in de kast houden. Dat is straks. Want eerst is het tijd voor het Waarbrug, maar Jan Jonkman, een goeie man.
25: Ja, hier is ik een goeie man.
0: En hoe ik het op mij het waar, je het jij in de storing bij de ballonfeesten, werd net al te gunstig voor de ballon om heeg te gaan. Hoe ligt het op mij het waar nou?
25: Nou, het waar ligt het joh, denk ik wel een stukje beter, want we gingen daar om de nacht luisteren wat hege bewolking van steuring dit naar boven Duitsland leidt. Ja, dat resulteert dat het verder ook wel hier in Eekmariep, dan boord is Brechtem, Akkerem, al is zandje een hele graad, Laaksen nog zo'n 18 graden, Bakkeveen is krek even wat leger, 16 graden, en Vlieland zit op zo'n 18 graden. Ja, we zitten joh, nog steeds in zo'n noordwestelijke streaming, mooie steuring boven Duitsland. Ja, die wat over het eerste van Nederland loopt. En die loopt dan verschillend naar het noordwesten. Daar hebben we wat te krijgen, maar wat hege bewolking. Ja, we hebben de zitten betekent moeite om het erin te schieten. Uiten toch een wettere centje, letter in de middenkinderen, wat meer zinnen er toch in de prikken komen. Ja, en in het eerste kind nog lokaal een lichte bui vallen. Maar de activiteit liep er al aardig uit te gaan van die steuring. Dan zorgen we dat we Jood weer een 22 graden op het waterland hebben. Dat ze 24 krijgt, denk ik, de 25 graden in het eerste. En het zuideesten. De wat eerste wind die doet het joert over het algemeen rijstig gewoon is zwak, heel goed matig. Maar bij een bui boven Grensland en het eerste van het westen van Duitsland, kan die nou wel eens even wat oorhellen en dan kan er ik nou eens even wat van richting verorien. Jong hebben we dan nog wel even de zinnen. De wind die doet het dan wat rijstig gewoon, die gaat naar het Madenta. Dat leek het jonggunstig voor de ballonvaten wijzen op een jaren. En vannacht klettert het dan wat op en dan hebben we het dan 14 tot 16 graden.
0: En hoe liep het op morgen? Is dat meer van hetzelfde of gaat het een andere kant op?
25: Nou, meer van hetzelfde, maar het gaat ook wel wat andere kant op. Want we hebben morgen hebben ik nog te krijgen mijn wind die ik dan een nattelijk is. En we hebben dan een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en uit en trots zo uit een wolkje een spatje ruimvallen kennen. Vooral in het nattelijk kustgebied. Het zal net zo wat voorstellen. Ja, en dan hebben wij die 23 graden op Waderland. Dat zijn 23 graden meer de provincie. Ja, je ziet al dat de temperatuur even een 4 liter. Doordat de wind wat meer uit het matenverkooi komt. De wind is matig uit het noordwesten. In de jong neemt de bewolking daar. Hebben temperaturen om de 16 tot 17 graden.
0: De dagen daarna, het weekend, hoe ligt dat?
25: Ja, we moeten even een stapje te bek, want zeker qua temperatuur. Want we wien went om de temperatuur, nou ja, van een simmerske weer van 24 graden. Nou, dan kunnen we wel een 5 graden naar lopen. En dan hebben we sneeuw nog steeds te krijgen. Hebben we maar een noordwestelijke streaming, zitten we dan mooi. Hoe het algemeen is er een soort bewolking. Ja, dat is een koude boppenlucht. En ik weet wat door het warme zeewetter, dat jouwt dan een soort bewolking. Letter ken ik nog eens even wat zinnen erbij komen. En dan hebben we dan temperaturen. Die liggen dan om 20 tot 22 graden. Wolk komt te sneuren. Een maat matige tot krachtige, een noordwesten wind te staan. Ja, en de keer vooral in de midden, ik was even uitzitter gezien zitten van richting 5, is dat 6. Ja, dat wordt wel even dreig, denk ik, voor de scootjes. Zullen we dan naar 9, dan hebben we weer een afwisseling van wolken en zinnen. Een enkele bui, ja, en dan maar een noordwestelijke wind, zitten we dan op zo'n 20, 21 graden. En dat hebben we, meent ik, maar dan is het dan weer wat rechtiger. Het is droog, een afwisseling van wolken en zinnen. En dan zitten we dan steeds maar die vlagerige noordwesten wind. Het wordt dus dan een stukje frisser. Nou ja, zag eer vetsend. De airco, die ken ik wel even op vakantie.

0: Andries de Vries, wie dat? En Gen Polak als thuis.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Holland.
0: De 22e editie van het Friesk Boesboekje. Dat wordt vanmiddag presenteren. De aanroende dagen binnen vrijwilligers Drok West. Met het uitzudelen van die boekjes. Het thema dit jaar, dat is NAM. En wat ik hoor met Klaas Johan Ozinga. Die is van de redactie van het Friesk Boekje. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: En ik ben het al benijd. Die boekjes, ik zou ze nou dan volgens lezen, hier en daar. Maar wat zit er precies in?
3: Nou ja, het boesboekje is Friesk voor zakagenda. Hè? Dus het is een enige echte agenda in Hielendal in het Friesk. En die brengen we dus nu al 52 jaar uit. Terug een redactie van vrijwilligers. Ja,
0: ja, en dat ik in de letterlijke zin, hè? Want je sutelen ze echt uit.
3: Nou, wij brengen het net onder de oor. Meestal wij van in, ze lezen wel in de Kroorie, bij de Suttelactie, die ik nog plak vind in Doornwarpen. Maar ze lezen dan Juwet of Moon in de kiosken en de boekenwinkels rondom in Friesland. En zelfs in op mijn plak en boeten Friesland. Ja.
0: En het aardige is echt dat er al hier een thema onkeppel is, hè? Wat is dit hier eigenlijk?
3: Nou, bij dit hier hebben we het thema namen. Dus what's in a name, hè? Het mooie namen, hè? Hebben we in het boesboekje gezet. Het is wat wurg, het mooie neem te worden. En dat thema hebben we invult, maar al hier kwade stikjes. De namen van plakken, namen van meesken, achternamen, voornamen, bijnamen. En we hebben een puzzel bij betocht. Ja.
0: Oké. En ik ben dan benijd, als je praktisch, Johan, is dit natuurlijk zo'n boesboekje. Ja, dat is natuurlijk net bevorst beneden, want je hebt de telefoon, je hebt een zus, je hebt een zo.
3: Ja,
0: Van waar is dat boekje nou nog?
3: Wij hebben dus van het week binnen bij 2030 opleveren. En die worden altijd nog verkocht. Het is een vijfste groep, iets gekeerd. We hebben een vijfste groep fans deze maand. Daar ben ik toeristen die het een keer hebben voor als souvenir. En daarom laat je het er nou ook al in. We zijn de eerste die een boekje brengt voor 2020. Ik ben ook wel van mening dat we hebben alles tegenwoordig in de wolken, hè, in de cloud hebben we steen. Maar ja, het internet uitvalt en de stream valt uit, dan kun je er net bij. Een boesboekje heb je gewoon bij de hoorn. De rest in jouw gutse geheimening en jouw codes en alles. En contactgegevens. Dus ja, een boesboekje kun je natuurlijk een kwijt eruit zien. Maar dan heb je een goede kans dat het erom bezwaardig werd bij jou. En ja, had het internet eruit light, dan al verder is er wordt in omgrijpen. Dan kan je elke keer erbij. Dat is natuurlijk wel het risico. Dus ik denk dat er altijd nog plek is voor een papier en een boesboekje. En ja, als je een gekomst van 6 en dan mag je even een gekomst plannen, dan scoort er ook wel mooi. Maar zo'n boesboekje, het valt wel op.
0: Het heeft ook wel een item dat een mooie oorlog van de partij is een keer.
3: Ja, dan zeg je wat heeft er. Ja, dat is mijn boesboekje. En dat is. Ik ben ook rek, natuurlijk. Ik zit in de redactie, ik ken een roos. Maar ik ken natuurlijk ook wel een digitaal boesboekje. Maar dit is wel Jappie Wollewoesjug. En ik kan altijd even een ondertekens maken als het nodig is. Ja.
0: Dan zijn je niet gek al. Binnen 52 edities binnen intussen uitgebracht. De binnenmeesten die ze verzamelen. Binnen de meesten die ze alle 52 eigenlijk?
3: Ja, wat je op de stek zeggen. We hebben eigenlijk een oersug van maken. Maar er zijn dus meesten. We in het violin dus het jubileum heeft. We bestaan 50 jaar. Er zijn echt meesten die hebben ze al hier nog. En bij Tresor lezen ze ook al hier. En dat is dan een mooie kleurig oersug als het naast de koor lijst. Ja.
0: Ja, Jood is dan de presentatie van het nieuwe boekje. Nou, dan lees ik iets over een BBB-moment. Dat mag je even nu lezen, denk ik.
3: Ja, nou, een boesboekje borrel, hè. Boesboekje borrel. Oh. We hebben het vrij eenvoudig gehouden, dus keer. Vaak hebben we ook presentaties of een spreker of zo. We hebben het nog gewoon, David Goorn, maar een ontbleding en een korte presentatie. En dan drinken we er nog één op. En we hebben autoredactieleden, mywerkers, een vaste groep mensen uitnodigen om daar bij te wijzen van de media. Want Zuiderplein in Lyout, ja.
0: Een mooi hardrapmoment dus. En dan ben je boekjes dadelijk dus weer op verschillende plakken te vinden rondom in de provincie.
3: Ja, het is wel een mooi zichtbaar. En al 52 jaar, het is een mooie traditie, denk ik. En we zijn alweer aan de gang met 2028. Daar ben je in de week wat alweer mooi. Ja.
0: Nou, daar komen ze nog heel wat dieren bij op, Jerk Wol.
3: Ja, zeker. We beginnen nog even terug als vrijwilligersredactie. Hè? Dus het is een hele aardig iets. Ja.
0: Klaas-Jan Ozinga, dus oor dat Friesk Boesboekje. Dank u wel.

0: Shania Twain en That Don't Impress Me Much. Ian, op de treien Friese wethouders is vrouw. Dat is heger als het landelijke gemiddelde. Doch blikken uit de analyse van alle gemeentelijke formaties troch de NOS en de regionale omroepen. En wat je dan wel opvalt is de gemeente Noord-East Friesland. Daar binnen van de 5 wethouders vier een vrouw. Onder telefoon nou hebben we Geertje Skoorstra-Boeinga van het CDA. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je bent hier van de vier vrouwelijke wethouders in Noord-East Friesland. Ja, daar heb je natuurlijk een heel soort plakken dat de politiek echt dwanden is om meer vrouwen in de politiek in te krijgen. Is ja. Noord-East Friesland een van die plakken, dat een van die gemeenten die er actief mee aan de slag binnen?
1: Ja, zeker wel. Ik zeg aan alle partijen dat ze door dwanen binnen om vrouwen erbij te krijgen. En dat slagen tegen een heel soort partijen in Noord-East Friesland. Ik moet zeggen dat CDA, mijn eigen partij, dus die ik als op de top 10 winnen er maar 12 vrouwen bij het CDA. Dat wie ik zelfs op nummer 1 en Femke Dijkstra op nummer 10. Toen we de lijst geëerstelden voor de gemeenteraadsverkiezings. Tussen mijn eigen partij rond er zelfs een beetje naar achter, maar ik ben blij geslagen dat er flink wat vrouwen hier in de gemeente zitten weer en ik in het college. Dat is heel dan een opslag, ja.
0: Ja, op een soort functies dus. Ik kreeg mij daarna, had je er een verklaring voor? Want nou ja, Noord-East Friesland springt er dus echt uit wat dat betreft.
1: Nou, ik denk dat ik er net echt een verklaring voor heb, want ik denk dat hier gewoon een samenloop van de juiste persoon op de juiste plek ben zet. En toevallig win dat in dit geval vrouwen, denk ik. En ik denk ik dat ik denk dat het vooral is. Ik ben weer heel duidelijk dat Lisbeth Vellinga voor de ChristenUnie de kandidaat wie, nou zei wie eerst ik al wethouder. Nou, en ik hier al vrij in tijd zo'n vanuit het CDA dat ik de kandidaat wijze zo. Dus dat is wel vrij helder. En toen werd het eigenlijk voor ons wel een mooie verrassing dat de VVD en Sinek mijn vrouw kwamen. Dus dat is weer heel mooi.
0: Ja, nou is het natuurlijk wel eens onderzocht van hoe kan dat nou dan, dat het zo dreigend is om vrouwen op dat soort plakken te krijgen. Politicoloog had er eens een onderzoek naar die en die zei, ja, drokte de bestuurscultuur en negatieve reacties. Dat binnen de wichtigste reden voor vrouwen om het net te doen. Hoe zorg je dat zien hoor?
1: Ja, dat klopt. Ik herken die reacties heel soort. Want vooral uit de ziektocht van mijn eigen partij in Noord-East Friesland en ik wil meer vrouwen op een lijst te krijgen. Wien dat heel soort reacties die ik kreeg die jaren toen ik het meest benaderde. Van inderdaad drokte. En het zijn exact die drie punten die werden constant wel neemt. Dus dat zucht meestal toch, dat belemmert vrouwen. En oors als man, denk ik. Dat is toch een oording. Ja. Het speelt bij vrouwen kennelijk. Ja.
0: Ja. Nou, hij ook dadelijk wanjen en wenningbouw in de portefeuille. Hij de nog toch om naar het Simmer 6 om de slag te gaan? Want je zit ook nog in de vakantie natuurlijk.
1: Ja, ik zit nooit in de vakantie, maar ik ga ook al een maand als wethouder aan de slag best. Wij gingen de installatie al begin juni. Dus wij gaan echt al een dikke maand flink opbouwen al. En we halen echt als wethouder onder het werk best. En ja, wethouder ben je voordags, als zodra je ik installeer binnen ben je dat. Dus na de vakantie maar inderdaad met volkshuisvesting aan de slag. Dus ik ga er echt nog toe, ja.
0: Wat denk ik nou wat dat betreft?
1: Een heel soort ervan, ja. Nou, en we maken steeds dat in Noord-East Friesland hebben we aardig op kop maar je wentebouw. Het gaat best goed. Het is nog vooral verzwaring dat die projecten die in de pijplijn staan, dat die ik echt uitvierd worden. En dat is even dat vreugde het bestuurskracht, ja.
0: Nou, nog maar even Utrecht en nou genieten van de vakantie en dan de schouders maar onder dan.
1: Dat doen we zeker, dankjewel. Ja.
0: Geertje Skoorstra Boeinga van het CDA daar in Noord-East Friesland. Dankjewel. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Ja, we maken nog even voorop naar Juste Jong. De wedstrijd tussen Argentinië en Engeland. Argentinië, ja, op de valreep. Kerst haar zesde, won mij 2-1. Het was een zeer beladen wedstrijd. En dat heeft zelfs alles te krijgen met verliezen tussen die twee landen. Maar die hebben natuurlijk de Falklandoorlog ze met elkaar viert. Engeland won die. Nou ja, wedstrijd kerst het niet nemen. Maar, en dat wie voor Argentijn naar de overwinning, wie dat reden om toch nog even een politiek spandoek omheen te houden. Met de tekst, Las Malvinas son Argentinas. En dat is vertaald. De Falklandeilanden zijn Argentijns. In de Falklandeilanden, dat is voor Argentijn binnen dat de Malvinas.
1: Is dat alweer misleren, hè?
0: Wat, hè?
1: Nou ja, om de politiek en sport te gewoon.
0: Ja, ze konden het net litten. Ja, ze konden het litten.
1: Heel moeilijk.
0: Maar goed, en er was nog een iets opstootje. Ik nog tussen een paar spelers. Een van de Engelse spelers die stierde wat treurig op het veld voor zelfs. En Argentijn naast hem die een feest ontvieren. En ja, er is kennelijk wat zijn of zo. Want hij houdt een van die spelers, die Engelsman, die houdt een van die spelers een tik op achterhollen. Nou, even een klein opstootje. Ja, dat kennen wij dus ik nog wel herinneren natuurlijk. Mij toen met je van Argentinië verleren. De laatste WK wie er. Ik en mij Wout Weghorst natuurlijk en Messi. Dus kennelijk kan het net heel dal goed gaan. Ik had ze woon hè met die Argentijn.
1: Ja.
0: Dan wilde NS die wilde verbieden dat je nog langer bagage op de stoel naast je zitten in een trein.
1: Oh,
0: ja.
1: Dat is ja. Ik snap het wij komt, maar.
0: Ja, nou ja, de reacties ben wat verdeeld. Want ik heb je traaie krant voor me lezen. En die hebben alle traaie toch wel wat oren kappen. Ik. Ja. Hier is het prima regel. Zeker in een volle trein is het asociaal. En een, in de Volkskrant zit er ik een verhaal over. Ja, en daar zei hij van, ja, dit liek het mij vooral symbolisch, deze regel. En NRC heeft er een verhaal, of sorry, Trouw heeft er ik een verhaal over. Geen bagage meer op treinstoelen. Kunnen we dat niet zelf bepalen?
1: Nou ja, om niet een beeld te gaan. Dus dat is volgens mij in zo'n trein. En ik had nog een combi studenten die dat is ook alweer een periline.
0: Ja.
1: Maar dan heb je dus een trein, die zit van een octa vol.
0: Ja.
1: Er ben je geen zitplakken meer, tenminste.
0: Mm-hmm.
1: Ja. De wil zitplakken ja, ja. Dan. Maar de meesten die zetten hun tas op de stoel.
0: Ja.
1: En zelfs als je dan even den en daarin, even echt contact maakt.
0: Ja.
1: Even, dan werd dat dan net opvangen.
0: Nee, hè?
1: Ja, dan moet je echt. Ben vaak een student bijvoorbeeld die ik nog eerder op gezien hebben.
0: Oh ja.
1: Maar eerder op naast doetelen. Zou ik wel even op de stoel zitten, maar dat ik een kaartje verkocht heb.
0: Ja.
1: Ja, het stond er voor de tas natuurlijk dat die dan net zitten, maar.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee, maar ja, mees geert dan voor verzels. En het is ik vooral bedoeld voor meesten met het dwarren op oren oor te staan om te vregen van. En het begint natuurlijk, het is een kwestie van fatsoen. En dus als je zegt van nou, in je een plaak, nou dan helst gewoon toch die tas derwij of die koffer.
1: Ja.
0: En er is vaak ik wel of boven in de bagagerekken of onder de stoel is ruimte daarvoor.
1: Daarom.
0: Net in het middenpaad zetten, want dan is het wel gevaarlijk. Dan kun je niet in de roest struikelen. Een soort mensen weten dat ik net die ruimte er is. Dus nou ja, Rover die zei ik van ja, dit zit net boven een uurslisje. En via de conducteurs daar ik haast net hoor en de reizigers dus ik net vaak. Dus ja, waar doch je het dan nog voor?
1: Het is toch wel een beetje fatsoen inderdaad.
0: Het is fatsoen.
1: En dat dan nog maar regels op te lossen is dat weet ik niet. Dat mij hoor bepalen.
0: Ja, je moet het ik wel handhaven. En de conducteurs die helst zijn van nou ja. Ik geloof net dat ik daar heel bot op let. Ik heb volle meer les van agressieve meesken die mij belagen.
1: Ja.
0: Dus dan kan ik dit er net nog bij.
1: Nou, het is haast niet van het nice van de NOS. Haast 8 uur.
2: Douwe Heringa neemt die mij.
3: Een hele goede morgen.
2: Op een muzikale wereldreis.
3: Louanne Giddens komt uit North Carolina.
2: Muziek uit alle streken.
3: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
2: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
3: Prachtig natuurlijk.
2: Mai Douwe.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
6: Wat lezen met die docht? Dat lid die raadje, zonder die te verpleetsen. Zo, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind van Zelzijk. Als leest, just meer van de brood. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch op friesleesoffensief.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
9: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
8: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
10: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
8: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En die vissen van gewoon gaan we daar snoer. De ballonfeesten op de Jouwer. De 40ste editie die is los. Daar gaat daar snoer. Muziek komt erom van Phil Collins.
5: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2 en 3 wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
11: Het als jongen. Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen. Iliauwet en Boeten Post. Mij alle sterke merken onder één dak.
12: Ja, wij kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
11: Kom, lid even gauw gaan. Want op is op.
13: Bist u erbij op het Dodo Festival? Geniet je van Kraantje Papi, Diggy Dex, Emma Heesters, The Dutch Brian Adams Band en hits van ABBA, Trog, E-Fever en meer. Sois, Son en 8 augustus in Bakkeveen. Tickets op dodofestival.nl.
14: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
15: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt, zie ook deboerdrachten.nl.
16: Friesland van de Moor.
17: Mij Erits

0: Phil Collins en Philip Bailey en Easy Lover.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Het is een gezonde virus. Als je erin gemaakt besmet bent, dan kon je er net weer van houden. En het is elke keer, je weet er wat je mee ging, maar je weet er nooit wat je er komt.
0: De 40ste editie van de Ballonfeesten op jouwer is van start gien. Al wie de Wolspont of de Ballon nog vol of net de loft in koende. En aasten is een Duitse vrouw die het precies vertelt hoe ze in orde bombedaar is. Het is een lang verhaal, maar ze vertelt het in zien we.
4: Das ist eine lange Geschichte. Ein Boot, ein Haus und dann verliebt in den Ort.
0: Nou, dat binnen een mooie talstekwoorden om dat keer te vetten. Slaag het eigenlijk, Feige?
5: Zeker, ik beziek je om dat heel kwaad te brengen. De land niet met de eerste werkje om geitenpaties voor de olie- en gasexport om de stritten van Hormuz te mijen. En de oorlog in Iran kost het Amerikaan tiental miljarden dollars.
2: Goeiemorgen,
1: dit is Friesland van de Moorn.
0: Nou eerst het waarbericht en dat komt van Jan Jonkman.
6: Ja, Erit, ik een goeie man. Dat hebben we te krijgen met een soort bewolking. Meer dan al een dagen. Want er lijkt steuring boven Duitsland, die zwart het ervoor. Er kan uiteraard nog een lichte bui vallen, vooral in het eerste van de provincie. Later komt er een centje direct nog eens even bij en er staat een matige natte eerste wind. En dan hebben we temperaturen van zo'n 22 graden op het waterland, dat zijn 4 tot 25 graden in het eerste en het zuideerste. Jong en vannacht kwalt het wat ouder en dan hebben we 14 tot 16 graden. De wind zwakt ik al, gaat naar het Madenta. Morgen met een noordwestelijke wind hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. En in de midden en matige tot krachtige noordwestenwind is het dan zo'n 22 graden op het waterland. Dat is een 23 tot 24 graden in het eerste en het zuideerste. In de nacht werd een toenemende bewolking en dan zo'n 16 tot 17 graden. Maar aanstaande meer hoe het water.
2: Onder op Friesland.
1: Zimmer in Friesland.
0: Via langs Pont Achterwolballon de loft ingezonen bij de opening van de 40ste editie van de Ballonfeesten op een jaar. Toezende mensen kwamen erop aan. Die moesten ontnij Jelven Jochen een wachtje van het eerste ballon de loft ingeen. Het zo eis oeren de varal, maar vanwege de huddewien wie dat net verantwoordde. Verslagjouwer Dennis Terpstra die wie juist erin op de nutsbaan op de jaar. En hij had de bezoekers niet van vier kam om naar die ballon te zien.
7: Nou, ze zijn zo groot en het is zo interessant. En het maakt een mooi geluid en dat vuur erin en dan gaat het omheen en het is zo spannend. En in dat mansje met al die mensen en dan gaat het omheen. Begin ik vaak met de auto erachteraan, hè. Dan rijden we erachteraan. Ja, ik ga dit land en dan gaan we erheen. Elke keer hebben we plezier van.
8: Dat is echt vast net de eerste keer dat je hem hier bent.
7: Nee, wij winnen in Haarlem en wij komen speciaal naar jou, ja, onze familie, onze Bem en hier. Kom even voor de ballon te zien. En morgen hebben we vakantie. Dan hebben we een dag uitgesteld voor de ballon.
8: Wat vind je jou zo mooi om het ballonfeest?
9: Nou, het is een hele happening altijd. En dat in wel bijzonder gezicht dat het de loft in gaat. Zo'n grote dingen.
8: Nou is het Wolsa. Ik jette van de organisatie dat het qua winden wat ontspant. Misschien gaan de ballonnen net de loft in omdat de hut waait. Maar dat blikt met z'n tien blikken. Wat vind je ervan?
9: Nou, dan geven we gewoon met een hoes. Geen probleem. Nee, de veiligheid voor alles.
8: Het budget er daar net?
9: Nee, ja, zeker net. Nee.
8: Geen staat direct de loft in?
3: Dat weten we nog net, want op dit moment is de wind nog een beetje te hut. Dus dat is alleen maar een ouwe.
8: Is de kans groot dat je hem de loft nog in keer of net?
3: De noosten zeggen dat de wind er waarschijnlijk wol uit. Maar piloten die hebben haast nog een briefing en die weten pas zeker.
8: Hoe jammer is van jou het vinden als je net de loft in keer?
3: Heel jammer. Heel jammer. Zowel voor u als voor het publiek.
8: Want wat vind je jou zo mooi om ballon vleeren?
3: Het is een gezonde virus. Als je erin gemaakt besmet bent, dan kon je er net weer van houden. En het is elke keer, je weet er wat je mee ging, maar je weet er nooit wat je er komt.
8: Jouw kinderen er van troch?
10: Ja, wij kinderen er van troch.
8: Waarom?
10: Ja. Nou, de kerst dat aan de vlagjes was je, hè, Jeren?
8: Kan de loft net in?
10: Nee. Deze ballon gaat hier net de loft in. Er kan ook wel andere ballon de loft in, maar deze net.
8: Want waarom kan deze net de loft in?
10: Nou, dat is ik correct. Het te hudden win. En het is een beslissing van de piloot om het wol al net te doen.
8: Maar wat vind je ervan dat het net er ook niet?
10: Ja, het is jammer voor zijn evenement. Maar ja, je zit er maar het waar, hè. Als het te hard waait, dan ja, veiligheid geeft voor alles.
8: En nou, wat ken je nou dan?
10: Ik pak aan mijn fiets en ik ging naar huis. En dan zullen we morgen weg.
8: Jullie gaan er vandoor?
11: Ja, ja, ja, wij gaan er vandoor. Het is voor ons de eerste keer dat we op dit festival zijn. Dus we kennen de omgeving nog niet zo goed. En ik heb gezien dat er heel veel water heel dichtbij is. En met deze wind ben je daar zo. Ja, en omdat ik de omgeving niet zo goed ken, vind ik het veilig om het gewoon niet te doen. En gewoon betere omstandigheden af te wachten.
8: Hoe jammer vindt u het? Want het is dan de eerste keer ook.
11: Joh, man, je baalt als een stekker. Maar je moet aan de veiligheid van de passagiers en je crew denken. En ik heb best wel wat uurtjes gedaan. En ik weet best wel wat ballonvaren is. Maar je moet geen gekke dingen doen. En als je je eigen niet helemaal zeker voelt, moet je het niet doen. En veiligheid boven alles. Dat is gewoon het belangrijkste.
8: Wat maakt dit zo gevaarlijk om nu te vliegen?
11: Nou ja, het opzetten van de ballonnen is één ding. Hè. De ballon die gaat dadelijk van links naar rechts. En die krult zich om de mand heen en zo. Nou, dat is voor de passagiers al vaak een beetje eng om te zien. Dus dat ja, is niet eng, maar omdat wij weten wat het is. Maar dat kan eng overkomen. Uiteindelijk ga je naar boven toe, dan pak je een stevige wind op. Maar die wind die kan 10 knopen zijn, maar die kan ook ineens 15 knopen zijn. En die wind die blijft doorgaan. Die blijft maar doorgaan tot na 10 uur vanavond. En dan moeten we al geland zijn. Dus dat betekent dat je met harde wind moet landen. En die harde wind kan best nog wel eens wat harder zijn dan verwacht. Ja, en als je dan met passagiers zit en die butsen hard op de grond, ja, wil je eigenlijk niet meemaken. Dus ja, vandaar.
2: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij Fijke met Thijs het Horen Media.
5: Ja, ik moet nog wel even zeggen dat Jan Jaap, die kwam van uit de nachtdienst bij. En die zei, ik heb van de morgen dus al traaien ballon in de lucht, jongen. Ja. Daar in de omkrieken van de Jouwer.
0: Die heel lang wachten.
5: Die heel lang wachten, maar ja, het is nou wie stil, dus je moet er nou bij zijn.
0: Ja, dat is ja. Zo.
5: Dus nou, tegen dank Jan Jaap. Ik hoop dat je het een beetje geniet. Je kent het van dat mooie uitzicht. Ja, we zitten Justine en ik al in de tuin. En met de holle in de nek en van, nou, we bloeien die ballon. Want ja, gewoon, wij komen ze bij je zoeken.
0: Ja.
5: Ja, we moesten ik even geduld hebben. Nou, de Golfsteden, die bezoek je met Nije Pierplien, de blokkade van de Straten van Hormuz te omzeilen. Ze investeren miljarden om dus nog olie en gas exporteren te kennen. Maar ja, ik mij die alternatieve routes in zicht zullen de olieprijzen neffens zaakkundigen net snel naar onderen gaan. En dan heeft zelfs ik nog het probleem van het gas. Want Qatar, ja, die zwaart voor een soort gas, ik voor huis. Maar als je bent er maar met de productie bezig voor eerst opholen nadat de installaties door raketten van Iran onvallen binnen. En het deal is dus ja, vernield derby. En ja, dat zorgt dus ik weer voor problemen met de onlis van uw winterverziening van gas. Nee, maar een gasvarie moet er wezen. Dus ja, de gasunie zei wel van ja, dat komt wel goed. Maar aan de andere kant zie ik dat de commerciële partijen die hebben geen prikkel op dit moment om varieën in Nederland aan te vullen. Want of het change er in de winter weer net hoor, dan is de vraag nog grutter voor zelfs. Dus het is, ja, vraag en aanbod. Maar,
0: no.
5: Ja, maar er wordt in elk geval werken om die olie dan via pierplien op een oorwijze naar huis te krijgen. Nou, nou, we dan toch in die regio binnen. Ja, die oorlog tussen Amerika en Iran, wordt het intussen al 4 man. En ja, die Amerikaan die haalt die filmpjes in van, nou, we hebben dit uitschakelen, we hebben dat uitschakelen. Maar intussen krijgen ze zelf ik behoorlijk wat klappen. En het heeft hun al tiental miljarden dollar het dat kassen, ons keer. Er binnen, nou, satellietcommunicatiecentra, radarinstallaties van Amerikaan in het Midden-Eerste, die hadden overal basis, hebben ze daar natuurlijk, die binnenrekken. De binnen, ja, dat wie dan wel troch bondgenoot Kuwait, drie Amerikaanse F-15's del hellen, dat wie een verzin. Maar de, ja, letter is ik nog een binnen tankvliegen, tugen, die ben met mijn koning botsing kwam. Er binnen 4 tastellen binnen een Iraanse raketonval op de groen, Scorsiere rekken in Saoedi-Arabië. Er is een AWACS-tastel, Zwier Scorsiere rekken. En die ben net heel makkelijk te vervangen. Dat ben die vliegende satellieten. Of ja, die communicatiecentra's is maar. Dan is er ook nog een F-34 Scorsiere rekken. Ja, dat is het paradepaadje voor zelfs. Ja. Er is een Amerikaanse F-15 Del Helle. Nou, die bemanningsleden die binnen rijden. Ja, dat had Amerikaan ik weer een vliegtuig en helikopters. Of meerdere vliegtuigen en 4 helikopters. Bezig verlen. En wat ik opvalt is dat de MQ Reaper, die verkenningsdrone, die is behoorlijk kwetsbaar. Er zijn al 24 uit de lucht schieten.
0: Zo.
5: En ja, saillant detail is dat de Nederlandse luchtmacht ik 8 van die MQ Reapers in dienst heeft. Kost je $30 miljoen per stuk. Dus alleen nog al om die MQ Reaper drones, het Amerikaan zo'n $120 miljoen verleend. Dus ja, dat telt aardig het op. En ja, dan het grootste verlies is natuurlijk dat er 14 Amerikaanse

0: Shanna Spyro en Material Lover.
1: Sim in Friesland.
0: Het is prachtig waar en mij dat mooi waar. Ben dus verslaggevers alle dagen de provincie in. En van tevoren weten ze net kijken wat ze zien komen. Verslaggever Jantine Akkerman, die wie in Oudeborn.
2: Oh, de vogeltjes fluitje. Wie waait je door de bim? Ik reed je bij het wetter in Oudeborn. Bij de boon. Waar ik je verder op wil. Een heel leuk lied. Terrasken stingen. On de boon, on het wetter. Aan de achterkant van de jachthaven, denk ik dat het is. Mooitjes lezen er lekker rustig bij. Het is hoeveel mooi waar wijzen trouwens om even een rondje te varen. Oer het brechtje. Ik zal eens even zien wat er hier in bij dit terras is. Goedemorgen. Hallo.
3: Hallo.
2: Ja, ik kom hier aanlopen. Wat een prachtig terrasje hebben jullie hier.
3: Ja, we hebben dat voor die mensen die hier doorgaan, hebben we dat gemaakt.
2: Voor de mensen die hier langs fietsen?
3: Voor die mensen, ja. Die hier zo uit de dorp en met de fietsen.
2: Ja. Hoe bent u in Oudeborn terechtgekomen?
3: Dat is een lange geschichte. Een boot, een huis en dan verliebt in dat ort.
2: En woont u hier al lang?
3: Permanent seit 2019. Ja.
2: 2019 dus?
3: Ja, ja.
2: En u heeft een prachtig huis hier dus aan het water. En toen dacht u, laat ik hier eens iets anders mee doen.
3: Ja, damit die Leute sich hier ausruhen können, mal einen Kaffee trinken und ein Stückchen Kuchen essen.
2: En komen er veel mensen langs zo?
3: Ja, ja. Is gemütlich hier.
2: Ik zie niet veel terrasjes hier aan het water. Nee. Bent u de enige hier?
3: Ja, es gibt nur noch vorne ein Restaurant, aber das ist nicht am Water, das ist weiter drin, in de dorp. Aber hier aan de Wasser sind wir die einzigen.
2: Ik dacht, aan het water, dan moeten mensen na het fietsen even lekker een bakje koffie drinken.
3: Ja, genau.
2: Wat ontzettend leuk. Hier het terrasje on het wetter met dus Duitse meisje, niet, want toen was een jongetje kwam in te wennen. En toen hebben ze toch, nou, hier on de boon

0: Er zijn eigenlijk helemaal geen terrasjes. Dus dan is het toch, dan doen wij dat zelf maar. Dus voor de fietsers die hier welkom en de kuierders en elke keer die hier langs de boom komt, die het zin heeft om een bakje koffie of een stukje gebak, die kun je bij dit hele leuke terrasje te plak. Jorinne, je zo lekker terug over de boom. Krijgt even de boodschappen die in.
1: Ja, even naar de toerist. En dan die mag in heen horen.
0: En waar ben je joh dan? Hier echt in de buurt? Hier op het hoekje, je bent haast thuis.
1: Ja, dat is het. Ik heb hier maar roepen.
0: Hoe lang ben je al in Oudeboom?
1: Even zien. Van, zeg maar, van 1998. 38 jaar.
0: Wat betjut Oudeboom van jou? Wat is dat voor plakje? Dat
1: mooi warm. Lekker rustig. Iedereen die roept en zet je een zo'n dag. En dat komt in Prullenblaken, ons te kwart.
0: Ja, dat hier kan erom, want ik roem hier en ik jijde de vogeltjes en verder haast geen mensen om je heen en het is heerlijk rustig hier.
1: Ja, ja het is hek en het wendt je mooi op het hoekje. Ja, en daar die route.
0: Ja, je prachtig gewoon het wetter ik nog.
1: Ja, zo zit het. En de wonenvaart komt hier langs en die draait er weer de bregen. En dan komen ze weer om, dan kun je nog een keer zien.
0: En de supermarkt dus lekker dicht in de buurt.
1: Ja, ja, ja. Alles is altijd net te krijgen, maar dan mag je in berusten.
0: Ja, in ieder geval alles hier in de buurt.
1: Ja, zo zit het. Ja.
0: Je bent al net van plan om hier weer water te gaan?
1: Nee, dat bedoel ik net. En goed er allemaal heen blijven.
2: De Sion in de trim.
3: Ga je een tipje vaker bij, jongens?
4: De Swuttensmart.
5: Ja, dan is het gewoon een genot.
6: De manning ziet op scherp.
7: Ik zit elke dag bij zijn bek.
8: Freed zet het SKS koetsjesiel nu in.
9: En Omroep Friesland is erbij.
10: Ja, dat is echt fantastisch.
8: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
11: Ja, dat is onstelbaar. Hey, ja.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Okay.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar.
4: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
3: Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
4: Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is Jelven Jochenen. Fijkerwouda. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Er is net volle meer roer van het jedere restaurant dat juster in Beesterzwijg in de brand vleeg. Vuurweer dreigt te bestrijden, zei Priscilla Klok van de brandwacht.
11: Er is eigenlijk heel snel opgeschaald naar een grote brand. Vanwege de ligging van het pand, vanwege de situatie. Maar ook een beetje door de warmte en de hitte. Zodat de ploegen elkaar wat sneller kunnen aflossen.
10: De brandwacht houdt er rekening mee dat bij de brand asbest vrijkomen is. Je zult daar onderzoek naar dienen worden. Ondertijd bloot het gebied om het uitbaande restaurant heen afsletten. Een eenzijdig ongeluk op de N354 bij Koevoort Riegen is gisteren een motorrijder verwoende rekken. De man maakt deel uit van een groep motorrijders. Die verleerde macht uit stuur en botste in een BM. Leden van de groep verliezen eerste help in afwachting van de helpdiensten. Slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het elftal is compleet voor Menno Versweeten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Goed 12 maanden na de start van het keertseizoen hebben ze nog geen enkele partij verleend in de vrije formage. Jusjoen pakt die Minnesgeer voor de 11e keer op Riegen de Dijprijs. In de finale woonden ze met 4-2 en 6-0 van het patour van Martin Bersma, Hessel Posma en Erwin Sielstra. In de finale maken Sielstra een paar lietse flaters tjin de topfavoriet.
12: Ja, dat had je inderdaad van ze winnen willen, dan kun je dat jezelf net permitteren. Aan de andere kant, je hebt natuurlijk net een touw zien, maar dat kan inderdaad tjin deze net laaien. Nee.
10: Intussen is het keertje bij de vrouwen een steek spannender, maar alles onder hang woont het patour van Louise Krol, Jessica Terpstra en Jeanette Winia, juist de finale in Minnesgeer van Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vera de Vries. Die de 4e overwinning van het seizoen voor Krollen die in zo'n vrije formatiepartijen.
13: No bij Lippen. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippen. Want gauw.
14: Daar wonen een uitdaging. Bij Faber en Wijnberg op Ameland zie je gemotiveerde collega's. Al jouw generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zorg voor uw vacatures op faber-wijnberg.nl.
15: Van tongensje 16 ons sneur 18 juli kan Elsa Hiester liefhebber terug te voor de heeste dag dit jaar Stradiel op de Samarre Heide begriep.
14: Pak je koffie, zorg voor uw vacatures op faber-wijnberg.nl.
16: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto is de van Elsen.
17: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
18: Hast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapen Gewonen, in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
19: Ja, wij kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
18: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
20: Friesland van de Moor.
21: Erik Seijens.
9: Het is deze dagen hier van de verste activiteiten op de agenda op een heel soort campingsbegeleks. Bingo. En naast een juist muziek erover. Maar eerst het Waberucht met Jan Jonkman. Een goeie man.
22: Ja, hier is ik een goeie man.
9: En hoe ik het met het waar, Joet? Jij in de sturing bij de ballonfeesten. Weet net al te gunstig voor de ballon om heen te gaan. Hoe ik het met het waar nou?
22: Nou, het waar liep het jood, denk ik, wel een stukje beter. Want we gingen daar om de nacht luisteren wat hege bewolking van steuring die dan boven Duitsland leidt. Ja, dat resulteert dat het verder ook wel hier in Eekmariep. Dan boot is brecht om Akkerum. Hij is een zandje een hele graad. Laaks hem naar zijn 18 graden. Bakkeveen is krek even wat leger, 16 graden. En Vlieland zit op zijn 18 graden. Ja, we zitten jood nog steeds in zijn matwestelijke streaming. Maar een steuring boven Duitsland. Ja, die wat over het eerste van Nederland loekt. En die loopt dan, we zitten nou uit naar het westen. Daar hebben jullie wat te krijgen, maar wat hege bewolking. Ja, we hebben de zitten betekend moeite het om het erheen te schien. Uiten toch een wettere centje, letter in de middenkinderen, wat meer zinnen er erheen te prikken komen. Ja, en in het eerste kind nog lokaal een lichte bui vallen. Maar de activiteit liek het er al aardig uit te gaan van die steuring. Dan zullen we dat we jood weer een 22 graden op een waterland hebben. Dat ze 24 krijgt, denk ik, de 25 graden in het eerste en het zuideerste. Dan laat de eerste wind die dat het jood op het algemeen reist. Gewoon is zwak, heel uitmatig. Maar bij een bui boven Grensland en het eerste van het westen van Duitsland, kan die nou wel eens even wat oorhellen en dan ken ik nog eens even wat van richting verorien. Jong hebben dan nog wel even de zinnen. De wind die doet het dan wat reister gewoon, die gaat naar het Madenta. Dat leek het jong gunstig voor de ballonvaart wijzen op een jaren. En vannacht klert het dan wat op en dan hebben we het dan 14 tot 16 graden.
9: En hoe liep het op morgen? Is dat meer van hetzelfde of gaat het een andere kant op?
22: Nou, meer van hetzelfde, maar het gaat ook wel wat andere kant op. Want we hebben morgen hebben ik nog de kruim, mijn wind die ik dan een nadelijk is. En we hebben dan een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en uit een trots zo uit een wolkje een spatje ruimvallen kennen. Vooral in het nadelijk kustgebied. Het zal net een zo wat voorstellen. Ja, en dan hebben wij die 23 graden op waterland. Dat zijn 23 graden meer de provincie. Ja, je ziet al dat de temperatuur even een 4 liter. Terwijl de wind wat meer uit het matenverkooi komt. De wind is matig uit het maatwesten. In de jong neemt de bewolking daar. Hebben temperaturen om de 16 tot 20 graden.
9: De dagen daarna, het weekend, hoe liep het dat?
22: Ja, we moeten even een stapje te bek, want zeker qua temperatuur. Want we wien went om de temperatuur, nou ja, van een simmerske weer van 24 graden. Nou, dan kunnen we wel een 4 graden naar loeken. En dan hebben we sneeuw nog steeds te krijgen. Hebben we maar een noordwestelijke streaming, zitten we dan mooi. Over het algemeen is er een soort bewolking. Ja, dat is een koude boppenlucht. En ik weet wat door het warme zeewetter, dat jouwt dan een soort bewolking. Letter ken ik nog eens even wat zinnen erbij komen. En dan hebben we dan temperaturen. Die liggen dan om 20 tot 22 graden. Wolk komt te sneuren. Een matige tot krachtige. Een maatwester wind te steen. Ja, en de keer vooral in de midden. Ik was even uitzitter gezien zitten van richting 5. Is dat 6? Ja, dat wordt wel even dreig, denk ik, voor de scootjes. Zullen we dan naar 9? Dan hebben we weer een afwisseling van wolken en zinnen. Een enkele bui. Ja, en dan maar een maatwestelijke wind. Zitten we dan op zo'n 20, 21 graden. En dat hebben we, meen ik. Maar dan is het dan weer wat rechtig. Het is droog. Een oorwesteling van wolken en zinnen. En dan zitten we nog steeds met die vlagerige noordwestenwind. Het wordt dus dan een stukje frisser. Nou ja, zag ik eerder, de airco, die ken ik wel even op vakantie.

0: Soul Sister. Je weet te zwijgen, we doet onderzocht of er asbest vrijkam is bij een Guttebron in een oud restaurant. Je stuurde ons die bron in het dak van het gebouw. En die dreeg om het te bestrijden, zei Priscilla Klok van de Bronwacht.
1: Er is eigenlijk heel snel opgeschaald naar een grote brand. Vanwege de ligging van het pand, vanwege de situatie. Maar ook een beetje door de warmte en de hitte. Zodat de ploegen elkaar wat sneller kunnen aflossen.
2: Ja, wat zijn jullie op dit moment aan het doen?
1: Op dit moment kunnen we niet naar binnen, want dat is te gevaarlijk. Dus we zijn aan het proberen van buitenaf de vuurhaard te bestrijden. Er is nog steeds sprake van heel veel rookontwikkeling en wat we proberen te doen. Dus we moeten een beetje afwachten is om het de brand uit te laten komen.
2: Ja, want op dit moment kun je niet de brand bestrijden van buitenaf.
1: Nee, dat klopt, ja.
2: En naar binnen lukt ook niet?
1: Nee, dat lukt ook niet.
2: Ik zie wel gele linten in verband met asbest. Komt er asbest vrij?
1: Ja, dus uit voorzorg hebben we het gebied afgezet in verband met mogelijk asbest.
2: En wordt de omgeving daar ook op onderzocht?
1: Daar wordt de omgeving ook op onderzocht, ja.
2: Om wat voor omgeving gaat het hier?
1: Het is een beetje zwaar. Het is een bosrijke omgeving. Daar zit misschien een extra risico in. Vanwege het natuurbrandrisico. Daarnaast de rook die wegtrekt. Die trekt over de weilanden en niet over de bebouwing.
2: Ja, jullie hebben een groots uitgerukt. Hoe groot is opgeschaald?
1: Er is opgeschaald naar grote brandposten van Drachten, Beterswagen, Gorredijk zijn hier aanwezig. Het drone-team uit Heerenveen is hier aanwezig. Dat is vrij groot.
2: Maar kan het dan het pand nog behouden worden of is het eigenlijk zo?
1: Dat is koffiedikheid, dat durf ik zo niet zeggen.
0: Ja, Priscilla Klokvidot van de Bronwacht, juist rond het begin van de joen. De Bronwacht had goed 12 heel uren werk om het vuur onder controle te krijgen. En Joert zal dan een specialiseerde bedrijf zien of het om asbest gaat of net. Onijs, het alvetal is compleet voor Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Goed 12 man naar de stad van het keertseizoen hadden ze nog geen enkele partij verlenen in de vrije vermaasje. En Justrion pakken ze min het keer voor de elfde keer op Riegerde Dijpries. In de finale woonden ze mij 4-2 en 6-0 van het patroon van Matten Bersma, Hessel Posma en Erwin Zielstra. En die laatste die komt rom van een blessure. In de finale maken Zielstra en Peer Vlaters in de topfavoriet. Dat hier beter oorskind, zei Erwin Zielstra, direct naar de wedstrijd.
3: Ja, dat had je inderdaad van ze winnen willen, dan kun je dat jezelf net permitteren. Aan de andere kant, je is natuurlijk net om touwt zien, maar dat kan inderdaad het in deze net laaien. Nee.
4: Nou, dan hebben we het verhaal van die finale verteld. Je bleef hingen op een premie. De grote vraag is wel, hoe gaat het met jou eigenlijk na die blessure? Zo'n juni wie het erom riep, toen hekte hij volgens mij voor het les, jongen. Toen kwam ja, ik heb die wel vaak eens jongen op field. Ja, toen kwam het in eventjes weer om in bol zat en een omloopje. En nou, hij is toch de dag uitkeerst.
3: Ja, nou, dat weet eigenlijk van tevoren het plan. Het is gewoon, je maat het opbouwen en het is steeds de reactie alwaarts en dan kun je weer verder zien.
4: Het is de lease, kun je dat even duidelijk zeggen?
3: Ja, klopt. Ja, het is de lease inderdaad. En dus dan wil ik zo van tevoren een plan uitstippeld. En wie van tevoren bekend in een omloop in bal zit. Dan een reactie zien, nou, dat wie goed. Dus toen zei van, dan joert de hele dag. En ik hoop dat mijn reactie goed is. Nou ja, je hebt natuurlijk joert aardig wat die in traai omlopen. Mijn soort het wanhoorn. Dus ik denk dat wat ik zei, dat de reactie nul is. Dan heb je er zelf ook meer vertrouwen in. En dan heb je na 12 weken om in vorm te komen.
4: Precies, nog exact 12 weken. En er zitten nog wel een paar partijen in. De kist het wel opbouwen.
3: Ja, ja. Nou is dit natuurlijk wel wat een gebroken week natuurlijk. Maar minstens keer. En dan het weekend weer 12 keer. Maar aan de andere kant, dan weet je ik waar je op tap ben. En dan weet je ik wat like in.

0: Levitating.
1: Dua Lipa en Da Baby en Levitating.
2: De media van de morgen.
1: De Firestick nog Bruno Mars. En nou, die van Feike Bouda.
3: Ik heb beide Friese kranten voor me lezen. En het Fries Dijblad meldt dat Friesen een soort afval produceren. Maar we scoren dan wel weer goed in het skiën onleveringen van dat afval.
1: Maar dus, dat is best opvallend, want Friesland hoeft dus net in het voor plastic bijvoorbeeld te skiën.
3: Nee. Nee, dat doet Omrin voor u.
1: Ja.
3: En dat doet ze goed, kennelijk. Want dat scoort dan wel goed. 10 jaar heen en weer. Nou, jij ja, zonder het heen en weer van krijgen. Maar wie het ter henster veer, bist de blieb mij. Want die ben dus al 10 jaar lang het fietspontje over de nieuwe wetering. En nou, op foto te zien, wordt er een soort gebroek van maken. Want hij stiert haast heel nog vol. Ik zie ook zin op een heel op het dak. Dus dan zult hij hem zelf ook wel ondrogen. Dus nou, 10 jaar, leuk feestje voor zelfs.
1: Ja.
3: Als je ook voor op de Joute kranten dat, nou ja, inderdaad, de Friese ballonfeest niet op een jouwer weer begon binnen. En ja, 2 uren letter als plant gierde toch een peer ballon de loft in. Ja, de wien weer te sterk, dus ze koen eerst net. Dan ik nog het nijs dat Ljouwert een luchtmachtcampus krijgt. En die komt op het terrein van de vliegbasis in Ljouwert, maar wel krijgt boeten de poorten. En bij deze campus werk je meerdere noordelijke onderwijsinstellingen, de vliegbasis en de gemeente Ljouwert Geer. Ja, komt in een besteenpand dus op het terrein van de vliegbasis. En het onderwijs is vooraan op het terrein bij de slagboom van de vliegbasis. En dat zei Mark Otto, hij is vastzitter van het college van bestuur van NHL Stenden, een van de initiatiefnemers van deze campus.
1: En we weten zo'n juiste dus dat ze die studenten met net een elektrische auto keepje zien aan wij dus.
3: Nee, nee, want dan komen is het gevolgje van...
1: komen ze de campus niet op.
3: Precies, dan weten de Chinezen, die weten precies waar uw basis is. Ja, dat weet ze al, maar ik hoorde er verder uitzoeken. Dan, ik nog wel goed nice voor Ries Wettersteed, want ja, die werd plegen door Jiltzwargen. Alleen ze kenden nou in je futhelje, want via Violien had het bedrouw Lep of Selecta Infrastructuur het bij het Leppa Aqueduct bij Akram om eens in de groen boord. En toen is het door die wetterkerende folie in de groen. Hè, ja, is het erheen gaan op meerdere plakken. En uiteindelijk heeft het gerechtshof nou bepaald, ja, jim bent de schuldige en jim had die miljoenen die dat kost. Want het probleem is nog heel tijd gaande. Dat lijkt is er nog heel tijd. Ries Wettersteed is nog heel tijd mijn neepompen dwaande. Ja, dat kost het miljoen. En nou, het half gerechtshof het nog zijn Selecta Infrastructuur. Jim draaien op voor die kosten.
1: Nou, dat is dan even een financiële mijvaller.
3: Dacht ik.
1: Voor Ries
3: Wettersteed. Ja, dat is wel nog voor, dacht ik.
1: Ja.
3: Ja.
1: Feike, dankjewel. Intussen zit Arjen Overmaat, het zien we mij.
4: Ja, wist.
1: Vast weer Simmers het tafereel nu wat.
4: Nou ja.
1: In orde voor.
4: Ja, dat doof en hoffelijke muziek bij de koffie. Daar zit ik wel wat Simmerske klanken in. Zeker. Is een Simmer in Friesland verslagjouwer is in Snits. Is een retreat, is een wetter. Nou, dat is genoeg te vinden.
1: Op een goede plak.
4: Nou, daarom. En de jukebox, die had ik weer in de hoek sleept. Er zit alleen leuke muziek in. En daar drukken we haast. Ik werd ze even op.
1: Dat is echt mooi.
4: Ja, dus ja. Ik kan ook leuke muziek in trouwens. Hè? Dus dat komt goed. Nou ja, wat hebben we nog meer? Wat haal je beat ein? En naast een Simmerse muzieksprutsen. Sergio Mendes.
1: Ik heb dus altijd dat van die Spaanse platen is tussen zitten. Ik altijd in het voor even oefenen. Is dat ik? Met die spreking.
4: Het Spaans is dan, ja, dan is het moeilijk. Ja. Maar Sergio Mendes, dat is niet
1: mooi. En als het heel snel zijt, dan
4: valt het wel te.
1: Ja,
4: maar Sergio Mendes is wel een verneemde. En Maske Nada, dat je ik wel.
1: Dat is zo. Arjen Overmaat is Azen, dus die had een in nodig voor. Dit wie Friesland van de Moor van Joert. Moor, midden wij er vanzelfs weer. Om het dan.
2: Kommer op Friesland.
5: 2 en Joghurt op punt. 2 FM.
2: Simmer in Friesland.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
0: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer?
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
12: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van DenkDenk IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een 5e plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
13: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
14: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
15: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co. Geone Cynico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Taiwanese chipbedrijf TSMC investeert 100 miljard dollar extra in de uitbreiding van Amerikaanse activiteiten in Arizona. Daarmee komt de leverancier tegemoet aan toezeggingen tussen Washington en Taiwan om de productie van halfgeleiders te verplaatsen. Door dit besluit is met de totale investeringsplan in de Verenigde Staten nu 265 miljard dollar gemoeid. Het onderzoek naar de grote natuurbrand in het Franse Fontainebleau richt zich op opzet. De justitie heeft twee 18-jarige verdachten aangeklaagd. Een van hen is een geschorste vrijwillige brandweerman. De ander wordt verdacht van het onzorgvuldig weggooien van een sigaret. De brandweerlieden zijn momenteel nog druk met het bluswerk bezig. Nederlanders gooiden vorig jaar samen 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weg. Gemiddeld 449 kilo per inwoner en 6 kilo minder dan 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. De daling komt vooral door minder ingezameld GFT-afval van 92 naar 87 kilo per inwoner. Ook de hoeveelheid grof tuinafval nam af, mede door het droge weer. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanvallen uit op doelen in Iran. Dat meldt Amerikaanse legerhoofdkwartier CENTCOM. Bij de tweede aanvalsgolf werden Iraanse commandocentra, luchtverdediging, raket- en dronecapaciteiten en kustbewaking getroffen. Onder meer bij Bandar Abbas. Eerder die dag raakten Amerikaanse troepen ook kustverdedigings- en kruisraketinstallaties op het eiland Groot Tump. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Muziek met Erik.

donderdag 16 juli alweer. Het is even niet zo warm, dan kan je lekker even je huis doorkoelen. De volgende warmteperiode. Nou, tot 12 uur neem ik je mee. We begonnen met Buddy Holly en Everyday. En hier is nog even Bonnie Tyler. It's a hard hit.

Living, jawel. Route de Soleil, die was er van de week afgesloten onder die grote bosbrand. Ik weet nog niet dat er hier open is, maar dat mag ik, merk je wel. Is Pussycat, enjoy.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond.

Roxana Hazes was dat ook nog, jawel. Echo zonder naam, dat alles hier bij Muziek met Erik. Nou, maar wij gaan even door met deze man. Demus Roussos.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. Alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

En Clean the Screenwater Revival. Met een Midnight Special, jawel. En Drukwerk heeft er een Nederlandse versie op gemaakt. En dan heet het Schijn dan ligt hij op mij.

Festival der Liebe. Jawel, zeker. Jürgen Margus was het ook nog even. Tot dan het nieuws van 11 uur. Doen we nog even de Bee Gees. Nou, dan zijn we weer bij je terug. Don't forget to remember.

0: De elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De bosbranden vlakbij het Franse Fontainebleau zijn momenteel onder controle na verwoesting van ruim 20 vierkante kilometer natuur. Het gevaar blijft groot door smeulende ondergronden in het bosgebied. Dit natuurverschijnsel zorgt ervoor dat branden wekenlang ondergronds actief kunnen blijven, waardoor de bluswerkzaamheden nog een lange tijd in beslag zullen nemen. Er is geen enkel onder Curaçao geregistreerd schip betrokken bij een incident in de straat van Hormuz. Het ministerie van Verkeer stelt dat Curaçao niet over olietankers beschikt. De recente berichtgeving heeft waarschijnlijk betrekking op een dark fleet, waarbij schepen illegaal vlaggen voeren om internationale sancties en controles te kunnen omzeilen. Het Taiwanese chipbedrijf TSMC investeert 100 miljard dollar extra in de uitbreiding van Amerikaanse activiteiten in Arizona. Daarmee komt de leverancier tegemoet aan toezeggingen tussen Washington en Taiwan om de productie van halfgeleiders te verplaatsen. Door dit besluit is met de totale investeringsplan in de Verenigde Staten nu 265 miljard dollar gemoeid. Het onderzoek naar de grote natuurbrand in het Franse Fontainebleau richt zich op opzet. De justitie heeft twee 18-jarige verdachten aangeklaagd. Een van hen is een geschorste vrijwillige brandweerman. De ander wordt verdacht van het onzorgvuldig weggooien van een sigaret. De brandweerlieden zijn momenteel nog druk met het bluswerk bezig. Het weer nog tot slot. Vanmiddag stijgen de temperaturen in Limburg naar 31 graden. Terwijl het in Utrecht zo'n 28 graden wordt. Aan de kust 22 tot 25 graden. Er staat een matige noordoostenwind. In het noordoosten dreigt onweer later. Elders blijft het droog. De zon is er nog steeds volop te zien. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Muziek met Erik.

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

Catherine and the Waves, jawel. Walking on the Sunshine, dat 1985. En dat is wel een swingend zomerplaatje natuurlijk, hè. Nou, Doreen Martin Robbins is the Devil Woman.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing but Sue. I still ain't that bad.
1: De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. Alles. Alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

2000 nog wel eens een nieuwere versie uitgemaakt. Gekomen en dat was natuurlijk een probleem. Dit was het dan alweer, muziek met Erik. Morgenmiddag dan zijn we er weer met de vrijdageditie. Straks smakelijk eten. Ik laat je achter met Jim Rees en de Blue Boy.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link en Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Prassen, dat is typisch Lippen. Want kou.
5: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadese zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
7: Een flinke verroering in de wereld van de postbezwaring. Door het langer voordat die brief omkomt. En de ruilpost die komt er nooit tangeliek mooi de pakketjes. Nou, hoe het al je krijgt zit, dat je staast in Nooi Friesland.
8: Wat lezen maar die docht? Dat lidirage, zonder die te verpleetsen. Zo, hup, van die makkelijke bank hoor. Of van die luchtpetje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, juist meer van de verhaal. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch op frieslees-offensief.frl.
9: Bist u erbij op het Dodo Festival? Geniet je van Kraantje Papi, Diggy Dex, Emma Heesters, The Dutch Brian Adams Band en hits van ABBA, Troch, A-Fever en meer. Sois, Son en 8 augustus in Bakkeveen. Tickets op dodofestival.nl.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
11: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsen.
12: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig. Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
13: Noi Friesland.
14: Lars de Leeuw.

0: Waterman, Let's Go van Los Lobos.
1: Van Tolven moet hier horen.
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland van Thomas die zegt in jullie. En we zullen het hebben over de postbezwaging. Want een briefbezwaging, dat wordt er nooit 2 dagen in plaats van één dag. Dat de teleurstelling van deze postborden.
3: Heel jammer, heel jammer. Want je hebt toch ik een bol maar het dwarp. En dat je dan ergens oors heen moet, is dat toch ik heel sneu.
0: En het patour van Van Swieten, Steenstra en Minnesma blult maar winnen. Ja, hoe kan dat nou?
4: Ik vind ze alle truien. Ik bedoel, ze litten gewoon niks rennen door Sjoste toen de man. Ze binnen topfit. Ze kennen rally met de opslag. Ze kennen ook nog rally in het perk. Ja, wie doet je wat?
0: En nu simmer verslagjouwer Jantine Akkerman. Die is goed in snits. Maar het is nou eerst tijd voor het waar in het kwart. En het komt goed van Jan Jonkman. Een goede middag, Jan.
5: Een goede middag, Lars. Nou, bij Joer te krijgen heeft zelfs tjinstelling tot oude 100 dagen te krijgen met een soort bewolking. Uit een trof valt er een lichtspotje rein. Het stelt net een soort voor. En met een zwakke tot matige eerste wind liggen de temperaturen goed op zijn 12 graden op het waterland tot zijn 23 graden meer de provincie. Jong is dik rechtig. Het koelt al naar zijn 14 tot 16 graden. De wind gaat al bom uit. En wat mooi, met een dat westenwind en alweer van wolken en zinnen is het droog. Maar in matige en in de midden krachtige matwestenwind is het op Nijbest zo'n 22 graden per waterland, dat zo'n 23, 24 graden meer de provincie. In de nacht werd een toenemende bewolking en dan zo'n 16, 17 graden. Maar aanstaande meer hoe het waar.
2: Nijs, sport, waar en muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. Noe Friesland. Omroep
0: Friesland. De tijd dat de postbezwager alle werkdagen door de strijd roept, is voorbij. PostNL bezwagert gewone brieven net meer binnen 1, maar binnen 2 werkdagen. En daardoor komen postbezwagers nog maar 3 dagen in de week deel. Voor spoedpost, Lucas Rauwkaarten en medische post springt er nooit de pakketbezwager bij. Verslagjouwer Geke Leenstra, die gie mooi een pakketbezwager. Joachim Scherman. En hij gie mooi op een paard om te zien hoe die wijzigingen er dan in de praktijk uitzorgen.
6: Het betekent voor mij dus, want bij de post had je natuurlijk ook nog de rouwpost en de briefpost of de briefbuspakketjes. En die worden nu overgeladen naar de pakketpost. En dan brengen wij die nu in plaats van de postbode. Dat betekent wel inderdaad een aantal extra stops natuurlijk, want ja, dat komt er allemaal bovenop. Dus het is mooi meegenomen als het bij een al bestaande stop is. Hè, dus dat je dus een pakket hebt met een rouwbrief erbij. Maar goed, daar heb je natuurlijk niet echt invloed op. Dus het kan ook heel goed zijn dat we inderdaad extra uit de bus moeten daarvoor. Maar het zal me ook geen tussenwervelschijven kosten om een rouwbrief aan de deur te brengen. Dus
7: brengt het ook extra verantwoordelijkheid met zich mee, een rouwbrief?
6: Ja, we proberen natuurlijk wel te zorgen dat dat goed aankomt. Hè. Dus we houden ze apart in een bakje in de bus. Ligt niet tussen de gewone pakketjes, zodat het wel echt netjes aankomt.
7: Had je het aanzien komen, deze verandering?
6: Dat er wel wat bezuinigd ging worden hier en daar. Dat hing al een beetje in de lucht natuurlijk. Maar dat, zoals de verandering, zoals het nu echt doorgevoerd is, is inderdaad wel als een grote, nieuwsronde gegaan binnen het bedrijf. Dit is een rouwbrief. En dan hier dan de brievenbuspakketjes. En die kunnen we gewoon in de brievenbus schuiven. Dus het is wel vaker uit de bus stappen, dat is zeker waar. Maar zoals je ziet is het niet een pakket van 10 kilo dat we naar de deur hoeven te brengen. Deze vrouw die hier woont werkt trouwens ook voor de post. Hallo.
8: Ah, goeie.
6: Ik heb een pakketje voor de buren. Vind je het echt om die aan te nemen?
8: Tuurlijk, jongen.
6: Tuurlijk. Alsjeblieft.
7: Jou binnen postbezorger. Jou nog echt de bezorging van de brieven. Ja. En nu is er een regeling kwam dat de brieven binnen 2 dagen bezorgen worden in plaats van binnen 1 dag. Wat betekent dat voor jou?
3: Dat ik nou wijntjes en vreed eigenlijk net mee hoef te werken. Maar doordat zij waren schoon binnen en ik toch mijn orenmaatje mat, dacht ik vreed een oordwarp. Dus het is een hoe het gaat.
7: Ja, wat vond jou ervan toen jou dat voor het eerst jaarde?
3: Heel jammer, heel jammer. Want je hebt toch ik een bol maar het dwarp. En dat je dan ergens oors heen moet, is dat toch ik heel sneu voor de dwarpsmensen zelf. Maar ik voor jezelf, want je moet weer een nieuwe bol opbouwen.
7: Zal je zeggen dat je op het naar je oren komt? Want werden er al minder brieven bezwaren de oude jaren?
3: In periodes ging je wel dat er minder brieven werden. Maar er werd dan wel een heel soort post dat we zeiden, voor u is het eigenlijk net echt nodig. Dus, maar je merkte wel dat ze van de Lietse, de daldagen, de post al helden wat naar de drukke dagen kon. Dus daar merkte het wel wat aan. Dus het koe ik net zat er ook in, denk ik.
7: Nee. Wat heb je al voor reacties gehad?
3: Nou ja, vier dagen nog net vol, want ik ben net aan het werk nog. Dus,
7: waarom ben je net aan het werk?
3: Ik heb 8 weken in een eigen knibbel gekregen. Dus, en dat erin nog net zo aan het maat. Dus ik denk dat ik nog net echt helemaal aan het werk ken.
7: Er zit best wel een lange hersteltijd, omloop ik.
3: Ja, helaas wel, ja, want ik mis het werk wel.
7: Je hebt wel zin om weer aan de slag te gaan?
3: Ja, zeker weten, ja. Ja, ik mis het wel. Dus,
7: wat vind je zo mooi ontwerp?
3: De contacten met de mensen vooral. De mensen zijn altijd eigenlijk wel blij dat je komt. En ja, je bent vrij. Hè? Het is, ja, je kan zelf je gang gaan, je kan eigen tieren bepalen. Dus het is mooi werk.
7: PostNL heeft een regeling verhoren dat de brieven nou binnen 2 dagen bezorgen worden in plaats van elke dag. Dus nou kent wijzen dat je een dag langer moet wachten op je post. Wat vind je daarvan?
6: Ja, het is natuurlijk jammer dat het nou een dag langer wordt. Maar ja, ik denk dat het net door ze is. Ze doen hun best om alles zo snel mogelijk te bezorgen. Ja. En het is natuurlijk nou ik, ja, de team meestal en net zoveel post meer. Ze sturen net zoveel brieven. Dus ja, ik vind dat ook wel meer dan logisch. En ik heb net zoveel problemen, maar ik vind het ook prima.
9: Ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken en er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die daar de overschakeling wat lastiger is. En er zijn ook routes waar het veel meer impact op heeft dan andere. Dus mijn route is al aardig stop-heavy, zeg maar. Dus ik rij al met bijna de maximale hoeveelheid die we ongeveer mee kunnen hebben. Maar er zijn ook routes die wat compacter zijn, die of langer uitgestrekt met maar 120 stops standaard. En die gaan dan echt naar 150 stops. En die kunnen dat echt wel voelen. Dus, maar goed, ik rij zelf in 9 dorpjes, dus in principe is het al liggend vrij bij elkaar. En dan kunnen die 20 extra stops maar relatief weinig extra tijd zijn.
0: Een reportage van Geke Leenstra, wie dat?
2: Noi Friesland.
1: Media Oersjoch.
0: Ja, Tiet wat Media Oersjoch, dat betekent Nijs uit Oren Media. En daarvan is je Fijnke Wouda. Goeiemiddag.
10: Ja, goeiemiddag, Lars.
0: Wat hast al je voen?
10: Nou, het is wel heel bijzonder Nijs, want er was een Amerikaans gezin. Die was op vakantie. Die hadden zijn Airbnb-wenning ze dan regelen.
0: Ja.
10: En die schakelde hier wat terug dat huis. En ik denk, hey, wat een mooie strandfoto hing het daar onder morgen. En ze zei nog een keer. En dan denk ze, vrek, dat ben wij zelf.
0: Wat?
10: Ja, ze stien zelf op die foto. Die heid die herkende hem zelf. Hij wil hier niet maken. Toen zijn ze nog een keer. En toen zijn de beide dochters. Die konden zich nog onder badklingen herkennen. Dus ze zei ik, dit verzin je niet. Dit is het gekste ooit. Griezelig, zeiden ze zelf.
0: Ja, dat is echt het eerste wat in mij opkomt.
10: Nou, ja, als je dat eens met die digitale fotobank zien werken. Dus dan kan ze oeral uithalen. Dus ja. Als je ooit een foto ergens posthest. Ja, dan kan een bedrog ken dat. Die kan die foto oornemen. En die kan ze dus grut printje. En dat nooit denkt van, oh, dat is een mooie strandfoto. En, nou, dus, maar dit is wel heel toevallig.
0: Ja, nogal, ja.
10: Ja, dus nou, dan ben ik al meestal die zeggen van, het klinkt letterlijk als het begin van een horrorfilm.
0: Ja, precies.
10: Maar er is een keer die zei, iedereen is bang. Maar ik zie het als een teken dat je daar moest zijn. Ik vind het juist heel gaaf. Jullie zouden de foto moeten signeren. Ja, dat kerst. Ja, ik zou de handtekening er even op zetten, denk ik. Leuk toch? Ja, dan is een Duitse treinconducteur. Die is uitroepen ta meiwerker van de mannen. Die heeft een complete heldenstatus gekregen op sociale media. Waarom? De man die liet een trein stopje om in een supermerk wc-papier te halen.
0: Want dat ja, wie op?
10: Het wie op. Okay. Het wie in de lange afstandstrein van het Waadeiland Sielt naar de Duitse haatstad Berlijn. En onder de treinrit die al gauw bleek dat het wc-papier in de trein wie op. Skin op. Die wie een rolletje meer te krijgen. Nou, je moet er wel eens wat natuurlijk. Dus de conducteur die betocht hem net. Wiens in Hamburg had hij de trein stopzetten litten. Hij is eruit sprong, draafde naar een supermerk. Had een paar pakken wc-papier kocht. En die had hij udeeld in de trein. Het is al je filmen, want dat gebeurt ik tegenwoordig verzels. En hij werd nou als op Instagram werd hij dus al de meiwerker van de mannen neemt. Duitse Baan die zei van ja, we zijn te kwad om personeel. En daarom hebben wij geen wc-papier in die trein deel is ik.
0: Ja, dan moet het nog het weer oplossen.
10: Maar
0: dus.
10: Nog het weer ja. Oplossen. Nou, ja. Inderdaad. Een Canadese vrouw, dus ik moet bijzonder, die is trapière op Schiphol. Doet ze bezocht een koningspython het vliegtuig in te smokkelen. En wat bijzonder is dat ze hier beest. Het is een wurfslang, hè, even toe. En dat zijn flinke jongens, maar die hier ze verstoppen in haar BH. Oh. Ja, ik weet net welke wat dit wie, maar in ieder geval de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die meldt dit voorval op sociale media. En een wurgslang boezemde een Canadese kennelijk geen angst in. Ik wou wel een leuke woordspeling van de NVWA natuurlijk. Maar die vrouw die zei, ja, ik heb die slang gevonden bij een Amsterdams hotel. Nou, dat vond de inspecteur wel een heel sterk verhaal. Het is een beschermde beestensoort. En beesten zien beslag nam. Je moet het proces verbaal opmaken. En je mag beschermde dieren niet zomaar meenemen op je reis.
11: Nooit saai op Schiphol.
10: Nooit saai op Schiphol. Nee, hiernaast dan ik net. Want is een vrouw die maakt het safolle loert met haar skeermachine. Dat de burgemeester die het nou verbieden om dat ding nog een heel soort te broeken. En ze is daar nou in bezwier gegaan bij de rechter. Die maakt nog een uitspraak dwaan. Alleen die vrouw die doet dan hout- en meubelbewerking. En dat doet ze in haar rietjeswenning. En de boerlui die ben daar net heel blij mee. Die heeft zo'n 2009 al 53 keer melding maken van loertsoerles terug het skeerien. En daar kan je wel wat bij voorstellen vanzelfs. En ze zei het, ze kent het haarzelf. Ik wil voorstellen dat het niet erg aangenaam is als zij in de tuin zitten en ik een uur aan het schuren ben. Maar ze zegt, ik ben altijd het parteren omgegaan. Maar blijkbaar stuit ik bij hen op een absoluut schuurverbod. Dus de advocaat die zijn nog lid van loertsonderzoek ziekdwaan. Maar hier de rechter te vier. Wie wil een beetje kleren met die vrouw en ik met de advocaat. Want hij zegt, er zijn al heel veel mensen met deze kwestie bezig. De rechtbank, uw advocaat, de gemeente, de politie, Boas, de burgemeester. Omdat u een geschil hebt met uw buren over schuren. Er gaat heel veel tijd, geld en arbeid in zitten. Maar die vrouw die zei, ik wil mijn autonomie waarom. Zodat ik zelfs bepalen kan wanneer ik skeer je en wanneer net. Nou, in kwarten wordt er dus uitspraak dienen in deze zaak. Maar als ik die rechter zei, dan heb ik al een vermoeden welke kant dat het op gaat.
11: Ja, dat idee krijg ik. Kijk, had hier nog een loods had in de buurt van Assen. Kunnen ze daar misschien in. Oké, Fijke Wouda, bedankt voor het nijs uit de Orenmedia. Het is nou zontje minuten oer tolven. Ja, alve keer op Riegen. Daar zit de teller nou op voor het patoer van Swieten, Steenstra en Minnesma. Hoe kunnen ze zo goed wezen? En waar houdt dit op? Nou, verslagjouw Geert van Thun, die komt aanst mooi een reportage.

0: Good Luck Babe van Chapel Rowan. En mooi nog minder als 12 weekenden te gaan onder de PC is er nog net één partoe dat de topfavorieten Menno van Swieten, Rick Minnesma en Chisse Steenstra verslaan had. Dat trio wint tot nota alle vrije formagepartijen. Mooi oermacht. En dat één partoe zo volle wind, dat is in de hele skeernis van het keertsen nog nooit bad, zo het Ekkers verslagjouwer Geert van Thun.
1: Ooit minder keer winnen er 10 vrije formatiepartijen keerst. En 10 keer koer die partij eenzelfde winnaar. Het tour van Van Swieten, Minnesma en Steenstra. Dat is een opmerkelijk resultaat, want dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Het tour van Jaren van de Veen had ooit eens een keer zo'n wedstrijd nachtelijk te winnen. Maar nu is het één grote overwinningsroes van het tour van Van Swieten. En waar leidt dat nou aan? Hoe kan dat nou? Is dat nou omdat zij zo verschrikkelijk goed binnen? Is de concurrentie zo min? Of wel leidt het om? Wij hebben het roer, maar Keertskender Klaas Posma, hij

0: één valt. Na een partij komt er weer een oor achter niet bij. Dat is echt net echt bevorderlijk natuurlijk. En dat patroon van Sipma, ja, verleden die je 5 keer in de crossen op de vrije van. Maar als je nu nog op 0 wil een paar prijzen, in Sint-Jabek hier zit misschien winnen kennen. Maar ja, dat slag het dan net. En dat erin net geweldig. En ja, wat ik zelf een hele mooie uitspraak vind, is de uitspraak van Klaas van Wieren. Keertje is hij vertrouwd vielen. En ja, het bedoel van de heren Steenstra, Van Swieten en Minnesma, die barsten natuurlijk van vertrouwen. En bij die Oreman, ja, dus juist het ik wel zien veel, dan worden de kopjes naar beneden. Dat werkt het op een gegeven, werkt het zo strop.
1: Nou, heb ik als vergelijking neemt het patroon van Jarek van der Veen in de jaren 70, maar Johannes Brands, maar die woont zo'n partijen op regen, omdat die enorm wat natuurlijk, als vierde voorom geest, Teerde, Sielstra, Klaas, Kuken, dat soort mannen, die woont nek een hele protte partijen, maar Tien is uitzonderlijk. Als ik dan naar de concurrentie zorg doe en nou, dan zeg ik van ja, die is kwantitatief zeker wel wat minder. Er zijn minder goede keertjes als doe.
0: Ja, dat vind ik ook. Je, de eerst vroeger hier, als je echte tappen doen, is nooit zien van haar. Dat winnen er in 1-2, maar vroeger is meer goede patoeren dan goede keertjes. Ik bedoel, ik neem nou even willekeurig een paar namen uit het verliezen. Man als Minne Hovinga, Johannes van der Meij, Dirk Fokkema, Henk Leeuwen. Neem ze maar op. Dat waren goede keertjes. Hele goede keertjes. Die man had hun punten mee pakt, hun prijzen mee pakt. Die ziet die in de goede patoeren. En die maken het de toppers altijd lastig. En die voelen ook wel eens van de toppers. En die patoeren, die zag toen, je hoort er dan niet meer.
1: Het is heel snel, hè, die top.
0: Het is heel smel de top. Dan stel je jongens, dat zijn absoluut goede keertjes. Maar wat, ja, wat gewoon dat ik wel zit, dat zijn goede eerste klasses. Alleen, ja, de top van de hardklasse, dat is een stap te vier. En dan krijg je dus echt wat je nodig, jongen, een soort inzienigheid. En dan kan je in soort gevallen de vingers in het voor een ambitie uittekenen.
1: Nou ja, goed, jou stel een beetje, jongen, dat de smelheid van het keertje speelt een rol. Het gedoog bij orenpatoren, maar het net fit wijzen speelt een rol. Martin Bergsma, hersenvliesontsteking gewoon in maar. Maar toch naar Argentinië te keertsen. Waarom komen net fit wijzen? Erwin Sielstra die van de zoveelste keer een blessure had. Dus ik hem gewoon te worden. Dat zijn dingen die spelen. Aan de andere kant, het patroon van Steenstra is top. En top en top fit.
0: Top en top fit. En de man, ja, ik vind ze alle treien. Ik bedoel, ze lieten gewoon niks rennen door Sjoste toen de man. Ze binnen top fit. Ze hebben vertrouwen. Ze maken net een soort flaters. Het is op en uit geweldig. Ik, bijvoorbeeld naar Rick Minnesma ook. Hij steert er altijd de steen mat. Ik vind hem op een boppen ook een fenomeen. Hij liet niks rennen. Sjes is ijzersterk in het tussenspel. Linkshandig, rechtshandig. Ja, ze kennen rallyen met de opslag. Ze kennen ook nog rallyen in het perk. Ja, wie doet je wat?
2: Ja, dat is de grote vraag voor zelfs. Om de PC, die is dit hier op 29 juli, stenen er nog 3 vrije formatiepartijen op het programma. In Haas.

0: van Diana Ross. Het is nou 12 minuten van Jelwien. Dadelijk zit het regionale Nijs in het kwart en dat wordt Jude Lezen toch Jacob Stelwagen.
1: Fjouwer meisken die haar een partner verlenen haar, brengen de herinneringen weer te leven.
2: We gingen toch wel echt maar bezig hoe wat een gemis teweeg brengt in je leven.
1: Dit week ook niet Friesland Dok. Te Gere, een verrassende film over rouw die treest en verbindt.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Jelwien. Het waar het regionale Nijs in het kwart en dat wordt lezen toch Jacob Stelwagen. Een goeie middag, Jacob.
11: Een goeie middag. Werkcorporatie Dien Hoes neemt de kritiek van hierders in Balk, die het ontevreden binnen over de renovatie van haar huizen, serieus. De werkcorporatie zei in een schriftelijke reactie dat ze met de bewoners om tafel willen over wat ze missen en wat beter kan. Juster kan naar boeten dat een groep hierders in Balk ontevreden is over het renovatiewerk. Dat zo zijn ziek nodig, maar het wordt al langer als een ier. Ondernemend Gariep krijgt van de gemeente Tietje extra deal voor eerst geen tastreming om in de tjustere winterman feestverlochting op te hingen om de gemeentelijke luchtmeesten. Nevens ondernemend Gariep zorgt de verlochting al jarenlang voor sfeer en verbinding in het dorp, maar de gemeente wist op haar verantwoordelijkheid voor het beheer van de Iepenbieren rondte en de veiligheid. Mijnwerkers van een ecologisch onderzoeksbureau zullen de komende tijd jongs op paard in de bos van Oranjewaard om de vleermoezenstaan in beeld te brengen. De gemeente Heerenveen, de provincie en Stedsbosbeheer werken om plan om de historische leen rond te brengen. Gombiem verkeerde in ministeriet en matte eens omhellen worden, maar het is net als die otter vleermoezen in die bem zitten. En de reis van de moest slim verwonderen ontroffen in een stek onder Nijlinnen bij Luxwaard. De brandwachter rukt uit om het best te bevrijden. Dat slagen, maar al rap die blikken dat de ree tussen vier verwonden weer. De plissje had de ree daarom uit zijn lijn verlost.
0: Jacob Stelwagen, dank u wel. Ja, zo waren als de laatste dagen is het al net meer. Hoe het vierde komt, mooi het waar. Wat we verwachten kennen mooi de SKS of de ballonfeesten Big Leagues. Dat jaren we aast van Jan Jonkman.
12: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
14: Hast het als jongen, er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
15: Ja, wij kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
14: Kom, laten we gauw gaan, want op is op. Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
16: Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Elsen. Daar horen een uitdaging. Die Faber en Wijnberg op Ameland zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang gaan we kwaliteit even in de vaandel. Zorg voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
17: Van tongensje 16 ons sneur 18 juli kan Elsa Hiester liefhebber terug te voor de Hiesterdag dit jaar extra deal op de Samara Heide begriep.
16: Pak je koffie, zorg voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd creëers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
20: No in Friesland.
21: Lars de Leeuw.
0: Orel hier had er bestien, de dwarpswinkel in Jesternijtjerk. Maar nou, gaat er alweer dicht. Het is de fysieke winkel. Hoe het er nog verder gaat, dat bepraten we haast. Maar nou eerst, tijd voor het wapenjocht en dat komt Joert van Jan Jonkman. Een goeie middag, Jan.
22: Ja, goeie middag, Lars.
0: Ja, ik zit hier binnen in de studio, maar nevens mij is het nog wel best een aardige simmer daar, Joert, of net?
22: Ja, we moeten, dit wel een soort bewolking. Die het wel door gaan. Uiteraard valt er een spatje rein. Ja, en de temperaturen die liggen wat leger dan we daar rond de dagen en weken wat wend weer. Maar het is zeker wel noffelijk. Je kan ook wel eens even wat boeten. Je kan even wat omhuisteren, die zoek zeggen. Want de temperaturen zijn rondom in de provincie. Nu in Alkmaar, Bakkeveen, Isbrechtum, De Poin, Kwijmen, dan waar binnen. Die liggen op het stuiteiland een beetje om de 20, 21 graden. Maar als je nou even naar de Waadeiland, dan laat de temperatuur zelfs een graadje heger, 22 en heel. Dat komt omdat het zeewetter een stukje heger is, dat is warm. En 30 is op een Waadeiland een stuk wat warmer. Maar ja, wij zitten hier wat in de bewolking en dat hebben we aan het tankje de ontsteuring die boven Noord-Duitsland leidt. En die loopt aan van het eerste van de provincie Noordwest, loopt die naar het Noordwesten tafut. Ja, en dan kan er uit trouwens een heel iets spatje rein vallen. Ja, en maar het meeste rein die valt, die droeg het al op in die droge lucht. Nou, van een midden harde bewolking, ik nou wel de oer gaan. Uit een trog, een wetterecentie of nog een knip erger van. Maar dat zal eerst dan net zo wat voorstellen. Dat houdt dan ik in dat de temperaturen die komen dan uit op zo'n 22 graden bij Waadeiland. Nou, misschien aan de 23 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Maar dan moeten zinnen er wel wat langer bij wezen. En dan kan misschien ik direct nog eens even een graadje warmer worden. De noordoosten, dat maddelijke wind, die doet het joort rechter gewoon. Jong, nou wel even een glimp zinnen, ik heb hem even verwacht je. En dan de wind die gaat starig om naar het Matenta. En die bloed zwak. Nou, dat is jong goed nice voor de ballonnen op de Jouweren. Want je kan het denk ik wel massaal de lucht ingaan. Vannacht dan hebben we wat opklaringen. En dan is het wat komers op wat diesen. En dan gaan de temperaturen onderuit naar zo'n 14 tot 16 graden.
0: Ja, goed nice voor de Jouweren dus. En hoe komt het dan morgen?
22: Nou, morgen hebben we weer een dag dat het helemaal droog is. De zinnen die gaat overgaan. En ik denk dat we wel zo'n tredje over een zinnendroogdag bij hebben. Er komen uit en droog wat wolkjes voor. De zoe uit een enkele wolk in een maand die nog even een spatje reinvallen kunnen. Maar dat is ik maar minimaal. De temperaturen liggen dan bij zo'n 22 graden op het water. Tot zo'n 23, 24 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. En er staat een matige noordwestenwind die het in de midden nou even kreeftig is. In de jong, dan neemt de wind weer wat over, neemt de bewolking daar en dan hebben we in de nacht de temperatuur om de 16 graden.
0: Ja, en dan binnen we alweer bij het weekend en dan begint een evenement dat een soort mensen naar u joggen, de SKS. Wat gaan we dan voor waar?
22: Ja, nou, we komen dan steeds meer in een noordwestelijke streming te zitten. De temperaturen die liggen dan al wat leger dan gemiddeld. En dat is de trend voor de komende dagen ik. En dan zullen we dan sneeuw en ik, er is het algemeen een soort bewolking. Dat het die ontsteert omdat die koudere boppenlucht door het warmere zeewetter gaat. Dat wetter is momenteel een dikke 20 graden. En dan kan er een soort bewolking ontstaan. Dan zullen we zo gewoon dat de temperaturen die liggen dan om de 20 tot 22 graden heen. Maar ja, er komt wollig matige betekent krachtige noordwestelijke wintersteen. Een kracht 4, maar uitzetters in 5, mogelijk richting 6. Ja, dat wordt dan wel even een zware dobber, denk ik, voor de scootjes. Die zult denk ik wel even reven moeten. Zullen we naar snijden, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen en enkele bui. Het is dan 22 graden, of 20, heeg uit 22 graden in het eerste en het zuideerste. En er staat op nijmatige dat krachtige noordwesten wind. Zullen we dan een mendje, ja, dan hebben we weer een duim met scootjes heel, dan riekt het wat rustiger te worden. Maar een zwak, dat matige noordwesten wind, dan is dan 20, 21 graden. Het is droog en we hebben een afwisseling van wolken en zinnen. Maar de wind, die komt nog steeds uit het koelere noordwesten bij. Nou ja, sageer versient, het waar prikt de komende dagen de warme ballon lek en we komen te zitten in een frisse noordwestelijke wind.
2: Van Tolve ont Inroeren
4: bij Omroep Friesland.
21: Noe Friesland.

0: ontbreken. Het is misschien wel het iconische symbool van Snits. Als je Snits ziet inkomen, dan kun je er sowieso net omhinnen. Het Fries Scheepvaartmuseum vindt dat ik heel belangrijk. En die dotter ik een heel soort mooi. En daarom ben ik Astrid Koops van het museum. Ja, deze iconische tour. Hoe belangrijk is deze van Snits?
1: Nou ja, deze waterpoort is natuurlijk heel belangrijk voor Sneek. Een trekpleister voor Sneekers, maar met name ook voor de toeristen die hier vanuit alle landen naar Sneek toe komen. En ja, je ziet het, het is hier altijd druk op de waterpoort, maar ook daaromheen. Mensen maken foto's, selfies. Dus echt een trekpleister voor onze stad.
0: Ja, want we staan hier al eens koffie, maar de poort is nog net leeg geweest. Er staan altijd mensen.
1: Klopt, ja. Het is hier altijd druk en gezellig. En wij doen een coördinatie van de waterpoort. Op een aantal speciale dagen in het jaar is de waterpoort ook open. Tijdens de Sneekweek bijvoorbeeld een aantal dagen. En met Open Monumentendag, opening watersportseizoen. En daarnaast kun je met de stadsgids, als je een gids bij ons boekt, kun je natuurlijk ook even een kijkje in deze mooie waterpoort gaan doen.
0: Ja, want dat doe je vanuit het museum, toch? Je organiseert tours door de stad en daar je dan natuurlijk die waterpoorten ook bij.
1: Ja, klopt. Ja, wij doen dat met een ruim 10 stadsgidsen. Gaan wij op een wandeling door de stad. En een bezoek aan de poort mag natuurlijk niet ontbreken. En daarnaast doen we ook vanuit ons team educatie heel veel met schoolgroepen. Die mogen hier ook altijd exclusief even een kijkje nemen. En het is onderdeel van een educatief programma Oude Sneek.
0: En het is net een hele grote poort. Kan elke keer je dan gewoon samen naar binnen?
1: Nee, we hebben hem toch echt op exclusieve dagen open. En dat staat ook altijd op onze website vermeld wanneer we openstelling hebben. We zijn hier dan ook altijd met 2 gidsen. 1 beneden om de groepen te begeleiden. En 1 boven om het verhaal in de poort te vertellen. Dus dat vergt toch wel wat tijd en inzet van onze vrijwilligers.
0: Nou heb ik echt begrepen dat er best wel een soort snitsers binnen die nog nooit die wetterpoort van binnen zien hebben.
1: Ja, klopt. Ja, wij krijgen toch heel vaak weer de opmerking als we met een groep binnen zijn. En met name van de Sneekers van, goh, wat leuk, ik ben eindelijk een keer binnen. Ik ben hier nog nooit geweest. En dat is toch vaak zo. Wat het dichtstbij in de buurt is, daar kijk je vaak het minste naar.
0: En dat er nou snitsers binnen die het harkje niet denken, ik wil toch nog even in die poortje. En dan kennen ze dus in ieder geval naar het Fries Scheepvaartmuseum.
1: Klopt. Ja, je kan inderdaad een stadsgids boeken. Maar je kan natuurlijk ook op vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus tussen 1:30 en 5:00 een bezoek brengen aan de waterpoort. Dan zijn we hier aanwezig. En op 12 september met de Open Monumentendag.
0: Laten we nou nog even sjuggen naar die poort. Heeft die nou ook nog echt een functie?
1: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk heeft hij ook nooit een echte functie gehad. In die zin dat het een prestigepoort is en dat hij echt gebouwd is hier zo'n beetje 400 jaar geleden als een soort prestigeobject van de stad Sneek.
0: En zij zit hier dus nog altijd om sjen te letten wat voor stad dat het is.
1: Klopt. Ja, Sneek was een van de rijkste steden van Friesland van oudsher. En heel veel waterwegen kwamen hier naartoe. Dus het is echt een knooppunt van waterwegen. Destijds ging de handel natuurlijk allemaal over het water. Dus ja, een hele belangrijke poort voor de stad. Ja.
0: Deze poort is... Deze is natuurlijk wel heel uniek, maar hij staat nog op meer plakken.
1: Klopt, ja. Hij staat sowieso ook in Japan en China. In een recreatiepark, een pretpark. Madurodam heb je natuurlijk een mini-versie van de waterpoort. En ook in Legoland staat een waterpoort van natuurlijk van Lego.
0: Ja, maar die in Boetlon, dat zijn dus echt replica's van deze waterpoort in Snits.
1: Ja, klopt. Ja, er zijn ook een aantal echt op ware grootte nagemaakt in het buitenland. Ja.
0: Nou, dan kun je wel zien natuurlijk hoe belangrijk dat deze waterpoort van Snits is. Ja, we hier net krijgt al even oer. Net elke nieuwe kinder samen binnen zien. Maar ik moet er aas en wol even in zien. Dus had je nou weten wel hoe shit die waterpoort er nou van binnen uit. Dan zoek ze eens bleef vooral nog even een haakje.
2: Ja, dat is sowieso een goed idee. Dank u wel, Jantine Akkerman in Snits. En aast is zij dus in de waterpoort. Dan gaan we nou naar Jester Nijtje, want oorl hier nou dat de buurt super in dat dorp Iepengier, gerne dat waren nou ek alweer dicht. Het kan net meer uit, zissen de eigenaars, die het oerstappen op een nijconcept. De buurt super gaat vinden als bezwaarservice. Want dat kan wel uit, denkt de eigenaar aan het soepboer. En die jaren we nou.
3: Ja, het online bestellen is eigenlijk zo simpel. Meestal bestellen en ik bestel het zit maar in een goed voort. Als je serieus wint, wat je nodig stort in de winkel, is best een prut, is al je geld. En bij bestellingen is het toch dat je inkepers en vat voort zegt. Dus dat is volle, daar is eigenlijk geen derving meer en het goed vat voort.
4: Ja, dus dan kan dat natuurlijk volle met uit.
3: Ja, dat kan volle met uit. Ja, zekerlijk maakt gewoon wijze. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Maar bij een vereniging, een sportvereniging en dat gebeurt, zeg maar. En natuurlijk dat we nog een crispakket, mocht het een crispakket hebben, nou, een volle meestal een pakket H, is dat echt al mogelijk. En bij heel veel dingen binnen wel mogelijk, dus ja, meestal in contact komen met mij, dan kunnen we heel veel dan wel regelen, zeg maar.
4: Ja, en ja, de winkel gaat dicht, waarom je dat krijgt?
3: Ja, waarom je dat krijgt, ja, ik denk dat het wel redelijk is natuurlijk. Het gaat natuurlijk, het omzet gaat naar beneden, de inkeer wordt een stuk duurder. Ja, daarom had ik keuze maken om de fysieke winkel dicht te doen.
4: Hoe de reactie van het dorp?
3: Ja, vooral de seniorenpartij vindt het heel spietig natuurlijk. Ze hebben wel een functie in het dorp, zeg maar. Ja, de senioren, die hebben, ja, het is wel hun plakje, zeg maar. En dat is gewoon kwijt. Ja. Dus dat is gewoon hartstikke jammer. En dat vind ik eigenlijk echt heel spietig, hè. Ja, je moet op een gegeven moment wel een beetje aan jezelf denken van hoe... ja, het financiële stuk natuurlijk. Als je op een gegeven moment achteruit gaat met een omzet, ja, dan maak ik, ja, op een gegeven moment kom je op een keuze.
4: Ja, weer een lastige keuze?
3: Ja, heel lastig. Vooral omdat dit dwars blijft heel erg in mijn hart natuurlijk. Ik ben zelf een nightcharker. Ik wil zo lang mogelijk trokken in. En een blaster is echt, ja, voor het dwarp trokken in. Ik wil net dat dwarp de winkel trekken. Ja, op een gegeven moment kost een keuze, ja, wat, dan kent hij eigenlijk niet meer. En dan maak ik heel zin zelf wijzen.
4: Ja. Wat gebeurt er aan met de fysieke winkel?
3: Ben we net helemaal uit. We hadden natuurlijk een zorginstelling. Dus de kans is aanwezig dat het appartement worden voor de zorg. Ja, verder, misschien wil het ook wel wat oors. Dat we toch nog iets door in de winkel gebeuren. Ben we er net helemaal uit.
4: Nee. En hoe shame waarom op het aanronde oorlier?
3: Gemengde gevoelens. Ten eerste ben ik natuurlijk hartstikke trots dat ik het probeer. Ik moet altijd proberen. Gaan we dingen met je draaien. Ja, ik denk dat we in het begin, je bent het zomaar winkelman. En dat merk ik wel heel erg nou van, ja, misschien denk ik wel, ik denk ooit wel matten. Maar ja, het mes snijdt wel twee kanten natuurlijk. Ik bedoel, iedereen hier gewoon kan, dan hier hinder het dicht hoeft. Dat is de ene kant. En de andere kant is wel zo van, ja, ik ga misschien wel fouten maken. Dat moet ik wel ook zelf wel ontdoeken.
4: Wat je zelf verder nog doen?
3: Ik was zelf de zorgvriend. Bij mijn broers en zus, nou, mijn zit in de zorg. Dus daar kon ik weer wat in betekenen. Precies meer al weet ik er net. Komen we heel snel achter. Gaan eerst vakantie vieren. En wat meer tijd voor het gezin. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want het gezin heeft me altijd wel steund in het werk. Je zit er heel veel oren in. Prutte offers vind ik wel bracht. Terwijl mijn vrouw heel prutte offers bracht dat ik prutte voort ben. Dus ja, dat is nog een beetje oors. Dus dat is fijn.
2: Aan Soeboer, de eigenaar van de buurt Super in Jesten Nijtjerk, zei dat. Die tussen al hier al dicht git. Tjin, verslag jou Lisa Terkema van streek omroep RTV NOF.

0: Little Talks of Monsters and Men.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, dan is het tijd van Goeiemiddie. Dat is Marjohan Terpstra.
2: Helaas.
0: Goeiemiddie.
2: Goeiemiddie.
0: Wat haast alweer in het programma?
2: De laag is nog heel tijd, hè? Hadden we te krijgen bij die wedstrijd van juster, hè? Argentinië.
0: Nou, dat, nee.
2: Nee, Engeland, nee.
0: Nee, ja, ik hield het verkeerd.
2: Ja.
0: Ja, en nou zit Roelof de Vries maar weer op een hielen.
2: Dat is de WK-pol die we haast sinds maar bij Omroep Friesland. En maar laatst die heel heeg.
0: De vastsprong is goed genoeg, net als mij.
2: Ja, dus, ik ben er ergens al van onderaan de onderkant, maar
0: ja, ik ga daar nog nooit zoenen.
2: Nee, daarom. Nee.
0: Dat was voor mij dus.
2: Nee.
0: Nou, laten we het maar hoe het programma hebben. Wat haast alweer?
2: Zo is dat, hè. Nou, kijk dan even de Jern van Zels, Jantine Akkerman, uw simmerverslag, jouwer. En ja, dat is wat. Ja, als het ergens een plaatsje is, jocht, wat met Friesland te krijgen had en een ster, dan is het vanzelfs de Wetterpoort, hè.
0: Ja, absoluut. Ja.
2: En ik ga me altijd al eens betocht van, ja, wat zou er nou achter die Mjörn zitten, hè? Nou, en we krijgen aanstaande de kans om even binnen te komen. Jantine zal dat beschrijven op de radio. Het symbool van Snits. Wat platen kan je daar nou bij betekenen? Dat ken bij Glies Geen horen. Hoe wetter, hoe de stad Snits vanzelfs, of hoe de skiermes. Ik ben benieuwd wat voor platen daarop binnenkomen, Lars.
0: Nou, dat is genoeg te betekenen, denk ik.
2: Dacht ik, hè?
0: Ja.
2: WhatsApp 0620 voor jou en Jochen, of de Omroep app Z10 linkplaat daar even in.
0: Nou, dat is haast. In Goeiemiddie om je horen met Johan Terpstra. Dit weer nou in Friesland van Tons die zegt in jullie. En ik wens je jou nog een heel noffelijke dag.
3: Snijn in Bureau de Vries.
4: Ik ga lang twijfelen eigenlijk. Had ik nog boer worden zo op het oorst?
5: Een simmerpeteer met Gerrit de Boer.
4: Ik wist wel, ik wil de wereld zien.
5: Hoe zien jullie als correspondent in Azië?
4: En een daarvan die de loop van zijn geweer bij mij in de buik.
5: En zien we omkeer naar Friesland.
4: Ja, toen verhoor hem in de hele wereld.
3: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn.
13: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
14: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van 2 Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De 2 bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. Het Iraanse leger heeft bekendgemaakt dat het vandaag Amerikaanse militaire bases en faciliteiten in Kuwait en Bahrein heeft aangevallen met drones. De aanvallen waren een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
11: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
15: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
1: Para Link & Co, Gianna Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De overheid doet niet genoeg om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan. En voor de kinderen die zo werden gescheiden van hun ouders. Dat vindt bureau Clara Wichman, dat de afstandsmoeders bijstaat. De overheid bood begin juli excuses aan en beloofde herstelmaatregelen. Maar die schieten tekort, laat de vrouwenorganisatie weten. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van twee Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De twee bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De overheid doet niet genoeg om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan. En voor de kinderen die zo werden gescheiden van hun ouders. Dat vindt bureau Clara Wichman, dat de afstandsmoeders bijstaat. De overheid bood begin juli excuses aan en beloofde herstelmaatregelen. Maar die schieten tekort, laat de vrouwenorganisatie weten. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van twee Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De twee bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

Maar zij het west slaat dat nou weer op. Slaat de speaker bovenop zijn kop, bier in hier. Ik gooi graag bier in hier.

altijd dichtbij. Met muziek en informatie uit je eigen regio. De streekomroep voor Noordwest-Friesland. Omroep Zee.

dan verdom ik het om mij. En de vrouw die koelde al hier, ach heer, dus liet ze leven om ke wopke samen deer. Hij wie in het lijst ons zijn maar rij, vrij wat in de schieterij. Maar nu is die jaar

alle jaren nog er eens een keer zien. Wat leidt er daar nou rustig, zei het is mooie Katrien. Zou onschuldig krijgt als wie het een ben. Als hier er hield zijn leven nemen kweer nog dien. Maar grutter soeplap, grutter smeerlap, meesken had er nee bestien. Maar door raasde jelle sjouk, dat is net weer. En raam dus mooie Katrien voor dadelijk zien het hier. En jelle komt en omke sjoet die hol op de wek een handje mij. En doe weet in ene sammer een hele vjochtpartij. Meesken help hij toch niet meer op omke sjoet. En hij plofte op zijn grutte hege hoed. Die weduwe was een skoltsa plat onder omke zijn grauw god. En de stem

Jan. Omke zou ik stekken bij van hij wie boer. Maar Jelle Sippels die gaf mij de flessen kleer. Zei omke prioris en doe wie de ruzie oer. Omke zei, mijn hoed is plat maar oors is goed beslijn. En doe toch we maaien waar u zwopke op boerenwijn. En toen gongen wij op stap voor op Ronsjoerd. Op zijn kop die grutte platte hege hoed. En we hinden dadelijk west ieder maar net een herbersteen. Want doet zo dat ze grapper ho, we keep je drees nog hier. Ja, dat liek het mij goed als hij reden kei. Maar dan met die zwopke ek nog een keer mee. Nou wij wienen gauw beret, omke wat van de wijn nou zet. En die schoten wij.

Hielendal achter in de riegelen der zanglietse reden. Kei je langs alonk en wapke leven, hij leven vrij en blij. Jan en Godse slipt de rest nog op een wijn. En nu reist die Rwanaladig op zijn eind. Doe je niet in zo lange get, ja ik bedenk me wel wat let. Maar die zonk

riegelen stil, dat ze zei, ja, daar help je bliksem om. Wij met waarom, want omke wopke met ik mij, dus beginnen wij maar weg van voor wij hoor. Want als de baas van Spulder zelfs net eens bij is, nou, dat vind ik van geen donder, ons aan hele begrafenis. Dus wij gingen werven om naar de kastlijn. En we smeten omke wopke op een lijn. Voordat we gingen, masten wij de man nog een pislokje sa. En toen gingen we tegen Fleuren om naar het kerkhof. Doet wij daar wien, masten we eerst een slag in troon. En dus kopten we omke wopke in de grond. Lange get zijn uit, ik meen. Nu is de voorstelling wel

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.

0: is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Staatssecretaris Johannes De Bat. U had het meerdere bezittersbocht van Friesland om te praten over de nijvergunning voor de Waardzee. Voor de soortwinning onder de Waardzee. Verder dadelijk het waard. Mijon en de eerste muziek is haast van Coldplay.
4: Van Santje Noltemai 20 juli, het Fjouwerlesanterste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Hezen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, troch AD Vakwerk.
5: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: EasySit.nl, dan zit hij ook goed. Hast het als jongen, er is opramming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
7: Ja, wij kwattingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
6: Kom, lees even gauw geen, want op is op. Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij ook goed.
8: Bist ook erbij op het Dodo Festival? Geniet je van Kraantje Papi, Diggy Dex, Emma Heesters, The Dutch Brian Adams Band en hits van ABBA, Troch, A-Fever en meer. Sois, Son en 8 augustus in Bakkeveen. Tickets op dodofestival.nl.
9: Maar Jacob Stelwagen.

0: Coldplay, wie dat? Dit is Mick Jutti in Onderwijs, met het nummer Clocks van het album Mac, met de titel Clocks. En dat kreeg dan wel een Grammy voor de beste plaat in 2004.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Goedemiddag, welkom bij Onderwijs, bij een editie van 16 juli 2026. De dij, het is de dij dat ze bij de ballonfeest aan de jouwen, hoop je dat Joen Wol alle ballon de lof ging eren.
3: Het is elke keer, je weet er wat je mee ging, maar je weet er nooit wat je welkom.
0: Het is ook de dij dat het boesboekje voor dat seizoen zo'n 20 al werd keep is en een gutte groep, toch dat is ook al.
4: Het is een vijfde groepje te kepen en we hebben een vijfde groep fans, deze maand.
0: En het is de dij dat ik het verkeerd zoals net praten over de partoers van Menne van Sieten, Jesse Steenstra, Rick Minnesma. De teller ziet in iets op al de oerwinningen op Riga.
5: Ik vind ze alle treien. Ik bedoel, ze letten gewoon niks rennen door Sjoerd toen de man. Ze binnen topfit. Ze kennen rally met de opslag. Ze kennen ook nog rally in het perk. Ja, wie doet je wat?
0: En het is de dij bevordert mij onderwijs van Vjouwerontwijs. Mijn muziek, Nijs en Eftegroen, maar dadelijk onder oren. Stichtingkraders Johannes Debat had juist meerdere bezitters gebracht op Friesland. Praten over de nijvergunning voor zandwinning onder de Waardzee. Een nijfaisement van Friesboer Sibiren van Sint-Niek maakt het dus inmiddels nu een trostart van u, Gary. Dan nu eerst het Waarberochtingkwad met Jan Jokman. Een goeiemiddag.
6: Ja, Jacob, ik een goeie middie. Nou, van een middie krijg hetzelfde als van een morgen hier de bewolking de oerhaan. Utentrof voelde het wat lichter rein. Stelde net zo wat voor. En er stond een matige eerste wind. Van een middie nog was even een glimpje zinnen. En dan lezen de temperaturen, joen om 8 uur, het nog altijd nog met 20 graden heen. Joen en vannacht dan koolt het al. En dan zakken de wind nog verder voet. En dan hebben temperaturen van zo'n 14 tot 16 graden. En de kinderen is wat deze ontstaan. Morgen, met een matwestelijke wind, hebben een afwisseling van wolken en zin. Het bloed zo goed als droog, maar in matig en in de midden een krachtige natwestenwind is 22 graden bij waterland, dat zijn 23 graden meer de provincie. In de nacht werd een toenemende wolking en dan temperaturen om de 17 graden heen. Maar aanst meer over het waar.
0: Secretaris Johannes Debat had juist meerdere bezitters gebracht om Friesland. Als eerste reiziger naar Rottersiel, met de Waardvereniging en nu werd een spruts voor de nieuwe vergunning van de zoutwinning onder de Waardzee. Secretaris Debat vertelt waarom er deze bezitter wichtig vindt.
7: Ze hebben natuurlijk zienswijzers op papier gezet, maar dan is het soms nog veel belangrijker om ook het gesprek over die zienswijzers te voeren, toelichting te vragen en dan in het gebied zelf ook goed te begrijpen waarom mensen er zo in zitten.
8: En begrijpt u hun zorg?
7: Absoluut, want het is een kwetsbaar gebied, dat weten we. Dat moet je dus ook zorgvuldig afwegen. Daar zijn procedures voor en dat maakt dat je de stappen zorgvuldig kunt zetten. Maar dan is het nog veel belangrijker om ook goed met de mensen zelf te spreken. En dat hebben we vandaag kunnen doen. Ik heb geprobeerd goed te luisteren. Ook door te vragen op waar dan de emotie soms ook zit. Maar ook hoe iets wat jarenlang is opgebouwd, hoe je dat ook kunt benutten om tot goede besluitvorming te komen. Dus dat is waar we het over hebben gehad.
8: Ja. En dat besluit voor die zoutwinning hier, staat het al definitief vast? Of is er nog iets in mogelijk?
7: Nee, er is een ontwerpbesluit gepubliceerd. Hè, dus dat betekent dat iedereen zijn zienswijze mag geven en kan geven. Dat zijn er best veel geworden. En dat betekent dat we die nu allemaal moeten bekijken. Nou, alles wat ik vandaag gehoord heb, nemen we daar ook in mee. En uiteindelijk zullen we dan ergens na de zomer in het najaar tot een besluit moeten komen.
8: Ja. En nu staat natuurlijk de werelderfgoedstatus van de Waddenzee ook onder druk. Is dan zo'n zoutwinning niet een beetje tegenstrijdig?
7: Ja, dat is ook een van de zaken die in de zienswijzers zijn genoemd. En ook die zullen we meewegen bij het nemen van een definitief besluit. Ja.
8: En weegt het economisch belang dan groter of zwaarder dan het belang voor het beschermen van de Waddenzee?
7: Nee, het is altijd een belangenafweging. In ons werk is dat altijd zo. Het is ook altijd juridisch ingekaderd. Hè. Wat is wel en niet mogelijk? Wat is in het verleden afgesproken? En waar kun je op beroepen, ook als bedrijf zijnde, maar zeker ook als belangenorganisatie bijvoorbeeld. Nou, in die belangenafweging zullen wij de komende maanden een afweging moeten maken.
0: Zijn stichtsecretaris Debat. Oesim zit er dus onder het water. Hij praat er dus onder oren met de Waardvereniging. Frank Petersen is van de Waardvereniging. Hij vertelt dat ze het onder oren hebben hoe de Waard-erfgoedstatus van de Waardzee.
9: En hoe de staatssecretaris die kan redden, want die is echt nu wel in twijfel getrokken door de Verenigde Naties. En wat hij kan doen is uiteindelijk zoutwinning onder de Waddenzee niet toestaan als een van de grote bedreigingen voor de natuur van de Waddenzee. Ja.
8: En hij had het idee dat er een beetje lustre wordt naar je?
9: Ja, absoluut. Echt, hij luisterde zowel naar de meer politieke en juridische dingen die we zeiden. Maar volgens mij heeft hij ook heel goed geluisterd naar onze meer emotionele bijna binding met de Waddenzee. We willen niet voor niets met hem hier afspreken. Of dat ook betekent dat een politicus en een staatssecretaris in dit kabinet de ruimte neemt of de ruimte krijgt om de Waddenzee echt die werelderfgoedstatus te laten behouden. Dat weet je nooit zeker.
8: Het kabinet heeft dan wel plan of ja voorwaarden hè, van nou, de natuur moet worden nog herstellen kennen. Binnen die voorwaarden neffen ze hem onvoldoende?
9: Nee, die zijn onvoldoende. Want je ziet dat als je de natuur echt wil herstellen, dan moet je niet beginnen met herstellen. Dan moet je sommige dingen ook gewoon weghalen die het leed veroorzaakt hebben. En zoutwinning is daar één van. Dus als je wil dat de kwetsbare natuur van het wat zich herstelt, zul je een van de grote beschadigingen ook moeten stoppen. Want anders is het dweilen met de kraan open. En ik denk dat dat die Verenigde Naties rapporten ook weer deze week zeiden. Er moeten echt goede keuzes gemaakt worden door de Nederlandse regering om de Waddenzee te behouden als natuurlijk werelderfgoed.
8: Ja, want ik geef het vaak hoor. Hè. Deze week dus ik weer een rapport van de Verenigde Naties. Is het nog te redden?
9: Absoluut, ja. De werelderfgoedstatus is zeker te redden. En maar dan zal dit kabinet Jetten, zal echt een paar besluiten moeten nemen die nu ook nodig zijn. En één daarvan is zorgen dat die grote uitbreiding van zoutwinning niet doorgaat. Maar ook gewoon goed nadenken over het blijven baggeren in de Waddenzee. En het heel zorgvuldig kijken of je nou al die stroomkabels daadwerkelijk door Schiermonnikoog en door het wat tussen Schier en het land moet trekken. Er zijn andere mogelijkheden en daar kan dit kabinet heel veel aan doen.
8: En is het dan nog, een tussenoplossing mogelijk van Jim? Of is het echt, die zoutwinning kan op geen enkele mogelijkheid trokken?
9: Deze uitbreiding, die kan echt wat ons betreft maar beter van tafel. Of het bedrijf in staat is en in staat blijft om zout te winnen zoals ze dat nu hebben gedaan op basis van alle wet en regelgeving. Ik denk dat dat ook iets is waar de staatssecretaris en het staatstoezicht op de mijnen heel goed op zullen gaan letten. En daar heb ik eigenlijk in het staatstoezicht en deze staatssecretaris heb ik wat dat betreft wel vertrouwen.
0: En dat zei de tweeter Frank Petersen van de Waardvereniging.

0: Uit Zeeland, de band Bluff en het nummer Zaterdag.
1: Dit is Omroep Friesland, onderwijs.
0: Nee, het faillissement van Cheeseburg Sieben van Sydney. Maak het zien we doen al een trotsstart vanuit Gary. Arjen van der Wal is de nieuwe eigenaar. Hij is in partij met het personeel van Cheeseburg Sieben om te zeggen of ze oerwollen naar Sienbedrouw. Want zelfs in het Cheeseburg is de Insindee de Oorsienbedrouw.
2: Nou ja, dat betekent voor ons wel een mooie groei. Ik vind het bedrijf zelf, vind het klantenbestaan vanzelfs. En werkgelegen niet. Ja, dat is best belangrijk voor ons.
3: Ja. Toen het bericht zeggen, het wordt lang om die kaart te meiden of je met Wolf net wansoen.
2: Ja, we hebben wel eerst goed dus even maar online. Het is best een grote stap natuurlijk. En we halen een hekel aan om pinholen. Dus we toch dat we je pinholen verkrijgen, doen we het net. Maar alles afwegende, ja, zoiets zonnig tegemoet. Ja.
3: Ja, want het is misschien voor aardig wat mensen wat herkenbaar. De Grie en Gele buskaas, Boer Sieben. Wat hoop je hem hier dan mij te brengen? Is dat ook echt een positief punt van je?
2: Ja, ja, zeker. De kaas Boer Sieben is best wel een begrip in Friesland. Noordoostpolder komen ze ook al heel lang. En we willen graag een stukje continuïteit horen. Ik van heel veel bestaande klanten bestand. En dat kunnen wij mooi inpassen in onze eigen bedrijfsstructuur.
3: Kaasboer Sieben zit officieel in Sint-Niek. Wordt dat in die regio ik voortzet of is het in deze regio?
2: We gaan werken vanuit Gariep inderdaad. We zijn bezig om een dependance te openen in de regio van Sint-Niek. Vanuit daar inderdaad dat het personeel daar een auto's laten kennen. En dat wij dat bevarigen vanuit Gariep.
3: Ja. Ja, dus het haatstiks is maar dat bloot wel echt jaren. Maar denk je net dat er volle klanten in Sint-Niek en die omjouwing zitten?
2: Ja, Kaas Besieperen die werken heel kort in mijn WhatsApp. En die had dus een bericht, de doorrichtingen, aan al hun klanten. Mij het bericht dat per medio augustus de activiteiten voortzet worden. En vanuit het bericht ben heel kort positieve reacties gekomen.
3: Wat betekent het echt voor Kaashandel van der Wal?
2: Ja, als ik zei, een mooie groei. En een stukje continuïteit voor het bedrijf. Dan komt er wat jong bloed in. Wat ervaring, wat leren en nieuwe dingen, denk ik. Dat is al je positief, lik het mee. Ja.
3: Dus hij heeft er volle vertrouwen in?
2: We hadden er heel veel vertrouwen in en we hadden er nog gewoon. Absoluut.
0: Dat wie het is, boer Sieben dus. Dat zei Arjen van der Wal, zijn verslaggever Anne-Marije Rijtsma van Streken op RTV NOF. In augustus mat de eerste Cheeseburg roembrocht verder.
1: Simmer in Friesland.

0: Muziek van Dusty Springfield, dat hier in private. Dadelijk in het programma Onderwijs het regionale Nees in het Kwad. Mij Lars de Leeuw.
1: De Sion binnen Trim.
2: Ga je een pipke vaker bij, jongens?
3: De Sweden Smart.
4: Ja, dan is het gewoon een genot.
5: De manning ziet op scherp.
6: Ik zit elke dag met zijn bek.
3: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu uit.
7: En Omroep Friesland is erbij.
8: Ja, dat is echt fantastisch.
3: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
9: Ja, dat is onvoorstelbaar. Ja.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
7: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Het is nou exact Jelde Seijzen. Het regionaal Nijs in het Kwad, mij Lars de Leeuw. Lars, een goeiemiddag.
14: Goeiemiddag. Op Schiermonzeeg is een lepelbek degiëntrog vogelgriep. Onder de vogelsoort is vogelgriep nog relatief zeldzaam. In augustus, dan wordt het echt spannend, nevens ecoloog Anne van Eerden. Want dan komen de lepelbekken dicht bij elkaar voor de trek en kan het virus hem verspreiden. In de zieken zijn we op het eiland ook verskaart de derde jonge lepelbekken voor, maar die lijn er al te lang om constateren te kunnen of ze degiën binnen om de vogelgriep. De coalitie in Tjekstra-deal is weer een stap verder, want Trienke Wiebinga die neemt van de VVD plak in het college nadat kandidaat-wethouder Dieneke Wagenaar haar weer omlut.

0: Nu het integriteitsonderzoek dat Stevest instelt voor toekomstige wethouders, kwam naar voren dat Wagenaar onder druk zet werkoer, toch zaken die haar in het verliezen in haar directe omjouwing aanspelen hadden. De VVD had daarom nou Wiebinga uit Gietzerk als kandidaat wethouder naar voren schoot om haar bij het college met CDA, de FNP en PRO te voegen. Op het stuit werkt Wiebinga als teamleider financiën bij een groot bouwbedrijf. Na het college wordt naar de simmer installeren. Een firewine is bij zorg volslaan uitbaand. Moet een gooiemer weg begon reken te wijn te komen en al gauw stier heel al in de brand. De brandwacht van Wiet Massum kwam te plakken om te blussen, maar die kon net voorkomen dat de wijn een protterskeer oproen. Hoe de brand ontsteer koe, dat is nog net duidelijk. En tennissers Sander Arends en zijn maat David Pell binnen de net in slagen de hele finale van het ATP-toernooi van Boston te bereiken. Ze verleren 2-1 in de Nederlander Jean-Julien Royer en de Amerikaan Theodore Winninger. Van Arends stierde een soort op het spul op het Zweedse gravel. Ierlien won hij de titel, mooi Guido Andreozzi. En hij zakte daarom virtueel 8 plakken op de ATP-ranking.
1: Als Leo, dank u wel. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app. Dagelijks waar met Jan. Hoe 2 minuten hier in onderwijs.
2: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
3: Voor een nieuwe show. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt, zie ook deboerdrachten.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
7: Onderwijs.
8: Maar Jacob Stelwagen.
9: Semmer in Friesland.
1: Kerstvereniging Eendracht Haas viert dit weekend het 124-jarig bestaan, wils de vereniging 126 jaar oud is. Maar er is een goede reden voor en die is naast. Hoe is het wapenlucht, Jan Jonkman? Een goeie met je.
10: Ja, Jacob, ik een goeie met je.
1: Ja, het wie wat griezig je op, hij beslist net kort.
10: Nou, ja, op zich weet het nogelijk waar. Ik even een boete door zien wat de arbeid en wat in de tunt het waren of wat oors. Ja, dat je moeder moest het zelf maar invullen. Maar het weer nogelijk met temperaturen die langs rondom aan de provincie uit maken. Het is net zo vol uit wij wie in Egemariep, de Pijnbakken, Veenlaaksem of Kwijn. We zitten nu rond de 22, 23 graden. Ik Vlieland zit op de 22 graden. Nou, als we dan de komende oren zorgen, dan houdt de bewolking nog wel even wat staan. Dus zo in het noordwesten nog een spotje vallen kennen. Maar we zullen vanuit het eerste dag dat de lucht, de bewolking al wat begint te brekken. En een keer van het begin van de juni wel een mooie centje. De zin er al wel even bij krijgen. Dan kan dan juni dan prachtige sinds ondergang. Want juni om mijn oren is achterstik altijd naar zo'n 20 graden. Dan maakt de eerste wind die is al gaat al wat om naar het Madenta en die is en bloed zwak. Ja, dat was dat prachtig mooi voor de ballonfeest. Nou, per jou het centje erbij net en zo wat wind. Nou, dan treffen die dat ik. En dan wordt het vannacht, wordt het rustig. Het klaar het op en dan hebben we minimum temperatuur die ligt om de 15, 16 graden heen. En dan zullen er op plakken zullen er wat dies ontsteken en op oren plakken nog eens een enkele mistbank.
1: En hoe ik het vermoord, bijvoorbeeld als je het gaat worden zien, want die wordt belangrijk, niet alleen voor de ballonfeesten, maar ook voor de evenementen de komende dagen.
10: Ja, nou, als we mooi zullen, dan hebben we morgen eerst nog wat deze. En dan in de wind, die is al omgang naar meer dan het Madentaan. Dan hebben we morgen geregeld, had het vol op de zender erbij. Ik denk dat die zender er morgen van morgen hier, had nog wat over de deze, dat morgen die 100 eronder gaat er voorbij is. In de midden krijgt er wat, wat zelfs van wolkjes in een enkele wolk zo'n spot reinvallen kennen, maar dat stelt net een soort voor. En dan hebben we temperatuur nummer 22 graden in het watergebied, zo'n 23, en dat de zinnen er langer nog bij is dan het eerste. En het zuideerste de 24 graden heb ik kennen. Er staat een matige noordwestenwind die in de midden wol even wat tan neemt, maar in de jong dan neemt die wind ik alweer wat ouder, neemt de bewolking daar en dan heb je in de jong en in de nacht heb ik temperaturen van zo'n 60, 70 graden. Dus dan maar een beetje geluk in mijn jong de ballon. Ik weer even de lucht in.
1: Ja, en dan sneuren en snijden ben ik nog die ballonfeesten. Sneuren ben je denk ik het scootjes in. Dus op een hele vraag, hoe zit het dan bijvoorbeeld met de wien?
10: Nou, sneuwen treffen ze het, als je van wien horen, want op het algemeen staat er goed sneuwen. Die wind die speelt denk ik wel hoe die wel een haatrol, want we zitten dan in een noordwestelijke streming. De bevolking heeft het algemeen de oorhoorn. In de middenkinder of in de middennaarmiddenkinder dan was even wat de zinnen er was even bij komen. In de midden moet de bevolking zijn spatje rond, stelt ik ben net een soort voor. Maar ja, dan die wind die is in de midden wordt die even tijdelijk krachtig uit het noordwesten. Waar een 5 tot 6, ja, dat voor de scootjes is dat een prachtige schilderij. Misschien moet ze er zelf wel even bij reven met zo'n wien. En in de jong liek het de wien, wer wat zich wat delta Jan. Zullen we dan eens snijden, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, misschien ik, dan wel eens een spatje rein, maar uit het noorden, naar het westen, waar komen nooit sferen bij je. En dan heb ik best zo'n 20 graden. Ja, en dan liggen de temperaturen, die liggen wat onder het gemiddelde van dit is de tijd voor het dier. En dat zullen we dan man die ik, want het wordt dan rustig, het is best zo'n 20, 21 graden. Het is droog, maar een afwisseling van wolken en zinnen. En er steeds maar een matige noordwestenwind. Nou ja, Sageer Vetsen, de garderobekeus. We wordt de komende dagen correct even wat oors.

0: muziek van Linda Ronstadt en You're No Good.
1: Van Fjouwer Onsuis, onderwijs.
0: Kiesvereniging Eendracht van Haas viert dit jaar het 125-jarig jubileum. En dat is misschien wel iets wonder van de periolien wie de vereniging op sterren neidee. Een speciale vergadering moest besluiten hoe trots zetten of er mij ophouden. Nou, er kwam een even Sjoerd en ze kennen het dat er dit hier een ustalling is in het Harmhoes in Haas. En Snijn de Hotse Schuurpartij verkeerst het. En ik praat erover met voorzitter Johan Okkinga. Een goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, een 125-jarig jubileum dus. De matte momenten geweest hebben dat de vraag wie er Eendracht had überhaupt wel heel iets hoor.
2: Ja, zeker. Vorig jaar in het begin van het jaar toen weer er natuurlijk sprake van dat het stoppen zou. Maar ja, we hebben twee keren kind gelukkig.
0: Ja, en ik zit even te zeggen, want je was natuurlijk dan oprichting zie je Njontje 100 in. Maar je bent oprichting Njontje 100, dus je bent eigenlijk 126. Wat toch niet in verlieren? Dit maar er maar net bij dan?
2: Nou, nee, je bent voor die maat instapt en al je naaie meesken. Nou, toen gingen we echt verkeerd van, dan heb ik het jubileum net bij je. Dus we hadden hier op Skeun, eigenlijk, ja, om praktische redenen.
0: Ja, ja. Wat trof je mooi, doet je als bestuur in de vereniging kwam?
2: Nou, ik ben natuurlijk net heel onbekend in Keertsen. En we hebben eigenlijk een combi maken van een harde balvereniging met een zachte balcommissie. En dat hebben we samengevoegd tot een nieuwe vereniging. Dus het zachte balkeertsen is nou een groot onderdeel van Eendracht.
0: Ja, Savisa is dat in Haas natuurlijk een belangrijk ding. De keertsen met de zachte bal.
2: Ja, dat is nogal wat populairder dan de keertsen met de harde bal. We proberen daar nou echt een combinatie van te maken. En uiteindelijk kan ik denken, ja, als je een zachte bal omslaan is dat ik in een harde bal. En dat proberen we door de jeugd te benaderen en de legere squalen te benaderen. Zouden we wat jeugdleden te kunnen krijgen. Nou, we zitten nu ongeveer op 30, dus het is dan net heel vol, maar het gaat wel de goede kant uit.
0: Ja, want dat is vaak wel de basis, hè, die jeugd.
2: Ja, dat is eigenlijk Eendracht heeft een hele rijke geschiedenis, maar die geschiedenis is natuurlijk heel mooi, maar als je net aan de jeugd werkt, dan weet je niet zeker, dan hoort het uiteindelijk op te besteden.
0: Ja, ja. Nou, letten we op positieve zaken hebben, het jubileum kan dus dit jaar gevierd worden. Wat gaan we hem op poorten zetten?
2: Bas kreeg al in een aankondiging, dus we hebben een tentoonstelling in het Hanemahuis opzetten, het Eddie de Vries samenstelt. En dat hebben we vorige week in dat Iepenen. En morgen begint het jubileumweek aan hier met een 60-plus partij. Dat is eigenlijk dat nemen we de Copini-keertjes. En die keert hier hun wedstrijd. En morgen hebben we daar een mega bingo. En sneun keert ze vanuit 10 uur met de zachte bal. Een grote wedstrijd met de zachte bal. En daarna ik live muziek. En snijden hebben we dan de Grutte Heren hoofdklassewedstrijd. Maar Jelver Fjouwer en ik live muziek. Dat is het jubileum weekend noemen ze eruit.
0: Ja, de Hotse Schuurpartij is dat.
2: Dat is de Hotse Schuurpartij.
0: Ja. Ja. En die Copini-partij, die toevallig Copini-partij, omdat die leeftijdscategorie vaker een bril nodig heeft als andere categorieën of net?
2: Ja, Leo Copini komt uit Wienaam en die heeft een winkel in Haas en die ondersteunt die jongens al hier, maar het is inderdaad, het is wel zijn doelgroep, ja, dat klopt.
0: Dat is een mooi teer. Kijk eens een beetje vernemen dat het kisten werd meer Liberty in Haas, dat je op het heeste niveau zo we dat nog net. Onder woorden natuurlijk door de onfortuinlijke blessure van Dylan Drenthe. Dat weer natuurlijk wel een echte hazer.
2: Ja.
0: Verneem je dat wij wat meer bij het Libië?
2: Ja, zeker. Ik moet wel zeggen, het moet in Gitmer Lietz stapjes, maar wij hebben maar de kabouterkes door wel weer wat mooi. We zijn bij de Welpen hebben we een paar leuke keertjes. En zeker heb ik wel keertjes bij de senioren, maar eigenlijk net in de absolute top, maar wel jongens die op eerste en tweede klas niveau acteren. En zou het nou zitten dat sowieso ik wel één of twee hazes denk ik op de PC komen te steken. Dus dat is wel positief, maar absolute top, dat zit er voorlopig nog net in.
0: Nee, nou, maar dit kan nog komen. En gelukkig maar, Soenjezen, want de start van de legendarische Hotse School, die kan vanzelf net zonder keertsvinding. Dan ben je weer onder mijn mies.
2: Nee, maar dat hier kan je puur. We winnen hier juist in de kroonslezing bij het standbeeld van Hotse. En daarna doen we een borrel in het clubhuis. Ja, dan steen je gewoon en ben alle perken vol. Alleen nog wel maar zachte bal. Maar dan zullen we zien dat we daar een combi van kunnen krijgen.
0: Ja, nou. We hebben een goede wei dus, begrijp ik wel.
2: Ja, zeker. Voor mij gaat het helemaal goed komen.
0: Oké, hartstikke mooi. Dank u wel voor de tijdachting. Voorzitter Johan Okkinga, wie dat van Kirsten in Eendracht van Haas. Bestiert is 126 jaar, viert het hier het 124 jaar jubileum. Vanneer komt het net zo goed, dus toch de bestuurlijke perikelen die thuis gingen winnen. En er is dus nou een uitstalling te zien in het Hademahoes in Haas. En snijden wordt dan de Hotse Schoolpartij verkeerd. Dat is voor de heren haardklossers. Dat was net mijn bedoeling. Ik wil graag muziek herletten van Elton John en George Michael. Dat was eigenlijk mijn bedoeling.

George Michael en Elton John en Don't Let the Sun Go Down on Me. Tussen de eerste woorden van onderwijs besluiten we mijn muziek van Madonna. Dit is Madeline. 1, 2, 1, 2, 1.

0: www.twaanjoghurt.twa.fm.
1: Simmer in Friesland.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Mam, waar is mijn zwembad?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
2: Geeft ruimte.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Bij de Vleenbasis in Leeuwarden komt een Lofmachtcampus dat MBO, HBO en universiteit bij elkaar komen. Verder dadelijk het Waarmejon en de eerste muziekgezaad van Alex Warren.
12: Van Santje Nootemai 20 juli, het Fjouwerenzandigste Veenhop Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, troch AB Vakwerk.
0: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
13: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
14: Van tongensje 16 ons sneur 18 juli kan Else Heenste liefhebber terug te voor de heenste dag dit jaar stradiel op de Samarre Heide begriep.
15: Onderwijs.
16: Maar Jacob Stelwagen.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is seizoen 4 van welkom bij de 12 woorden van onderwijs van Thursday 16 juni. De staatssecretaris Jo Anders debat in Friesland is om te praten met Sjoerd Sanders van Zoutwinning.
3: Ik heb geprobeerd goed te luisteren, door te vragen of waar dan de emotie soms ook zit. Maar ook hoe iets wat jarenlang is opgebouwd, hoe je dat ook kunt benutten om tot goede besluitvorming te komen. Dus dat is waar we het over hebben gehad.
0: De fietszaak van Sjoerd Boer Sieberen maakt een tosstart met een Nijegner.
4: We halen een hekel aan op Pien Holle. Dus we dachten dat we Pien Holle krijgen door het net. Maar alles afwegende, ja, zoiets zondag tegemoet.
0: En op de jouwer binnen de ballonfeesten in volle gang.
5: Het is een gezonde virus. Als je erin maar besmet bent, dan kon je er net even nou. Het is elke keer, je weet er wat je mee ging, maar je weet er nooit wat je er kwam.
0: De eerste is meer hoor in het lijstwoorden van onderwijs. We hebben nog wat zijzoorden met muziek, Nijs en F. Groen. En dadelijk onderwoorden bij de Vlimbasis in Leuwels komt een onderwijscampus. Een luchtmachtcampus, zo kijk ik deze matten. Het MBO, HBO en universiteit bij elkaar komen. Maar eerst het waar in het kwart met Jan Jonkman. Een goeie middag.
6: Ja, Jacob, ik een goeie middag. Nou, van een middag krijg hetzelfde als van een morgen hier de bewolking, de oerhaan, uitentrof voelde het wat lichter rein. Stelde net zo wat voor. En er stond een matige eerste wind. Van een letteraars van een middag nog wel even een glimpje zinnen. En dan lezen de temperaturen, joen om 8 uur, het nog altijd om de 20 graden heen. Joen en vannacht dan koolt het al. En dan zakken de wind nog verder voet. En dan hebben temperaturen van zijn 14 tot 16 graden. En dan kunnen ze wat deze ontstaan. Maar haast meer hoe het waar.
0: Bij de Vlierbasis in Laut komt een luchtvaartcampus dat NHL Stenden, Vida en de Rijksuniversiteit in Grijns-Geerwerken. Mark Otto is bestuursvoorzitter van NHL Stenden en die is bij het project belutsen. Een goeiemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, waar we het over een luchtmachtcampus bij de Vlierbasis, dat is onder oren NHL Stenden, maar in de gemeente Laut bij belutsen. Wat mag er eigenlijk onder verstaan, een luchtmachtcampus?
7: Ja, wat we graag willen, waar we over in gesprek zijn met de vliegbasis, is om met studenten vlak tegen de vliegbasis aan, dus net voor de slagboom, dat studenten daar keuzevakken, minoren zoals het bij ons heet, kunnen volgen. Met als onderwerp alles rondom weerbaarheid en veiligheid en onderwerpen die met de vliegbasis te maken hebben. Dus daar gaan studenten daadwerkelijk heel dicht tegen de vliegbasis aan een stuk van hun studie volgen.
0: En waar komt dit initiatief bij?
7: Het is een initiatief eigenlijk wat gezamenlijk met de vliegbasis tot stand is gekomen. Wat je ziet is dat natuurlijk Defensie echt op zoek is naar nieuwe mensen. Er moeten heel veel mensen bij Defensie komen werken. Zij zoeken op allerlei verschillende manieren om jonge mensen te interesseren voor Defensie. En wij als opleider, als beroepsopleider, willen graag opleiden op plekken daar waar het werkelijk gebeurt. En dat gebeurt echt op de vliegbasis.
0: Ja, ik neem dan al een onderblutsen en een helst en een verda de Rijksuniversiteit van Grijns trouwens. Ik mag eens bij het project belutsen. Maar wat een soort MBO, HBO, een universiteit, een gearworking, dat lijkt me vrij uniek.
7: Klopt. Nou zeker. Het is echt, we willen met eigenlijk alle onderwijssoorten daar projecten doen. Als je kijkt naar de vraagstukken bij de vliegbasis, die hebben ook betrekking op alle onderwijsniveaus. En wat we willen proberen, en dat is best bijzonder inderdaad, is alle onderwijsniveaus door elkaar heen. Dus één bepaald vraagstuk wat wordt bekeken vanuit een theoretische kant, wat de universiteit doet, en vanuit de praktische kant, wat het MBO weer oppakt. Dus ja, best iets bijzonders, eerlijk gezegd, op frisse bodem.
0: Ja, en het zou dan dus ook de meerwaarde wijzen ervan, dat je de theorie en de praktiek op één plak bij elkaar brengen.
7: Ja, dat is eigenlijk het allermooiste wat je studenten kan bieden. Kijk, een school is natuurlijk prachtig, we hebben prachtige gebouwen. Maar waar het echt gebeurt, dat is of bij bedrijven, of bij instellingen, of op de vliegbasis.
0: Ja, het is dus bij de vliegbasis. Is het de bedoeling dat deze studenten dagelijks terugstremen naar een functie op de vliegbasis zelf? Of kan het ook in hele andere sectoren wijzen?
7: Ja, zeker ook voor andere 666-sectoren hoor. Dus het zijn eigenlijk, wat je moet zien is, dat zijn studenten die of een IT-opleiding volgen of een economische opleiding. En die interesse hebben in defensie en dus een stukje van hun studie kunnen volgen in de context van defensie. Nou, als ze het hartstikke leuk vinden, dan zijn ze natuurlijk van harte uitgenodigd om te solliciteren bij defensie. Maar als ze iets anders willen gaan doen, ook helemaal goed.
0: Ja, het is dus voor de slagboom, CSO, hè, vlak bij de vliegbasis. Ik wist, de veiliger is daar altijd heel streng. Hoe komt het als al die studenten eromheen rennen?
7: Ja, nou, dit is inderdaad vlak voor de slagboom hebben. Dat is buitengewoon lastig. Als je eerst door alle veiligheidsmaatregelen heen moet, ja, dan is de gemiddelde student waarschijnlijk te laat op college. Dus dat is de reden dat we daar vlak voor zitten. Nou ja, en de bedoeling is inderdaad dus daar met leuke projecten, spannende projecten die direct van de vliegbasis zijn, om daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja, en ik neem ik om dat die studenten zo nog wel zijn op die vliegbasis omzoggen om dingen op te pikken en dingen te leren. Dat je me wat meer geerwerkje.
7: Zeker hoor, deze gaan ook zeker op de vliegbasis dingen doen, maar dat zal niet iedere dag zijn, want ja, dan moet je naar door alle poortjes en alle veiligheidschecks. Maar af en toe door de slagboom heen, dat is natuurlijk wel het leukste wat er is.
0: Ja, en wanneer kan je beginnen?
7: Het idee is dat we het komende studiejaar gebruiken om alles goed voor te bereiden. Goed nadenken met hoeveel studenten kunnen we erheen, voor welke opleidingen is het leuk en relevant. En dat we willen starten in september 2027. Dus het studiejaar na het komende studiejaar.
0: Oké, dank u wel.
7: Hartelijk bedankt.

0: radiostuurders.
1: Och, Herkes, och, Miske.
0: Die sissen dat ze alleenig de grutste hits draaien.
1: Dat is al die commerciële niet staan.
2: Die sissen dat ze de grutste prijzen nu dealen.
1: Ja, dingen. En dan wordt er een.
2: Maar dan was meer.
3: Zonder meer?
2: Dan was wat oors.
3: Met een beetje op een heugdebloel van alle uitzien, hè?
0: En dan is het goed bij Omroep Friesland.
4: Ach, dat mooi, man.
0: De beste muziek.
4: Ik ervan.
2: Maar ik het lijst ernaast.
3: Dus je bruikt en heb je goede informatie.
2: Omroep.

Sinds de Sledge en We Are Family. Dadelijk in het rand van Simmer de Vries hebben we Jantine Akkerman, de Jutal, de Hielerdij, Snits en Omkrieten Onderwijs. Ja, dadelijk, ik ging dit programma Onderwijs naar de muziek. En die is van YouTube.

0: Muziek hier in onderwijs van YouTube. Dat wie de sweetest thing. Het is nu 20 minuten over 7.
1: Onder op Friesland.
2: Zimmer in Friesland.
0: Dan is verslagjouwer Jan Tiede Akkerman. Die is al de hele dag in stits en omknitten. Want bij het mooie waar voor jou is der van Amsterdam. Jan Tiede, een goeiemiddag.
3: Goeiemiddag. Ik ben de hele middag al bij Strand Sneek. Dat zit bij recreatiegebied De Potten. Het zit onder Snitser maar. Ja, en ik krijg dus zelfs al even op de wetterskies stien. En daar heb ik al de hele middag oer. Maar er is hier nog volle meer te beleven als alleen nog het wetterskien. Ik ben een mooie Taco Hofman, eigenaar van Strand Sneek. Ja, wat is dit eigenlijk zo'n plakje?
4: Ja, leuk dat je dat vraagt. Hey, wij verkopen hier een leuke dag op en rond het water. En eigenlijk doen we dat op een paar manieren. We hebben hier de waterskibaan uiteraard. Hè, dat is het hart van het bedrijf. Draait linksom 5 bochten en heb je het gehad. Althans het rondje dan. We hebben ons aquapark, dat ligt ernaast. Een heel groot springen, speelparadijs. Klimmen, glijden, klauteren en vooral heel veel plezier maken met elkaar. Maar daarnaast hebben we ook landactiviteiten aan het water. Hè. Samenwerkingsopdrachten, puzzels, maar ook dingen als suppen, kanovaren. En voor grote groepen huren we, als we dat willen, een scootje in of een zeilvloot in. Een leuke dag op en rond het water, zeg maar.
3: Waarom is Snits nou precies zo'n geschikt plak voor al deze wettersporten?
4: Nou, pak een kaart van Friesland, zoek het midden en waar kom je uit? In Sneek. Dus het hart van Friesland, dat is Sneek.
3: Ben je een echte snitser of niet?
4: Nee, nou, ik moet er even om lachen. Ik voel me hier ontzettend thuis. En ik probeer een beetje Fries te praten en Sneeks. Maar ik ben geen echte sneker. Nee, sorry.
3: Maar jou ben je hier wel?
4: Ik woon in Heerenveen. Ja, ook Friesland, maar geen sneek. Nee.
3: En heb je dit zelf al eerst zou opzetten? De wetterskibaan, het aquapark of je kwam hier en je dacht, hier ken ik wel wat mooi?
4: Ik vind het een mooie vraag. Op een dag word je wakker en je denkt, ik werk al heel lang in vrije tijd, recreatie, buitensportactiviteiten. En had op een gegeven moment bedacht, ik wil graag mijn eigen bedrijf starten. En ik kende het concept waterskibaan vanuit mijn werk bij Breakout in Groningen. En toen ging ik kijken waar die banen allemaal stonden. En tot mijn verrassing kwam ik erachter dat er gewoon geen baan in Friesland was. Gewoon geen. En toen dacht ik, nou, als dat er niet is en op andere plekken werkt het wel, dan zou het hier op zijn minst ook moeten werken. En zo is dat idee eigenlijk ontstaan. Gewoon letterlijk een gat op de kaart. Het was hier niet. Dus heb toen een plan geschreven, bij de gemeente neergelegd, want die wouden graag nieuwe vormen van watersport omarmen. En na een intensieve samenwerking hebben we het dan toch vergund gekregen en heb ik het 10 jaar geleden gebouwd.
3: Dus de waterskibaan is eigenlijk de basis van dit plakje hier?
4: Het klotsend hart, ja.
3: En wat heb je zelf dan mooi wetterskiën?
4: Nou, ik ben dol op water. Ik hou van op het water zijn. Dat kan zeilen, dat kan kitesurfend zijn. Maar ook zwemmend of inderdaad waterskiënd of wakeboardend. Dus ik hou gewoon van buiten op het water. Ja.
3: Ben je nog altijd de enige waterskibaan hier in Friesland? Of ben er intussen al meer bij gaan?
4: Nee, ik ben de enige. En ik denk ook wel dat het zo zou blijven. Want je hebt wel een bepaald verzorgingsgebied nodig. Er zijn er ongeveer 20 in heel Nederland. En als je gewoon kijkt op de kaart, dan verhoudt ze dat heel mooi tot de bevolkingsdichtheid van de regio waarin ze zitten. Dus
3: hier heb je nou al een heel mooi park. Ben er nou ik nog meer plan? Heb ik nog meer dromen?
4: Oeh, ja. Ik zou heel graag mijn seizoen nog willen uitbreiden met landactiviteiten. En ik droom om hier nog een mooi klimpark op palen neer te zetten. En dat zou het seizoen wat verstevigen. Dus ik zou wat eerder kunnen beginnen en wat langer kunnen doorgaan. En dat geeft ook voor de organisatie een stukje meer robuustheid. En dat maakt het ook mogelijk om mensen dan jaar rond aan te nemen. Want daarvoor ben ik eigenlijk nu nog te klein.
3: Maar van hoog houden we het eerst bij de wettersporten?
4: Nu nog eerst watersporten, ja. Ja,
3: ja, dat past dan ik weer helemaal in uw thema van zelfs. Van Simmer in Friesland, al die wettersporten. En hier bij De Potten en bij de Snitser maar is dus voor elk wel wat te dwan.
0: Vanaf jij hoor, Jan Tiede Akkerman, die dat dus. Die is net tegen tank voor jou. Dit is UB40.

0: Ruby 40, wie dat? My Red in Your Kitchen. Dadelijk zet Lars de Leeuw het Wichterse Nijs van Dissertosie zegt je jullie voor je op een lichtje.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
0: Het is een hele minuut voor Jalbezijnsen. De Wichtgens Nijszaken van de Sertorie op Mariechje zetten toch Lars de Leeuw als een goeiemiddag.
10: Goeiemiddag. Staatssecretaris Johannes de Bat had gehoord een besietenbord om Friesland. Hij ruist rollen naar Rob Tassiel, dat hem uit de Waadvereniging en inwenners praten over de nieuwe vergunning van de zoutwinning in de Waadzee. Ik heb eens het horen over de Wraad erfgoedstatus van de Waadzee die toen de druk stiet. Staatssecretaris de Bat vertelt dat deze drie ging mooi wagen in het vol of net verliezen van een vergunning voor de zoutwinning.
11: Want het is een kwetsbaar gebied, dat weten we. Dat moet je dus ook zorgvuldig afwegen. Daar zijn procedures voor. En dat maakt dat je de stappen zorgvuldig kunt zetten. Maar dan is het nog veel belangrijker om ook goed met de mensen zelf te spreken. En dat hebben we vandaag kunnen doen.
10: Ian op de treien Frieske wethouders is vrouw. Dat is heger als het landelijk gemiddelde. Doch blieken nu een analyse van alle gemeentelijke formaties toch de NOS en de regionale omroepen. Landelijk schoen stagneert het aantal vrouwelijke wethouders. Net als onderzoekster Sarah Runderkamp binnen Drokte, bestuurscultuur en negatieve reacties de wichtigste redenen van vrouwen om net de politiek in te gaan. Wethouder Geertje Schoorstra-Boeienga van de gemeente Noord-East-Friesland, die bekent die signaal wel.
12: In dat heel soort reacties die ik kreeg die heren toen ik het meest kan benaderde. Van ja, nee, ja, het, ja inderdaad Drokte en ja, het zijn exact die drie punten die werden constant wel neemt. Dus dat zucht meestal toch, dat belemmert vrouwen. En oors is man, denk ik. Ja, dat is toch wel een hoording. Het speelt bij vrouwen, kennelijk.
10: De tijd dat de postbezwager alle werkdagen door de strijd roept, die is voorbij. PostNL bezwaart gewone brieven net meer binnen.

0: 12 werkdagen. Daardoor komen postbezwagers nog maar 3 dagen in de weekendel. Verspoedpost, liek als rouwkaarten en medische post brengt er nooit de pakketbezwager bij. Deze postboerder die vindt het spietig dat ze daar toch net meer elke dag toch haar verste dwarprint.
1: Heel jammer, heel jammer. Want je hebt toch ik een boom maar het dwarp en dat je dan ergens oors heen moet, is dat toch ik heel sneu voor de dwarpsmensen zelf, maar ik voor jezelf, want je moet weer een nieuwe boom opbouwen.
0: Hoor je nooit dat de buurt super in Jes de Nijtjerk hier kende het waren nou enkel weer dicht. Het kan net meer uit, zeggen de Arnhemmers, die het oerstappen op een nijconcept. De buurt super gaat verder als bezwaarservice. Want dat kan wel uit, denkt Arnhemmer aan, Soeboer. Maar dat die winkel dicht gaat, dat is wel spietig voor een bepaalde groep dwarsbewenners.
2: Ja, de senioren, die hadden het was hun plakje, zeg maar. En dat ben ik gewoon kwijt. Ja. Dus dat is ook hartstikke jammer. En dat vind ik eigenlijk echt heel spietig, hè. Ja, je moet op een gegeven moment wel een beetje van jezelf denken van hoe... het financiële stuk natuurlijk. Als je op een gegeven moment achteruit gaat met een omzet, ja, dan maak ik, ja, op een gegeven moment kom je op een keuze.
0: En nog 12 weken en dan is de PC, maar er is nog net één partoe dat de topfavorieten Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjisse Steenstra verslaan had. De trio wint tot nota alle vrije formatiepartijen. Mooi oermacht. En dat één partoe safvolle wint, dat is in de hele skiertnis van het keertje nog nooit bad. Maar ja, wat maakt het ze nou zo goed? En dat vragen we een keertskenner Klaas Posma.
3: Ik vind ze alle truien. Ik bedoel, ze litten gewoon niks erin. Door Sjoste toen de man, ze binnen topfit. Ze hebben vertrouwen, ze maken net een soort flaters. Het is op en uit geweldig. Bijvoorbeeld zou Rick Minnesma ook. Hij steert er altijd de steen mat. Ik vind hem op een boppen ek een fenomeen. Hij let niks erin. Sjoste is ijzersterk in het tussenspel. Linkshandig, rechtshandig. Ja, ze kennen ruilen met de opslag. Ze kennen ook nog ruilen in perk. Ja, wie doet je wat?
0: Ja, er binnen nog 3 vrije formatiepartijen weer op de chinstanders wat betinken kennen. Om ze uiteindelijk op de PC op 29 juli toch te verslaan.
4: Ja, en als we het nummer 15 hebben dus op de PC. Het goed
0: dat zou samen kennen, ja.
4: Maar wacht zit al. Lars de Leeuw, dank u wel voor nou voor het op het neerzetten van het nijs van deze tongensie. Dadelijk het waard met Jan, over een minuut.
5: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
6: Van Santje onder mij 20 juli, het fjouwerzondigste Veenhop Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Hezen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, troch AD vakwerk.
7: Wat lezen met die docht? Dat ligt hier aanzichtje, zonder die te verpleetsen. Sa, hup van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, juist meer van de wereld. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van Lees en Dielen? Sjoeg op friesleesoffensief.nl.
8: Onderwijs.
9: Maar Jacob Stelwagen.
10: Semmer in Friesland. Omroep Friesland.
4: De 40ste editie van de Ballonfeestum de Jouwer binnen zo'n just 3 volle gang en geen het trog onder mijn snijn. We zijn eerst bij een cameraman die het mij giet, de Loftien. En hoe is het waarbedocht met Jan Jonkman. Jan, een goeie middje.
11: Ja, Jacob, ik een goeie middje.
4: Ja, het wie wat griezig je op, hij beslist net kort.
11: Nee, op zich weet nog wel waar. Ik even een boete door zien wat de arbeidjes en wat in de tunt het waren of wat oors. Ja, dat je moeder moest het zelf maar invullen. Maar het weer nogelijk met temperaturen die langs Aroen om een provincie uit maken. Het is net zo vol uit wij wie in Egemariep, de Pijnbakken, Veenlaaksem of Kwijm zit nou om 22, 23 graden. En Vlieland zit op 22 graden. Nou, als we dan de komende oren zorgen, dan houdt de bewolking nog wel even wat staan. Dus zo in het noordwesten nog een spotje vallen kennen. Maar we zullen vanuit het eerste dag dat de lucht, de bewolking al wat begint te brekken. En een keer van het begin van de juni wel een mooie centje. De zin er al wel even bij krijgen. Dan kan dan juni dan prachtige zinsondergang. Want juni om een oor is achterstik altijd naar zo'n 20 graden. Dan maakt de eerste wind die is al gaat al wat om naar het Madenta en die is en bloed zwak. Ja, dat was dit dat prachtig mooi voor de ballonfeesten op een jouw. Het centje erbij net en zo wat wind. heen. Nou, dan treffen die dat ik. En dan wordt het vannacht wordt het rustig, het klert op. En dan hebben we minimum temperaturen, die liggen om de 15, 16 graden heen. En dan zullen er plakken, zullen er wat dies ontstinken. En op andere plakken nog eens een enkele mistbank.
4: En hoe ik het vermoeden, bijvoorbeeld als je het gaat worden vinden, want die wordt belangrijk, niet alleen voor de ballonfeesten, maar ook voor de evenementen, de komende dagen.
11: Ja, nou, als we morgen zullen, dan hebben we eerst nog wat diesen. En dan in de wind, die is al omgegaan naar wat naar meer dan Nadentaan. Nou, dan hebben we morgen geregeld, had het vol op de zender erbij. En dan hebben we temperatuur nummer 22 graden in het watergebied, zo'n 23. En dat de zender er langer nog bij is, dan zullen het eerst en het zuideerst de 24 graden heb ik in. Dus die het een matige noordwestenwind die in de midden vol even wat tan neemt. Maar in de jong dan neemt die wind, ik alweer wat ouder, neemt de bewolking daar en dan heb je in de jong en in de nacht heb ik temperaturen van zo'n 60, 70 graden. Dus dan maar een beetje geluk in mijn jong de ballon. Ik weer even de lucht in.
4: Ja, en dan sneur en snijden ben ik nog die ballonfeesten. Sneur ben je denk het scootjes in. Dus op een hele vraag, hoe zit het dan bijvoorbeeld met de wien?
11: Nou, sneuwen treffen ze het, als je van wien hoort, want op het algemeen staat er wat sneuwen. Die wien die speelt denk ik wel hoe die wel een haatrol, want we zitten dan in een noordwestelijke streming. De bevolking heeft het algemeen de oorhoorn. In de middenkind of in de middenmiddenkind er was even wat de zinnen er was even bij komen. In de midden moet de bevolking zijn spatje ruimt, stelt ik weer net een zo wat voor. Maar ja, dan die wien die is in de midden wordt die even tijdelijk krachtig uit het noordwesten. Waar een 5 tot 6, ja, dat voor de scootjes is dat een prachtige ziel. Misschien moet ze er zelf wel even bij reven met zo'n wien. En in de jong liek het de wien, waar wordt zich wat delta Jan. Zullen we dan eens snijden, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, misschien ik dan wel eens een spatje rein, maar uit het noorden, naar het westen, waar komen nooit sferen bij je. En dan heb ik weer zo'n 20 graden. Nou ja, Sageer Vetje, de garderobekeus, wordt de komende dagen correct even wat oors.
12: Het slotsteek van Onderwijs.
4: Ja, wat wordt de laatste plaatje te draaien in deze editie van Onderwijs? Fijk hier tussen de media loeren is in de media. Hoe zag een Duitse trein die had al een weekend een netplende stop maken om een net gebroekelijke reden. De weekend wc-papier mee aan boord. De trein van Westerland, op het eiland Sylt, naar Berlijn, die stoppen op het station van Hamburg. En op Instagram is een video geplaatst van een conducteur die bij treinpakken wc-papier de trap op naar het perron komt en dan in de trein. Staat. Dan is een passagier wie het wc-papier bij het vertrek al net onvult. Het treinpersoneel toen besloot hem daar op een supermerk in de vaststeden van Hamburg om te dwan voor de trein vierde keer over het hele snelheidstraject naar Berlijn. Nou, de trein bereikt uiteindelijk zijn eindbestemming. Het treinkwartier vertraging, dus dat moet een lange rij geweest hebben voor de kassa. Of misschien hebben ze een zelfs geen kassas, dat weet ik net. Het spoorbedrijf spreekt van een tijdelijke steuring. En bij het omvullen van de verbruiksartikelen aan boord van die trein zeiden ze, zullen de kosten die de conducteur maken had vergoedje. De passagier die de video maken neemde de conducteur de medewerker van de maand en teaser hem voor het tonen van verantwoordelijkheid en het vinden van pragmatische oplossingen. Nou, bij dat verhaal zien we dus een plaats. De conducteur die de trein verliet omdat het wc-papier op is en waarom komt mij treien pakken. Nee, treien is hier. Dus het ging in over trein, over conducteur, treinbestuurders, wc-papier, papier. Nee, zus ging in. Nou, verzin het maar. Ik vind het creatief genoeg binnen en er wil uitkomen. Laat het weten via 0620 4 Jochen of stuur een suggestie met de app van Omroep Friesland.

0: muziek weer dat van Jan en het paard Nijhoes. Jan, dat is het muzikale project van Sjonger en liedsgehoor Jan Hoekstra. De 40e editie van de Ballonfeest nog bij jou binnen zo'n juster in volle gang en ging het troggel het meest nijden. En de meeste mensen zochten die ballon van de groen en die matte haren maar afvlegen hoe tot het dan van boppen al uitzocht. Michel Kuiper, die is cameraman, die bij ons op Friesland, die giet daar mijn camera een ballon in. Michel, een goeie middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, best op het terrein onwezig?
1: Ik ben net aangekomen.
0: En, is er wat drukte?
1: Het begint langzaamaan te komen. Ondertussen begint het podium ook lawaai te maken. Dus ja, het begint langzaam te komen.
0: Ja, en Do, hoe is het met Dijs? Zit het nou met klamme handen en trillende voeten of net?
2: Nee, het valt mee hoor. Valt mee.
0: Want daar is geen hechtevrees of zo?
2: Sorry, wat zei je?
0: Daar is geen hoogtevrees of iets van die strekking.
2: Nee. Ik maak me meer zorgen over of ik de camera een uur lang goed op mijn schouder kan houden dan over de vaart zelf.
0: Ja, want...
2: Maar ik denk dat de vaart wel goed komt.
0: Ja, want zijn camera heeft het wel even in natuurlijk. Wat weegt hij eigenlijk?
2: Ja, wel een aantal kilo.
0: Ja, precies. Ja. En wat voor beelden zit nou meisje dan?
2: Ja, vooral vanuit het mandje. Dus de landschappen waar we overheen gaan, de dorpen, de steden. Het is een beetje afhankelijk ook welke kant we op gaan natuurlijk. En dat hangt weer van de wind af.
0: Ja, maar dan was dus de films eigenlijk wat er onder die gebeurt, dan sterk mis ervoor, dan maakt de camera toch even oeroranen.
2: Ja, ik moet hem een beetje over het randje houden. Niet te ver.
0: Dat lijkt mij vrij spannend.
2: Ja, maar we hebben een staalkabeltje mee, dus hij is gezekerd.
0: Ja, oké. Okay. De meeste mensen hebben, vertel ik in Deel, dat er van Boppe Ors zocht. Is dat toch al zin in mij maken, of net?
2: Sorry.
0: Is dat wel zin in mij makkers, zo'n ballonvlucht?
2: Nee, dat is voor mij de eerste keer.
0: Oké. En dan de landing, dat wil nog wel eens wat stuiterie, zal ik maar zeggen. Hoe beschermt die apparatuur en die zelfs tagliek?
2: Nou, dan moet ik nog even overleggen met de piloot, denk ik. Maar het lijkt mij een goed idee om de camera dan even naar beneden te halen. Even in het mandje.
0: Ja. Nou, ik wens jullie een heel soort succes. En ik hoop dat het mooie beelden opziet en dat we ze al eens herkennen.
2: We doen ons best.
0: Oké, misschien vind ik het moment onder. Michel Kuiper bij Wiedot. Hij is dus bij de 40e editie van de Ballonfeesten. Op de oude gieter is mijn camera die luchtballon in. En zult dus beelden meisje van Wertsoer Hinnevelen hier in Friesland. En het zal grif prachtige beelden opsmieten.

0: Van Holland, wie dat mij can't stop loving you.
1: Het slotsteek van onderwijs.
0: Ja, wie niet dus hoe die Duitse conducteur dit erachter kwam. Hé, we hebben hier wc-papier om boord van deze trein. Onderwijs naar Berlin, wist dat. In Hamburg stap ik uit, geen supermerk in. En kom met de rij pakken mijn rol vol wc-papier. Waarom? Hij trekt het hier onderwijs geweest, dus had een lange die geweest. Tikking derde in die Duitse supermerk. En wij vregen, ja, heb ik ergens een plaat bij. Nou, even zijn. Hoi, Johan. Dat is net helemaal goed. Ik was voor een little kleiner bij Krantenwijk. We hier net iets net oorzaals stikjes kranten op het huske. Of ik jong, groet is van Gretel Abortus. Hallo, Jan Durk. Oké. Okay. Die man is a magic woman. Die man, zag hem de blikbeleid, is a magic man van Hardgood van Jelle. Nou, de help is on the way van Toby Mac, zei Petra Boersma. Help van de Beatles. Ik van Petra trouwens. Bob Marley en Stop That Train. Vind ik wel een aardige suggestie. Maar op een bepaald moment denk je toch van... ik ging voor de meerderheid van stem. En dan zei het Ingrid ten Haven, zei het. Ine Pieter, Peter Terpstra zei het. En Lineke Hoekstra zei het. En Jan Jaap zei het. En die zei het ook correct. Dat is de enige die het goed heeft. Hoe je met je team Jacob. Skiedendriet van de zadeldroekers. Dus dat is een McWorden. De slotplaat in onderwijs. En overigens dus van het verhaal van dat wc-papier. Of het gebrek erom in die Duitse trein. Dit is onderwijs. Op toons die 16 juli van het jaar 2026. Mijn Ister de Vries en Jacob Stelwagen. Graag ontnorkeerd. Nog een novel committee. En ze komen erom. De zadeldroekers. Mij skiet in
1: het
0: riet.
1: Het slotsteek van onderwijs.

0: Nou, dan wie me even een noffelijk meisje.
1: Simmer in Friesland.
2: Oh, de klapper.
1: En deze simmer binnen ze er weer.
3: Arjen en Geertje, maar de podcast. Oh, wat een klapper.
4: Valt er altijd wel wat te praten, hoe scootjes zien?
5: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootjes zien.
6: Net een serieuze podcast. Dus de kerst
4: jouw zijn primeur.
1: Alle wedstrijddagen.
4: Een stukje Jim Go.
1: Te vinden op Spotify.
4: Dit is Good Night, jongens.
3: Die favoriete podcast app.
4: Je verwacht je dat.
1: En omroepfriesland.nl.
2: Oh, de klapper. Nieuwe hond?
7: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Kom shop!
15: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
16: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een Italiaanse rechtbank heeft vandaag meerdere bestuurders veroordeeld voor onder andere nalatigheid rond de instorting van de Morandi-brug in Genua. De belangrijke verbinding in de Noord-Italiaanse stad bezweek in 2018. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. De hoofdverdachte werd veroordeeld tot 12 jaar cel. Een vrouw van 38 die eind maart zwaar gewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen heeft dagenlang vastgezeten in een woning in Zeist. Dat kwam naar voren tijdens de eerste voorbereidende zitting hierover. De vrouw zou daar zijn verkracht en mishandeld. De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken vanmiddag failliet verklaard. Het OM had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. Het Openbaar Ministerie startte eerder een strafrechtelijk onderzoek omdat 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten van Knaken ontbreekt. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
17: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
18: Para Link & Co. Gianna Cinico.
19: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. De strategische zeestraat is cruciaal voor de wereldhandel. De Houthis zouden raketten en drones hebben opgesteld. De informatie is gebaseerd op anonieme bronnen en niet officieel bevestigd. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder wegens poging tot moord. Hij stak een vrouw 15 keer nadat zij het contact had verbroken. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij voorbereid. De vrouw overleefde, maar hield blijvend letsel over. Ook is €42.000 schadevergoeding geëist. 8 jaar na de instorting van de Morandibrug in Genua zijn meerdere verdachten veroordeeld. De voormalige topman van wegbeheerder Autostraight kreeg 12 jaar cel. De ramp in 2018 kostte 43 mensen het leven. Volgens de rechtbank waren slecht onderhoud, ontwerpfouten en gebrekkige controles de belangrijkste oorzaken. De Amerikaanse minister van Defensie Piet Hegseth wil militairen vanaf 30 jaar screenen op een testosterontekort. Urologen waarschuwen dat hormoontherapie kan leiden tot onvruchtbaarheid en andere gezondheidsrisico's. Volgens experts is testosteron alleen geschikt bij een medisch vastgestelde aandoening en geen middel om prestaties of spiermassa te verbeteren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
4: En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Uit de schatkamer van... met Marlies van Bon.

Ja, en dan is het donderdag en dan is het vakantietijd en dan moet je een collega hebben die gewoon vakantie heeft, maar wel gewoon thuis is. En daar ben ik zo blij op, John Koopmans. Hij is mijn gast vanavond en wat hij meegenomen heeft aan zijn muziek, gaan we nu naar luisteren.

0: samba. Samba de Janeiro. Van Bellini. Bellini?
1: Ja, Bellini.
0: Bellini. Bellini. Een hele goede avond, John Koopmans.
1: Ja, goedenavond, Marlies.
0: Wat leuk dat jij dat toch spontaan aangenomen hebt van... Hé, joh, het is vakantietijd en ik heb even niemand nodig. Joh, dat wil ik wel.
1: Ja, natuurlijk wil ik dat. Ja, nou. Je zei vorige week zo wanhopig, ik heb iedereen gebeld. Maar
0: John, je
1: bent de laatste.
0: Je kletst uit je nek, jongen. Verschrikkelijk. Ja. Nee, ons allen. John Koopmans. Heerlijk stemgeluid. Elke zaterdag lekker te beluisteren bij Muziek op je Radio.
1: Ja, Muziek op je Radio. Ja, deze maand natuurlijk even lekker vakantie.
0: Ja, ja, precies. Daarom durfde ik het nu ook wel te vragen.
1: Oh, jij mag mij alles vragen altijd, dat weet je.
0: Oké. Is wel een hoop hoor, denk erom.
1: Ja, nee, dat weet ik. Maar in ieder geval, wel gewoon aan het werk natuurlijk, maar even geen radio. De studio ligt ook even helemaal overhoop thuis. Alles gewoon even losgehaald.
0: Dat is
1: stofzuigen er doorheen en zo. Mm. Dat is ook wel eens tijd. Bierdoppen achter de desk vandaan.
0: Even een klein sabbatical maandje. Ja, bijtanken, leeglopen. Precies. Enzovoort.
1: Precies.
0: Nou, heerlijk. Dus het werd even tijd voor jouw muzikale schatkamer. En zei ik al van, weet je, het is niet de muziek die je normaal bij Muziek op je Radio gaat luisteren, draaien. Nee. Maar het gaat echt om jouw muziek.
1: Klopt.
0: En dit past echt wel heel erg bij jou, hè? Deze Samba de Janeiro.
1: Ja, Bellini is, dat is een nummer natuurlijk uit, eigenlijk eind jaren 90, Samba de Janeiro. En dat was eigenlijk een beetje de start van de Braziliaanse muziek hier, tenminste in Nederland.
0: Ja.
1: Ja, we hadden natuurlijk wel die muziek van vroeger dan, maar de hedendaagse muziek. En Samba de Janeiro. Eén keer in Janeiro geweest. Heel kort. Tussenlanding met de vliegtuig. Dus ik heb gezwaard en weer doorgegaan. Ja. Maar over het algemeen verkeer ik in het noordoosten van Brazilië. En dat land heeft mij mijn hart gestolen. Om het eerlijk
0: maar
1: te
0: zeggen. Was dat toen ook al zo? Of is dat van de laatste jaren?
1: Ja, toen dit eind jaren 90, toen dit nummer uit was. Toen had ik zoiets van een leuk liedje. En ik hou van zomerse muziek, absoluut. En ik ben wel een zomerkind. Ik hou van de zon, ik hou van de warmte. Maar toen ging mijn voorkeur uit meer naar de Italiaanse muziek.
0: Okay.
1: De Spaanse muziek, daar zijn we vroeger mee doodgegooid. Met mijn moeder, met Julio Iglesias natuurlijk. Met zijn zoetgevoelige stem.
0: Ja.
1: Maar nee, ik had meer de Italiaanse muziek en soms zelfs de oude muziek. Gewoon lekker dat rauwe, maar later wel Zucchero natuurlijk. En Iris Ramazzotti, de befaamde pizzeria muziek, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, precies. Ja. Maar je koppelt je vakantie, je Braziliaanse vakanties, daar ook aan vast. Was dat toen met de Italië muziek ook al zo, of ging je toen naar Italië?
1: Nee, wij gingen eigenlijk helemaal niet naar Italië. Ik ben een paar keer in Italië geweest, maar wij gingen meestal naar Spanje, maar ook wel, dat was ook wel Frankrijk, Duitsland. Nee, ik heb wel heel lang gezegd dat ik met pensioen ga, dat ik naar Italië te wonen.
0: Okay.
1: Ja. Okay. Maar dat gaat nou toch wel een ander land worden. Ja.
0: Oh, toch?
1: Ja, ja, Drenthe of zo. Ja. Ja.
0: Ik zou zeggen Gelderland.
1: Ja, Gelderland.
0: Zeeland.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ameland.
0: Noord-Holland.
1: Ja, precies.
0: Ja. Nee, ja, precies. Ja. Ameland. Ja. Nou ja, goed. Genoeg gekles. Bellini. Ja. We zijn hier voor jouw muzikale schatkamer natuurlijk.
1: Precies.
0: En Dean Sanders. Is dat die van dat een of andere muziekprogramma?
1: Ja, dat klopt.
0: Van,
1: dat is een,
0: Idols of wat
1: ja, precies. Nee, die samen met zijn broer. God, heet die gast ook alweer. Dean en Martin Sanders volgens mij.
0: Wow.
1: Ja. En die heeft ook een tattoo shop keten in Nederland.
0: Mm-hmm.
1: Ik had hem 2 weken terug aan de telefoon te vroegen. Heb je tattoozaak nog? Ja, hij zei, waar wil je heen? Hij schijnt hem meer te hebben. Daar ging ik weer nat natuurlijk. Hele aardige kerel trouwens. Onder de tattoos. Goeie stem. Ik vind hem echt een je hoort niet zo gek veel van hem, maar...
0: Nee.
1: Nou, hij heeft wel een nieuwe single weer uitgebracht, maar ik vind het altijd een hele, hele relaxte, leuke man. En hij heeft samen met Frank van Etten, dat doet hij iedere dinsdagavond, zitten ze bij Frank thuis, zitten ze wat te zingen met z'n tweeën.
0: Wat leuk.
1: En daar komt af en toe nog wel eens een kindje uit, om het zo maar te zeggen.
0: En posten ze dat dan op de socials?
1: Nou, over het algemeen zie je eigenlijk niet zoveel van die muziek terug op de socials, inderdaad. Maar het is eigenlijk gewoon meer voor de fun dat ze met z'n tweeën een biertje drinken en dan liedje zingen.
0: Okay.
1: En er komt af en toe nog wel eens een liedje uit. De nieuwste die hij gemaakt heeft ook, heet dat nummer, weet ik zo niet uit mijn hoofd, heeft Frank ook geschreven. En Frank is natuurlijk ook een hele goede zanger met een heel veel emotie in zijn stem.
0: Mm-hmm.
1: En daar komt eigenlijk dit nummer uit voort wat ik jou opgegeven had, zeg maar.
0: Ja, maar als ik er morgen niet meer ben...
1: Ja. Nou, de tekst die greep mij inderdaad ook heel erg aan. Want weet je, het leven gaat allemaal zo snel.
0: Absoluut.
1: En we lopen allemaal wel eens te klagen, wat is het heet. Volgende week lopen we weer te klagen, nou, wat is het, een klote zomer hebben, want de zon die schijnt niet meer. Maar we moeten meer eens een keer aan het moment denken, zeg maar. En, dat klinkt misschien heel dom uit mijn mond. Ik doe net zo hard mee met de ellende die ik net allemaal uitkraam. Maar je vergeet heel vaak om eens te zeggen van, ik hou van je.
0: Kijk.
1: Ja, of ik geef zoveel om je.
0: Ja.
1: Of doe even een arm om me heen die het even nodig heeft.
0: Dat bedoel ik.
1: Snap je?
0: Ja.
1: En dat komt in mijn werk natuurlijk ook best wel heel veel naar voren. Hier in Harlingen dan wat minder dan wat ik in Leeuwarden meegemaakt heb. Maar net even die arm of de hand even op de arm van een patiënt of wat dan ook. Ja, dat gaf mij zelf heel veel voldoening. Maar ook gewoon degene die in dat bed ligt. Snap je? En dat daar gaat deze tekst over. Want dat is natuurlijk If Tomorrow Never Come. Ik ben zo slecht momenteel.
0: Ik gun je seniorenmoment. Mag het ook? Ja hoor, ja, dat mag.
1: Lief. Ja. Maar dit is dus vertaald als ik er morgen niet meer ben. En die stemmen die ze prachtig mooi bij elkaar passen.
0: We gaan ervan genieten.
1: Gaan we doen.

0: wel mooi, hè?
1: Ik wil je niet teleurstellen, maar dat gaat een keer gebeuren. De kunst is om het zo lang mogelijk uit te stellen.
0: Ja.
1: En om er toch wat moois van te maken.
0: Ja, nou, dat is het.
1: Goed zo.
0: Ja, nee, dat zo klopt dat.
1: Oké, okay, ja, wij houden van onze dierbare mensen om ons heen. En
0: absoluut.
1: Jij bent er ook eentje van.
0: Dankjewel, jij
1: echt.
0: Ook.
1: Ja. Nou, heerlijk, heerlijk. Nou,
0: wij als radiocollega's inderdaad. Klef nou, hè. Ja, goed. Het drupt hier gewoon van het plafond. Nou, oh nee, dat komt van airco.
1: Oh ja, dat is ook zo. Ja,
0: ze ding nog stuk trouwens.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Ja, dat ding is nog steeds incontinent.
0: Ja,
1: nou
0: ja.
1: Maar oké, okay. wij gaan gauw naar het volgende nummer toe.
0: Ja.
1: En dan probeer ik dat uit te spreken. Nou, dan begin ik niet eens aan.
0: Zal ik dat doen?
1: Nou, doe dat eens.
0: Conquera, Rosie Delma. We kennen allemaal Adele.
1: Ja.
0: Adele die heeft heel veel nummers geschreven. En die bleken later dus ook nog autobiografisch. Hello. Een van de grootste hits van haar natuurlijk. Ja. En ja, best wel een dramatisch nummer. Ook over haar. Het schijnt dus echt wel over haar leven te gaan. En ja, ik was eens een keer ergens. En ik zat er bij een strand. En volgens mij was het hier ergens aan het Noordzeestrand. Ik zit niet altijd op buitenlandse stranden. Was dat maar zo. En daar zat ik bij een strandtent. En daar hadden ze een beetje van die lounge muziek staan. En ik denk op een gegeven moment. Hé, hey, dit liedje ken ik. Hello, dit. Ik denk, hé? Hey? En dat was in een beetje een reggae-achtige...
1: Sausje?
0: Ja, precies. En deze band, Conquera, die komt volgens mij... komen ze van de Dominicaanse Republiek. Ik weet het niet zeker. Of van Jamaica, het zou kunnen. En die hebben dit ding opnieuw uitgebracht. En dat is zo mooi. En dat is een broer en een... Nou, en een zusje natuurlijk. Een jonge zusje.
1: Zo, ja.
0: En die zingt dat. En dat is zo mooi. Hoor maar eens.

0: Dat zijn geen broer en zus trouwens.
1: Oh, zijn het geen
0: Conqueror
1: broer en zus?
0: Is geboren als Nicolas Murray. Het is een Jamaicaanse reggae-zanger. En Rosie Delmar is een zangeres afkomstig van de Salomonseilanden.
1: Oké. Okay.
0: En ze werden wereldberoemd dankzij hun gezamenlijke relaxte reggae-cover van het bekende pophits. Dus ze hebben waarschijnlijk nog meer hits.
1: Ja, ze hebben nog meer.
0: Voor reggae.
1: Oké.
0: Heerlijk, maar ter kennisgeving.
1: Ik maakte kennis met hun dus dat ik toen ik op een strandje zat, zeg maar, met een glaasje drinken in de hand en een sigaar.
0: Ah.
1: Ja, de sigaren, dat is ook over trouwens. Ik rook niet meer. Sinds 31 januari rook ik niet meer.
0: Hé, goed bezig.
1: Absoluut.
0: Oh, man.
1: Ik zal niet zeggen dat ik nooit weer rook, maar dat voorlopig even niet meer.
0: Nee. Ik zie nu ook trouwens dat als microfoon 4 aan is, dat de camera op 2 en 3 microfoon aan is.
1: Okay.
0: Dus ik vraag me af, als je in microfoon 2 of 3 gaat praten, dan gaat waarschijnlijk de camera 4 aan. Nou ja, goed. Het is ergens nog niet helemaal weer goed aangesloten.
1: Nee, nou ja, wat maakt het uit?
0: Weet je, iedereen radio. Weet hoe jij er precies. Het is radio.
1: En soms is het ook beter dat je de persoon in kwestie niet ziet. Zeg maar.
0: Ik vind het ook wel leuk dat je de stem blijft.
1: Nou, dat vind ik, ja.
0: Dat is de charme van radio.
1: Nou, dat was vroeger inderdaad ook wel zo. Dan zat je naar Radio Veronica te luisteren, want zo oud ben ik natuurlijk al. En dan dacht je van, oh, nou, dat zal wel een hele hippe man zijn. En dan zag je op een gegeven moment de foto en dan dacht je, Joost en Draaier. Ik denk, oké.
0: Die loop je zo voorbij.
1: Ja, aardige man verder. Maar
0: ja, en hij had een hele fijne stem.
1: Ja, absoluut. Dus, hele goede stem.
0: Goed, dus we zijn erover uit. Dit is prachtig reggae nummer. En ook weer zo lekker tropisch.
1: Ja, nou ja, goed. Zeker in deze tijd van het jaar, dan krijg ik altijd wel wat riedels het lekkere warme weer. Genieten van het zonnetje.
0: Het weer werkt al enorm mee trouwens.
1: Ja, het is nou een beetje minder. Maar ik teken ervoor voor deze zomer, absoluut.
0: Ja hoor, het kan nou al niet meer stuk.
1: Nee.
0: Hey, Ray Charles en Norah Jones.
1: Ja.
0: Ja,
1: nou ja, Ray Charles is natuurlijk die man, die blinde donkere meneer, zeg maar. Ja. En die altijd achter de piano zat te heen en weer te gaan. En dat komt eigenlijk door mijn broer. Die had een LP van Ray Charles. En toen dacht ik altijd van, goh, ja, dan ben je natuurlijk veel jonger. Hm. En dan dacht ik van, ja, het is toch wel mooi. En toen ontdekte ik op een gegeven moment Norah Jones. Met haar rokerige, diepe, mooie stem. Mooie vrouw ook, absoluut. Misschien dat het daar ook wel door mij komt. Dat ik haar leuk vind.
0: Het helpt wel.
1: Bij mij vaak wel. En dan zit je een beetje te kijken op Spotify en dingen meer. En dan kom je op een gegeven moment erachter. En denk van, hey, die twee hebben samen een liedje gemaakt.
0: Ja.
1: En dat is zo'n mooi liedje.
0: Ja.
1: En dan, een van de grootste is natuurlijk van Ray Charles. En Here We Go Again.
0: Ja, klinkt in het Engels toch veel leuker als, ja hoor, daar gaan we weer.
1: Daar gaan we weer.
0: Komt-ie.

0: I will.
1: Ja, heerlijke muziek. Here we
2: go again. Dit is van die muziek dat je s'avonds in de auto een heel eind moet rijden. En dat je deze muziek op hebt. En dan gewoon het cruise controltje op 100 rijden natuurlijk. Of 120, s'avonds mag dat.
1: Ja.
2: En dan of 130 volgens mij zelfs.
1: Ja, 130.
2: En dan gewoon dit wat op hebben. En dan gewoon het ding op repeat zetten. Gewoon een keer 4, 5 achter elkaar
1: te gaan. Is toch lekker?
2: Ja.
1: Lekker?
2: Ja, dat is gewoon heerlijke muziek.
1: Ja. Ja. Dus gewoon alleen maar genieten. Maar dan heb ik van de nog zo'n ouwtje.
2: Ja.
1: Frank Sinatra.
2: Ja, Frank Sinatra.
1: En Count Basie.
2: Ja. Nou, ik Frank Sinatra. Ik ben eigenlijk wel een beetje een fan van Frank Sinatra. Het is natuurlijk hoofdzakelijk muziek van ver voor mijn tijd. Want zo oud ben ik natuurlijk ook nog niet.
1: Nee, je bent nog een jonkie.
2: Nou, ik was laatst op een feestje. Er was Sinterklaas zelfs jonger dan mij. Dus,
1: oh nee.
2: Ja, toen had ik zoiets van, ik wil wel naar huis. En dat,
1: op
2: ik ben meestal
1: een gegeven moment, ja. Dat ze mevrouw tegen je zeggen, tegen mij dan in dit geval. Dat dacht ik, huh?
2: Ja, en u.
1: Oh ja.
2: Dat. Ja, dan zeg ik altijd van, hey, laat maar joh.
1: Ja.
2: Zeg maar je.
1: Ja, nee.
2: Maar is... ik had laatst een keer op een ochtend, voordat ik hierheen ging naar de studio, met praatje en plaatje natuurlijk. En toen was ik bij de supermarkt hier en dan kocht ik zo'n sixpackje met speciaal biertjes. Want ik kreeg visite. Ik denk, nou haal ik dat vast voor de tijd even op. Ja. Dan hoef ik straks niet meer heen.
1: Nee, handig.
2: En dan sta ik daar bij de jezelfscankassa. En dan krijg ik een leeftijdscheck. En dan komt daar zo'n meisje van een jaar of 17, 18 aan. En die kijkt me aan. Mag ik uw idee even kijken? Ik zeg, schat, jij maakt mijn dag gewoon. Mijn dag kon echt niet meer stuk. Ik had echt zoiets van, oh, wat word ik hier blij
1: wat
2: van.
1: Heerlijk. Ik mag mijn leeftijd niet laten checken. Teken dat ik er nog zo goed uitzien.
2: Ja, nou ja. Toen ze me zag,
1: begon
2: ze al te lachen natuurlijk. Ik bedoel, ik had mijn Oil of Olas niet gebruikt. Maar in ieder geval, Frank Sinatra. Ja, weet je, dat is altijd een liedje wat we zo meteen gaan draaien. En dat hoor ik altijd in mijn hoofd als ik op vakantie ga. En ik loop op Schiphol. En ik stap dan eindelijk in het vliegtuig. En dan heb ik altijd zo van, nee, laat het maar gebeuren. Fly me to the moon.
1: Ja. Yes.

0: you.
1: Ja, de liefde staat toch bij jou heel hoog in het vaandel. I love you.
0: Ja.
1: Fly me to the moon.
0: Fly me to the moon. Ja,
1: ja, ja, ja. Maar jij gaat pas naar Brazilië als het hier wat kouder wordt, hè?
0: Nou ja, over het algemeen dan reis ik meestal aan het begin van het jaar naar Brazilië. Als hier heel veel sneeuw ligt en heel koud is. De laatste keer toen had ik echt wel een probleem op Schiphol. Want toen, ik zou om 2 uur vliegen. Toen kreeg ik 's ochtends heel netjes een appje heel vroeg in de ochtend van... hij gaat niet, hij gaat om 6 uur. Ik denk, nou, dan ga ik me nog lekker even om. En toen zijn wij gewoon in de middag naar Schiphol gereden. En het vliegtuig was op tijd. Dat stond er eigenlijk al toen ik binnenstapte.
1: Ja?
0: En toen zaten we nog 6 uur te wachten voordat we eindelijk de lucht in gingen. Want het waren maar 3 van die DI's trucks. Dus nou moet ik wel zeggen dat ik business class vlieg altijd die kant op. Dus ik kon lekker plat liggen en alles. Maar je moet je voorstellen, er zaten ook mensen achter in het vliegtuig. Want ik trof bekenden. Toen liep ik even naar achteren toe. Die zaten er met 2 kinderen. 6 uren lang. En dan ga je 12 uur 's nachts de lucht in.
1: En hoe lang moet je dan nog vliegen?
0: Je vliegt eerst naar, tenminste ik dan, vlieg ik meestal naar Lissabon.
1: Ja.
0: Nou, daar kwamen we natuurlijk te laat aan, want dan is die vlieger is al weg. En dan ga je een nachtje in een hotel, wat op zich prima geregeld is allemaal. Maar normaal heb je daar dan een kleine 1,5 uur overstaptijd. En dan zit je nog zo'n bijna 8 uur in het vliegtuig.
1: Dat is toch wel te doen.
0: Als je ziet waar je terechtkomt dan ben je dat heel snel vergeten. Ik was nou een dag later, maar ik kon het niet erg vinden.
1: Nee.
0: Helemaal niet.
1: Lekker is dat.
0: Ja joh, heerlijk. Ja. En als je daar dan uitstapt en ik ben daar gelijk naar het toilet gegaan op dat vliegveld. Hup, korte broek aan.
1: Oeh, ja, lekker.
0: Ja, dat is anders dan...
1: Zodra het hier winter is het daar natuurlijk zomer.
0: Waar ik zit, dat is zeg maar net onder de Evenaar. En daar is het eigenlijk altijd zomer.
1: Oh, wauw.
0: Ja, behalve in februari, dan breekt de regentijd aan. En dan wil ik daar niet zitten natuurlijk.
1: Nee.
0: Regen heb ik hier wel.
1: Ja, precies. En ja. Zo is dat. Hé, wanneer ga je naar Ibiza?
0: Nou, dat is voor de gezondheid van mijn lichaam beter dat ik daar niet heen ga. Dat is party-eiland nummer 1 natuurlijk.
1: Ja.
0: En, maar ik vind het wel een heel leuk liedje. Want We Going to Ibiza. Je had in de jaren 90 had jij de formatie The Banger Boys. En de baas daarvan was Wessel van Diepen. De DJ.
1: Okay.
0: Dat was de producer daarvan. En de manager. Ja, zeker. Ja. Huh? En die hebben dan hele leuke hits gehad. We Like the Party. En weet ik van al. De Benga Bus is Coming. En weet ik van allemaal meer. Maar ik vond dit gewoon altijd een heel leuk liedje. Weer een zomers liedje. En men kan denken van. Ja, wat moet die man met die zomers lied? Kijk uit het raam. Geniet. Lekker.
1: Doen we.
0: Ja, toch?
2: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: Ja, nou, ik ga niet naar Ibiza. Nee, ik blijf in Nederland.
1: Ja, dat is ook een keuze.
0: Ja, natuurlijk.
1: Je hebt trouwens wel twee kanten op Ibiza. Je hebt het party-eiland, zeg maar, de ene kant. En de andere kant is het heel rustig. Dan merk jij helemaal niks van dat hele gebeuren wat daar...
0: Als ik zie wat er nu naar de eilanden gaat... Want ik ben dan wel erg Vlieland te Schellingen gek. Ja. Maar dan denk ik, jeetje, er gaan zoveel mensen... Maar je bent op het eiland en je vindt niks meer terug.
1: Nee, klopt. Inderdaad. Ik kon ook heel vaak mijn tent niet meer terugvinden. Of bedoel je dat niet? Dat bedoel je niet.
0: Oké, volgende
1: dat is een ander ding, ja.
0: Nee, oké, Noël?
1: Ja, Zak Noël. Okay. Loca People.
0: Nou.
1: Ja, dat was een nummer die, dat is een tijdje terug natuurlijk. Ja, wanneer was het? In 2008 zal het geweest zijn. 2009, misschien ietsje later nog. En ik zag dat op een gegeven moment op televisie voorbij komen in een of andere clip. Toen er nog clips uitgezonden werden bij MTV. En toen dacht ik van, ja, dit is gewoon leuk. En vooral de passage, Johnny, la gente está maloca. Dat was dan John. De mensen die zijn gek. Ja. Gaat over een meisje die gaat naar een vriend in Spanje. En die wil haar alleen maar de dingen laten zien van wat er in Spanje gebeurt. Stierenvechten, weet ik vooral al meer. Het eten, laten we doen. Maar zij wil helemaal niet. Zij wil feesten. Zij wil gewoon...
0: Partyen.
1: Ja. En ze zegt dan op een gegeven moment, what the fuck. Nou, de kenners onder ons, die weten nu waar het over gaat. Ja. Local People van Zak Noël.
2: All day, all night. All day, all night. All day. All night. All night. What?

0: Ja, wat een piep. Dat ja, zou je nou tegenwoordig krijgen. Maar dit is nog niet de gekuiste versie. Ik vind hem heerlijk.
1: Ja, lekker. Toch? Ja. Dat is gewoon zo'n heerlijke zomerhitje uit... wat eigenlijk nergens over gaat. En dat is eigenlijk het mooiste.
0: Heerlijk, lekker. Gewoon even lekker.
1: Ja, dat.
0: Een nummer. We gaan naar Hercula.
1: Ja, Hercula. Dat was... daar kwam ik heel toevallig achter. Ik was in Brazilië. Ik haalde 's ochtends vroeg broodjes. En ik reed in de auto en ik had de radio aan. En ik denk bij mijn eigen van... Wat is dit een leuk liedje? Wat komt mij dat toch bekend voor? Ik denk... Joh, dat is van Bob Marley.
0: Ja.
1: Van Bobby Marley. Dat zeggen ze in Brazilië. Hè? Als het op een B, op een P, op een iets, dan wordt het een i'tje komt erachter.
0: Oké.
1: Je zegt daar ook niet een kroketje, maar een croquetje. Zeggen we hier ook. Doe me maar een croquetje.
0: Ja, precies.
1: Ja, dat zeggen ze.
0: Dan kun je gewoon hartelijk eens praten.
1: Ja, dan kom ik het heel eind. Maar toen zat ik echt zo te kijken. Zo van, ja, inrijdende auto. Hup, telefoon in mijn hand. En Shazam aan. En kijk, oh, ik denk, die is het. Wat leuk. En toen dacht ik, ja, die moet ik gewoon hebben. Don't worry about the thing. So Three Little Birds was eigenlijk de titel van Bobby Marley. Maar Hercula zegt, don't worry about the thing. Hoor maar eens. Zo leuk.
2: Don't worry about a thing.

0: Don't worry, Hercula. Don't worry, be happy. Be happy, gente.
1: Yeah, gente.
2: Gente.
1: Yeah, gente.
2: Ja, dat is het Braziliaans, hè?
1: Oh,
2: gente.
1: Oké.
2: Okay. Be happy, mensen, zegt
1: ja,
2: ze.
1: Ja, nou, hartstikke goed. Ja. Nou, dat zijn wij wel.
2: Ja, nee, absoluut.
1: Dat is, we doen alleen maar leuke dingen en waar we blij van worden.
2: Ja, gewoon genieten van het leven.
1: Nou,
2: blijven ademen,
1: dat.
2: Vooral ook.
1: Oh, ziek hel je. Adem in en adem uit. Oh, ja. Heel belangrijk,
2: Ja. Ja, dan gaan we naar de volgende. Want de volgende, iedereen kent natuurlijk de palingsound. Weet je hoe de palingsound, hoe die uitdrukking ontstaan is?
1: Nee.
2: Nou, dat was zo. We hadden het zo straks even over Joost en Draaier.
1: Ja.
2: Joost en Draaier was eigenlijk een van de grote bazen natuurlijk van Radio Veronica in de tijd. En de Cats was upcoming. En die plaatjes moesten natuurlijk gedraaid worden op de radio.
1: Ja.
2: En dan ging die plugger van de Cats, die ging gewoon in zijn autootje rijden naar Joost en Draaier toe. En dan zei hij van, hey Joost, luister. Als jij nou even de Cats van mij draait, dan krijg jij van mij een pondje paling.
1: Oh.
2: En zo is het. De palingsound
1: ontstaan.
2: Ja, dus Jan Smit, noem ze maar, palingsound. Nee, de Cats. Dat
1: Cats,
2: is de palingsound. De echte palingsound.
1: Ja.
2: En ja, ik wil eentje van de Cats had ik uitgezocht. En dan denkt iedereen van, ja, dat prachtig mooi natuurlijk. De
1: Evermint.
2: Lea of Y of Fayo con Dios.
1: Ja.
2: Nee, ik ging toch even voor iets anders. Let's Go Together. En Let's Go Together is zo'n nummer dat je denkt van, waarom begint hij een keer in het midden van de muziek eigenlijk te zingen?

0: Ja, let's join me in a song. Kunnen wij niet eens een keertje een nummer opnemen?
1: Nee, nou, ja. je bent de tweede al. Twee weken terug werd ik gevraagd door Johan Fleming. Hij zei, wij moeten samen een zomerrit gaan opnemen.
0: Nou, wat leuk.
1: Ik zag er zelf wat anders tegenaan. Maar er zijn nog wel andere radiostations die zeiden van, jij gaat dat wel doen.
0: Oké. Okay.
1: Maar de zomer is bijna om, dus...
0: Ja, maar dat is voor volgend jaar alvast.
1: Oké, ja.
0: Weet je dat ze... Dus ze beginnen altijd in maart al met kerstliedjes.
1: Ja, klopt.
0: Want ja, dat moet eerst nog ingestudeerd worden. Ja. En dan moeten we nog oefenen. En dan moeten we nog opnemen. En dan kunnen ze het in september kunnen ze het uitbrengen. Want dan beginnen de kerststerretjes en de pepernoten en dat soort dingen.
1: Ja, nou, dat, dus, kijk, dan kan dat nummer, wat ik dan samen met Johan op... Dat kan dan mooi bij die cd op van alle 200 fout.
0: Zou het zo erg zijn?
1: Ja.
0: Nee, joh.
1: Nou, dat zegt hij zelf ook al. De vaste luisteraar van mijn programma die weet dat ik hem iedere zaterdag aan de lijn heb natuurlijk. Ja. En dan hebben we het er wel eens even over. Dan zei hij, ja, die komt op de cd. Ik zei, hoeveel heb je eruit gebracht? Ja, 199. Ik zei, hey, dat zei de vorige keer ook. Ja, de rest is allemaal mislukt. Ja, zelfs
0: wel. Oh, helemaal goed.
1: Misschien luistert hij zelfs wel mee. Dat zou zo kunnen.
0: We hebben nog 6 minuten over.
1: Ja.
0: En ik heb nog... ik heb nog eigenlijk muziek tot 10 over. Ja. Dus ja, dan moeten we even lief aankijken. Maar dat trap je niet in.
1: Nee, we gaan niet aan anders. Nee. Oh nee, ik zie het al.
0: No way.
1: Nee, dan komt de ware politieaard boven. Hij staat gelijk met zijn hand zo van...
0: No way.
1: Aan de kant.
0: No way.
1: Stoppen.
0: No way.
1: Gaan we niet doen.
0: Hé, welke gaan we nu draaien?
1: Ja, dat is lastig. Dat is heel lastig.
0: Keuzes.
1: Ja, keuzes moet je altijd maken in het leven.
0: Ja? Maar
1: ik denk eigenlijk dan... Ja, we laten hem gewoon zo staan. David Bowie. David Bowie, een aparte man. Heel veel verschillende muziekstromen heeft hij gemaakt. En in de coronatijd daar onder andere... vond ik dit nummer altijd heel erg mooi. Ik heb het natuurlijk over Heroes. En dat ging natuurlijk over de zorgmedewerker... waar ik zelf ook een deel van mee uitmaak.
0: Ja.
1: Heroes. Natuurlijk waren we heroes. Maar we deden ook onze plicht natuurlijk om iedereen te helpen. Maar ik wil het nummer eigenlijk ook wel opdragen... aan de mensen die altijd vrijwillig voor iedere zieke of hulpbehoevende klaarstaan. En ja, daar wou ik het eigenlijk maar laten. Heroes van David Bowie.

0: Ja, en dan hebben we het over de helden. De helden die voor andere mensen zorg dragen. En daar zijn we heel, heel, heel blij voor.
1: Absoluut. En daar wou ik hem ook absoluut ook aan opdragen. Ja, van deze single. Ja.
0: Hey, tijd gaat gewoon door, hè?
1: Ja, nou ja, we hebben een klein stukje ingekort. Want de kenners die zullen wel denken van... Ja, hey, je hebt nummer wat ingekort. Ja, ja dat... want... Hoor op de achtergrond, André Hazes. De, ja, de vader van de vaderlandse muziek natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus hij zingt weer een zomerliedje natuurlijk.
0: Uiteraard.
1: En ja, het nummer heet Zomer.
0: En dat is het. En dat we genieten nog even verder deze zomer. Ik wil je wel ontzettend bedanken. Want ik vond het ontzettend lekker en gezellig en leuk. En ja. Hier krijg je energie van. Hier word ik blij van.
1: Ik ook.
0: En ik zou zeggen, geniet nog even. Ga doorgaan met genieten van deze zomer.
1: Absoluut, gaan we zeker.
0: En wij komen elkaar deze week vast nog een keer tegen.
1: Oh god, ja, daar zit ik niet over in. En mensen, niet uit die radio niet uit. Want er komt hierna nog een heel erg leuk programma.
0: Heel ander programma. Ook heel erg leuk. Ja,
1: een leuk programma.
0: Boogie Woogie.
1: Boogie Woogie.
0: Ja.
1: Met wie?
0: Ja, met Evert van Bonnen uiteraard.
1: Nou, dat wou ik even horen.
0: Ja, precies.
1: Hey mensen, allemaal een hele fijne avond. En ik spreek jullie het eerste weekend van augustus weer.
0: Bij welzijn. Tot dan. Hey, dag dan.
1: Ciao, hoi.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bosbranden in de Canadese provincie Ontario veroorzaken ernstige rookoverlast in Toronto. De luchtkwaliteit is er volgens IQ Air momenteel de slechtste van grote steden wereldwijd. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven. De rook bereikt ook het noordoosten van de Verenigde Staten, waar eveneens gezondheidswaarschuwingen gelden. Een zwangere vrouw die in mei tijdens een politieoptreden in een asielzoekerscentrum in Zeist hard ten val kwam, heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. Ze verwijt hen mishandeling en schending van de geweldsinstructie. Het incident leidde tot veel ophef, terwijl de politie stelt dat het gebruikte geweld noodzakelijk was. Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. De strategische zeestraat is cruciaal voor de wereldhandel. De Houthis zouden raketten en drones hebben opgesteld. De informatie is gebaseerd op anonieme bronnen en niet officieel bevestigd. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder wegens poging tot moord. Hij stak een vrouw 15 keer nadat zij het contact had verbroken. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij voorbereid. De vrouw overleefde, maar hield blijvend letsel over. Ook is €42.000 schadevergoeding geëist. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
4: para Link & Co, Gianna Cinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Daar zijn we weer.
1: Ik vind het wel knap hoor, dat hij dat zo zingen kan.
0: Ja, zeker.
1: Een hele goede avond. Evert van Born.
0: Goedenavond luisteraars, hier zijn we weer live. Vorige keer moesten we helaas afzeggen. Nou, afzeggen niet. We hebben natuurlijk wel een opname gehad, maar niet live in de studio. In verband met die geweldige sale 26.
1: Tollship races. Maar daar hebben we het nu niet meer over, want dat hebben we gehad.
0: Nee, dat vond Henk ook al.
1: Dat was te veel informatie.
0: Ik kan het toch nog even noemen, speciaal voor Henk. Ik vind het gewoon leuk. Nee, maar we gaan gewoon lekker beginnen. Ik heb als eerste gezet Steven Ulbricht met zijn drummer Maurice Sleumer. En samen brengen zij de Chattanooga Choo Choo.

0: heerlijke uitvoering van Chachanagar. Choo-choo. Ah, Chachanuga. Choo-choo.
1: Steven Olbricht en Maurice Sleumer aan de drums.
0: Geweldig.
1: En
0: lekker.
1: Hij kwam van het hele mooie album Big Bigger Boogie uit 2009. En hij speelde ook op een fantastische piano. Fasciola Concert Grand 308. En toevallig zijn we vorig jaar geweest bij Wiebe Soyadi. In het concertgebouw. En die had zijn beusie, zoals hij zijn beuzendurfer altijd noemde, ook omgeruild. En die speelt nu ook met een Fasciola Concert Grand. En er zit zo'n fantastische bas in, dat kon je net ook wel horen. Goed, we gaan gauw verder met het volgende nummer. En dat is Axel Swingenberger. En hij begeleidt Laila Emmons. En dan hoor je een geweldig nummer. Down by the Riverside.

0: Ja, Down by the Riverside. Valt dat onder de categorie gospel trouwens? Of,
1: ja, vul maar in. Het is gewoon een hartstikke leuk liedje.
0: Down by the Riverside and Wash My Sins Away. Het is een beetje bijbels, hè?
1: Een beetje bijbels.
0: Lila Emmons met de begeleiding van Axel Zwingerberg.
1: Ja, Lila Emmons, de kleindochter van de grote...
0: The one and only.
1: Wie?
0: Ja, Albert Emmons.
1: Albert Emmons, heel goed.
0: Ja, natuurlijk.
1: En dan komen we bij Ethan Lineman, de Maple Leaf Rack.

0: de Maple Leaf Rack. Ik heb dan het idee dat er punaises op de hamertjes zitten. Zo nou, klinkt het dan.
1: Het was een oude piano. Een Mason en Hamlin zat hier. Een upright piano.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: En de Maple Leaf Rack is een bekend nummer van Scott Joplin. Mm-hmm. 1900 ongeveer, dat nummer. Maar dit kwam van het mooie album van hem, The Big Tone Session. En die opnamen werden gemaakt op 24 oktober 2020 bij Focal Point in St. Louis.
0: En als je nou denkt van, ik kijk met Omroep Silt app naar de studio. Als u even hoort, de camera staat niet goed geschakeld. Dus hij moet eigenlijk bij microfoon 2 of 3 gaan zitten. Maar dan ben ik bang dat de camera van nummer 4 het weer gaat doen. Dus ergens is er met de schakeling
1: nou,
0: niet goed
1: erg
0: gegaan.
1: We zijn in ieder geval live in de uitzending. En af en toe zien we ons tweeën en anders zien we Marlies.
0: Ja, dat ja, ook.
1: Die mag ook gezien worden.
0: Oh, dus nou, dank niet? Je.
1: We gaan gauw verder en dat doen we met Matt Little en Izzy Stiles. Of ja, was Izzy Onslow zonder op de cd, maar ze is inmiddels getrouwd. En samen brengen zij Someone to Take Your Place.

0: Izzy Onslow, nu Izzy Styles, maar toen was het nog Onslow. Samen met Matt Little, Someone to Take Your Place. Wat is het ook een heerlijk stemgeluid.
1: Ja, ja, ook een heel mooi nummer. Ja. En, nou, Izzy die kan sowieso mooi zingen, maar Matt Little die bespeelde alle instrumenten. Er stond erbij, all instrument played by Matt Little.
0: Ja.
1: En deze cd'tje dat nam hij op in de Penthouse Studio in Hornsey in de United Kingdom. Op Facebook had ik hem al aangekondigd, Rob Agerbeek. Inmiddels is al drie jaar bij ons weg. 5 juli 2023 overleed hij op 85-jarige leeftijd. Maar ik ben zo blij dat ik een aantal filmpjes met hem heb mogen opnemen. Dus wat dat betreft, dan kunnen we wel even vooruit.
0: Het was een mooie nalatenschap hebben wij.
1: Nalatenschap, sympathieke man en pianist van, nou, ongelooflijk goed.
0: Hij blijft voortleven in zijn materialen.
1: Ja. En hier is hij met Oh Lady Be Good.

0: Oh, Lady Be Good. Rob Agerbeek. En het leuke is, hij heeft niet alleen heel veel mooi materiaal nagelaten, maar hij heeft zijn kennis ook fantastisch goed doorgegeven. Ja. Onder andere aan Rob Hoeken. En aan Eco, Rijke, Rap. En aan Geert van Bon. En ja, wie heeft geen les van hem gehad?
1: Zodoende kwam ik ook op Rob Agerbeek om hem vandaag te draaien. Want? Ik zat op die harde schijf te kijken. En dan zag ik toevallig, toen waren we in Den Haag, waar Geert dus les van hem kreeg.
0: Oh.
1: En dan zie je dat schik en dan geeft hij dan door. Ja, speel maar even door, ik ga even koffie zetten. Ja, hij kon zo mooi lachen en dan loopt hij weer even weg. Het was zo'n immens lieve man gewoon.
0: Ja, innemend, ja.
1: En dit kwam van zijn mooie album Three of a Kind uit 1998. En we hoorden een drummer, dat was Ben Schreuder. En de bassist was Harry Emery. En dan komen we bij Teddy Riddell, My Old Kentucky Home.

0: heel ver weg. Old Kentucky Home, Far Away, Teddy Riddell.
1: Ja, en dat kwam van zijn mooie album Remember Me. En toevallig kwam Eco net op de sprake in verband met Rob Agerbeek. En hier is Eco Rijkerap met de Jensie Special.

0: Ja. En voor de niet-kenners van de Boogie Woogie, die denkt dan van ja, wat is het dan zo special aan de Yancy? Maar het is natuurlijk van Jimmy Yancy.
1: Heel goed.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ik hoor Rijker op.
2: En dit was een eigen opname die we gemaakt hebben op 14 december 2025 in het Pianola Museum. En dan gaan we even naar die oude Black Joe. En dat doen we met de refreshments. Old Black Joe.

0: Ja, de refreshments blijven altijd leuk. Old Black Joe.
1: Ja, zit ik altijd lekker ritme in. Goede ja. pianist zelfs, Joan Blow natuurlijk. Mm-hmm. En dit kwam van hun mooie album Easy to Pick Up and Hard to Put Down uit 2004. Dan gaan we weer naar een instrumentaaltje. En dat doen we met George Green, Casey on My Mind.
2: Okay, George is now going to do... Casey
3: and Mine.
2: Yeah, Casey and Mine.

0: George Clooney, Casey on My Mind. Maar wie is Casey?
1: Kansas City.
0: Oh, Kansas City. Ik denk, wie is Kansas City? Kansas City.
1: Kansas City.
0: Casey on My Mind. Ik denk, oh nou, dat is een of ander vriendje of
1: dat
0: zo.
1: Dat hebben we vorig jaar vroeger dat ook. Dat is niet hangen gebleven, hè?
0: Oh, dat is echt... Hey, gun mij ook mijn senior moment. Ik ben ook 60 plus, hè?
1: Pete Johnson en Casey dus vandaag.
0: Ja, ik bedoel, kom op. Maar, mag ik ook eens meedoen?
1: De opname hiervan werd gemaakt op 15 september 1974... in de grootste zenderzaal van de West-Duitse Rundfunk in Keulen. En ik kreeg deze muziek en nog een heel aantal andere mooie nummers toegestuurd door Michael Hortig.
0: Oh ja.
1: Ik heb het al eens eerder verteld, maar die man die is ook zo lief dat hij me dat toestuurde.
0: Dan moeten we er toch eens een keertje naartoe gaan.
1: Ja, dat is wel een eind weg.
0: Ja, nou ja.
1: Helemaal naar Oostenrijk. Dus,
0: doen we gewoon.
1: Nou, oké. Okay. Maar we gaan verder met, je weet het wel, hè? Die man uit Louisiana, Memphis, Tennessee.
0: The one and only.
1: We call him the killer.
0: Mr. Jerry Lee Rockatoom Lewis.
1: En hier is hij met een heel mooi nummer, The Wild Side of Life.

0: Ja, en het leuke is, daar wist hij alles van. The Wild Side of Life. Hij heeft van alles genoten. Hij had heel veel leuke vriendinnen, vrouwen. En hij hield erg van lekkere dingen.
1: Ja, dat viel best mee. Hij is niet voor niks 87 geworden, hè?
0: Nou, hij heeft het een paar keer achter de helsdeuren weggehaald. En als je weddenschap op had
1: gezet... Hij is
0: ook gered
1: door zijn neef, Jimmy Lee Swaggart. We hebben het een keer van het podium afgehaald. Als hij hem toen niet van het podium afgehaald... Dat is ook een uitzending geweest op televisie. Dan was hij ter plekke daar in elkaar gestort. En had het waarschijnlijk niet meer gered.
0: Nee.
1: Dus wat dat betreft, het klopt wel een beetje de Wild Side of Life.
0: Ja.
1: En het kwam van het album Killer. Nou, het album zegt het al.
0: Uiteraard.
1: En dat betreft aan de Mercury Years in 1963 tot 1968. En dan komen we bij Albert Emmons. We noemden hem al eerder in verband met Lila Emmons en Pete Johnson. En samen doen zij de Pine Creek.

0: Ja, dit was een ouwtje volgens mij.
1: Ja, Albert een Emmons. Heel ouwtje, inderdaad. Ja? 17 juni 1941 in Chicago opgenomen.
0: Oh ja, dat is even geleden.
1: Albert Emmons. En dat kwam van zijn album Blues en Boogie Woogie King. En dan komen we bij Ryder Lasson. Dan moet ik even zeggen. Fente Ti Moro, geloof ik, zoiets was het.
0: Fente Ti Mare.
1: Of Mare? Ja, maar daar staan van die dingetjes op.
0: Oh, dit is een ootje op een A.
1: Hij zingt Noors, het is tenslotte een Noor.
0: En wat was dat? Wat was de vertaling nou?
1: Oh ja, dat heb ik ergens neergezet.
0: Iets
1: ja.
0: Met morgen.
1: Heb ik dat nog hier ergens staan? Ja, wachten op morgen.
0: Wachten op morgen.
1: Ja, had ik er inderdaad staan. Nou, we gaan nu even luisteren. Daar komt-ie.

0: Wir haben nicht musikalisch informiert, der erlebt eine Stunde Obdach durch die letzten Phrasen, der war ehrlich und redlich Stjoli von Littlefield.
1: Ja, dit was het hoogtepunt van de avond. En er is straks nog wat te halen bij de bar, wat je kunt eten. Dat is ongeveer wat ik ervan denk te kunnen verstaan. Ja, we zijn zo fressen en zo. Ja, nou, dit is het hoogtepunt.
2: Nou, sorry. In ieder geval, dit was Ryder Lassen.
1: Fantasy maar.
2: En dat kwam van zijn album Ryder Lassen en The Storytellers XL Extra Large. En dit was een concert dat werd live opgenomen in Heuvigs Hangar in Notodden. En het was op 2 augustus 2010. En deze cd kreeg ik van Henk Nijlunzing, want die was bij een van die concerten en heeft hij deze cd van me meegenomen.
1: Ja, die gaat dus altijd naar Hell en naar Notodden. Ja. Dus dat komt helemaal goed. Komt helemaal goed.
2: Nou, we hebben Jim Bianchi al een keer genoemd, maar hier is hij nou zelf even met de State Street Special.
1: Ja, die houdt toch wel van speciaal?
2: Ik, ja. Komt. Jij bent ook speciaal.

0: Ja, en dat was een Jimmy Yancey eindje. Tararam. State Street Special.
1: Ja, van en Jimmy dat Yancey. Kwam van de Complete Recorded Works van Jimmy Yancey. En dat betreft een 3 cd set. En dit was cd 1. En die omhelst het de periode mei 1939 tot februari 1940. En deze opname die werd gemaakt op 25 oktober 1939 in Chicago. Dan komen we bij een man uit New Orleans. Hij is niet meer onder ons, maar hij was een fantastisch artiest. Hier is hij, James Booker. One for the Highway.

0: is maar dat je het weet. You've got a real fine man. One for the Highway van James Booker.
1: Ja, en dat kwam van zijn album Classified. En dat werd opgenomen in Ultrasonic Studios in New Orleans. En op 18, 19 en 20 oktober 1982. Marliesje gaf me een seintje. We moesten ermee ophouden.
0: Yes.
1: We gaan eindigen.
0: Ja.
1: Ik ga Marlies bedanken voor de techniek.
0: Ik vond het weer super gezellig. Ik hoop dat de luisteraars het ook...
1: We hebben zelfs gelachen. Ze begint alweer. Dat breken we even in. Nee. Ik hoop dat het weer een beetje leuk gevonden hebben voor onze luisteraars.
0: Ja,
1: een beetje een leuk programma in elkaar hebben gedraaid.
0: We hebben ons best gedaan.
1: En dan dit programma wordt herhaald op donderdag 23 juli. En op 30 juli dan zijn we weer in de ether. Alleen dan is Marlies doet het dan niet. Dan word ik bijgestaan door onze razende Roeland. Die zal dan de techniek doen. Ik hoop dat ik hem een beetje in toom kan houden. Anders moet ik hem een beetje een ruigere uitzending maken.
0: Dat
1: komt helemaal goed. Nee, zegt hij.
0: Om dus, te vrienden. Okay. Oh, dat komt goed. Eens. Nou.
1: En dan gaan we eruit met Martijn Schok en Grete Holterop. En die brengen You Ain't Got It No More.
0: Nou, jij wel hoor.
1: Ja, ik wel.
0: Helemaal. Dag.
1: Doei.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Bosbranden in de Canadese provincie Ontario veroorzaken ernstige rookoverlast in Toronto. De luchtkwaliteit is er volgens IQAir momenteel de slechtste van grote steden wereldwijd. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven. De rook bereikt ook het noordoosten van de Verenigde Staten, waar eveneens gezondheidswaarschuwingen gelden. Een zwangere vrouw die in mei tijdens een politieoptreden in een asielzoekerscentrum in Zeist hard ten val kwam, heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. Ze verwijt hen mishandeling en schending van de geweldsinstructie. Het incident leidde tot veel ophef, terwijl de politie stelt dat het gebruikte geweld noodzakelijk was. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, welkom bij Razend Roeland op deze donderdagavond bij Omroep Silt, Shine Radio en muziek op radio.nl. We openen vanavond met Rounsey en Darkest Self. En Rounsey is een Deense metalband die al bestaat sinds 1992. En ze hebben inmiddels 6 studioalbums op hun naam staan. En daar komt er binnenkort eentje bij, want er komt een nieuw album aan waarop ook dit prachtige Darkest Self staat. En Darkest Self, dat is een nummer wat de pijnlijke maar noodzakelijke proces wat je onder ogen moet zien met je innerlijke demonen. En het album zelf gaat ook een beetje over de mentale gevangenschap, persoonlijke worsteling en veerkracht. En tegelijkertijd probeert de band ook hun vermogen erin te leggen om emotionele diepgang hier mee te combineren met explosieve moderne metal dynamiek. Nou, ik vond het wel een leuke opening. Ik hoop jullie ook. We hebben vanavond gewoon lekker veel muziek. En een praatje wat ik had met de mannen van Self-Deception tijdens het Into the Grave Festival. Goed, volgende plaat is van Kicking Valentina en Don't Be Mad.

Frieger was dit. En Swallowed by the Night. Ja, heerlijke muziek. En dat uit Nederland. Ik bedoel, huppakee. We hebben tenminste nog steeds hier hele goede bands. En ze stuurde mij een mailtje met de tekst. Na een lange aanloop hebben we op 29 mei 2026 eindelijk de lang verwachte debuutalbum Hibernation of Death uitgebracht. Nou, en een van de nummers die daarop op staat is Swallowed by the Night. En ik vind het een heerlijk nummer. Ik denk, daarmee laat ik jullie kennis maken met Trieger. Of, als ik het goed uitspreek. En, nou goed, ik bedoel, ik hoop dat als ik het niet goed uitspreek, men mij het een beetje vergeeft. En dan gaan wij na de zomer eens even contact zoeken met de band. En eens even horen hoe je de bandnaam daadwerkelijk uitspreekt. En daarbij horen wie ze zijn en nou ja, waar het album verder allemaal over gaat. Goed, ja, ik moet nu eigenlijk even Ron feliciteren. Want Ron is een van de bazen van mij. De big boss van Shine Radio. En ja, goed, ik bedoel, dan moet je toch even gefeliciteerd, want die man is jarig. Dat moet je dan wel even doen, nou. En dus bij deze, ik hoop dat het in Griekenland nog een beetje aangenaam is. Want hier vind ik het een beetje plakkerig worden. Dus ik hoop een hele fijne verjaardag, Ron. En nou, we gaan nog even een lekker stukje muziek draaien. Hier is Average en Treat of Time. Of Thief of Time.

Bad Habit was dit met Come Together. En Bad Habit is een metalband uit Tilburg. En kijk, en ik heb ergens een keer een cd gekregen van Tamme. En dat waren de demo years van deze band. En ik zag dat er binnenkort nog een LP uitkomt. Dus het, volgens mij wordt er weer her en der wat muziek opgepoetst en gedaan. Dus ja, lijkt me gezellig. Ik denk, nou, breng deze band eens even onder de aandacht. De volgende band is een, ook al een gerenommeerde band. Hier is Camelot en Asian World.

nieuwe single van Xandria heet North Star. En ja, dat komt van het album wat er binnenkort aankomt. En daar kom ik binnenkort op terug met heel veel nieuwe informatie. Kiss in Chaos is ook een band die met een album komt. En daar kreeg ik van de week een single van doorgestuurd. Hier is Treat It Down. Ook weer lekkere muziek. Razende Roland op deze mooie

0: Roots was dat van Hansen. En ja, daarmee zijn we weer het einde gekomen van dit uitzending van Razende Roeland. Helaas, er is nog geen Rockcafé.
1: Het is Omroep Zilt, 24 uur per dag.
0: Griekenland,
1: Omroep Zilt app en
0: omroepzilt.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Tien uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard bekende eerder deze maand haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jaren bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties, verlaten mijnschachten werden doorzocht. Het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater. Maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien kunnen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Een einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het op langere termijn dan nog langer droog. Maar vanavond niet helemaal. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig. Maar er zijn later ook stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: De dij voorbij.
2: De beste interviews en reportages van...

0: Via Langspont Afterwol Ballon de loft ingeën zoenen bij de opening van de 40ste editie van de ballonfeesten op een jaar. Toezende mensen kwamen erop aan. Die moesten ontnij Jelven Jochen een wachtje van het eerste ballon de loft ingeën. Het zou eens oeren de varrel, maar vanwege de huddewien wie dat net verantwoordde. Verslagjouwer Dennis Terpstra die wie juist erin op de nutsbaan op de jouwer. En hij had de bezoekers die van vier kwamen om naar die ballon te zien.
1: Nou, ze zijn zo grut en het is zo interessant. En het maakt zo'n mooi geluid en dat vuur erin. En dan gaat het omheen en het is zo spannend. En in dat mansje met al die mensen en dan gaat het omheen. Begin ik vaak met de auto erachteraan. Dan rijden we erachteraan. Ja, ik get er aan. En dan gaan we erin en elke keer hebben we plezier van.
2: Ja. Dat is, ik vind het net de eerste keer dat je hem hier bent.
1: Nee, wij winnen in Haarlem en wij komen speciaal naar jou. Ja, uw familie, uw Bem en hier. Kom even voor de ballon te zien. En morgen hebben we vakantie. We hebben een dag uitgesteld voor de ballon.
2: Wat vind je ook zo mooi om het ballonfeest?
3: Nou, het is een hele happening altijd. En vooral in een bijzonder gezicht dat het de loft in gaat. Zo'n grote dingen.
2: Nou is het wel zo, ik jerde van de organisatie dat het qua winden wat ontspant. Misschien gaan de ballonnen net de loft in omdat de hut waait. Maar dat blikt met z'n meteen blikken. Wat vind je ervan?
3: Nou, dan geven we gewoon met een hoes. Geen probleem. Nee, de veiligheid voor alles.
2: Het budget er daar
3: net? Nee, ja, zeker net. Nee.
2: Geem staat direct de loft in?
4: Dat weten we nog net, want op dit moment is de wind nog een beetje te hard. Dus dat is alleen maar een oude wijze.
2: Is de kans groot dat je hem de loft nog in geeft of net?
4: Dat is wel net. Nou is de wind waarschijnlijk wol uit. Maar piloten die hebben eerst nog een briefing en die weten pas zeker.
2: Hoe jammer is van jou het vinden als je net de loft in geeft?
4: Heel jammer. Heel jammer. Zowel voor u als voor het publiek.
2: Want wat vind je zo mooi om ballonvleer?
4: Het is een gezonde virus. Als je erin gemaakt besmet bent, dan kon je er net weer van af. Het is elke keer, je weet er wat je mee ging, maar je weet er nooit wat je er komt.
2: Jouw ging het er van troch?
5: Ja, wij gingen er van troch.
2: Waarom?
5: Ja. Nou, kerst dat aan de vlagjes was je, hè, Jere?
2: Een
5: kinderloft
2: net in?
5: Nee. Deze ballon gaat die on net de loft in. Er kan ook wel oren ballon de loft in, maar deze net.
2: Waarom kan deze net de loft in?
5: Nou, dat is ik correct. Het te hudden win. En het is een beslissing van de piloot om het wol al net te doen.
2: Maar wat vind je ervan dat het net er ook niet?
5: Ja, het is jammer voor zijn evenement. Maar ja, je zit er maar het waar, hè. Als het te hard waait, dan ja, veiligheid geeft voor alles.
2: En nou, wat ging je nou dan?
5: Ik pak aan mijn fiets en ik ging naar huis. En dat is jouw mooi, hè.
2: Jullie gaan er vandoor?
6: Ja, wij gaan er vandoor. Het is voor onze eerste keer dat we op dit festival zijn. Dus we kennen de omgeving nog niet zo goed. En ik heb gezien dat er heel veel water heel dichtbij is. En met deze wind ben je daar zo. Ja, en omdat ik de omgeving niet zo goed ken, vind ik het veilig om het gewoon niet te doen. En gewoon betere omstandigheden af te wachten.
2: Hoe jammer vindt u het? Want het is dan de eerste keer ook.
6: Joh, man, je baalt als een stekker. Maar je moet aan de veiligheid van de passagiers en je crew denken. En ik heb best wel wat uurtjes gedaan. En ik weet best wel wat ballonvaren is. Maar je moet geen gekke dingen doen. En als je je eigen niet helemaal zeker voelt, moet je het niet doen. En veiligheid boven alles. Dat is gewoon het belangrijkste.
2: Wat maakt dit zo gevaarlijk om nu te vliegen?
6: Nou ja, het opzetten van de ballonnen is één ding. Hè. De ballon die gaat dadelijk van links naar rechts. En die krult zich om de mand heen en zo. Nou, dat is voor de passagiers al vaak een beetje eng om te zien. Dus dat ja, is niet eng, maar omdat wij weten wat het is. Maar dat kan eng overkomen. Uiteindelijk ga je naar boven toe, dan pak je een stevige wind op. Maar die wind die kan 10 knopen zijn, maar die kan ook ineens 15 knopen zijn. En die wind die blijft doorgaan. Die blijft maar doorgaan tot na 10 uur vanavond. En dan moeten we al geland zijn. Dus dat betekent dat je met harde wind moet landen. En die harde wind kan best nog wel eens wat harder zijn dan verwacht. Ja, en als je dan met passagiers zit en die butsen hard op de grond, ja, wil je eigenlijk niet meemaken. Dus ja, vandaar.
7: Oh, alles wat je op die mist hebben, juist dus kunt zien en over.
8: Dit is de dag voorbij.
9: Staatssecretaris Joannes de Bat had juist meerdere bezitters gebracht om Friesland. Als eerste reiziger aan naar Rottersiel, net met de Waardvriending en inwenners prutsen de nieuwe vergunning van de zoutwinning onder de Waardzee. Staatssecretaris de Bat vertelt waarom er deze bezitter wichtig vindt.
10: Ze hebben natuurlijk zienswijzes op papier gezet, maar dan is het soms nog veel belangrijker om ook het gesprek over die zienswijzes te voeren, toelichting te vragen en dan in het gebied zelf ook goed te begrijpen waarom mensen er zo in zitten.
11: En begrijpt u hun zorg?
10: Absoluut, want het is een kwetsbaar gebied, dat weten we. Dat moet je dus ook zorgvuldig afwegen. Daar zijn procedures voor en dat maakt dat je de stappen zorgvuldig kunt zetten. Maar dan is het nog veel belangrijker om ook goed met de mensen zelf te spreken. En dat hebben we vandaag kunnen doen. Ik heb geprobeerd goed te luisteren. Door te vragen op waar dan de emotie soms ook zit. Maar ook hoe iets wat jarenlang is opgebouwd, hoe je dat ook kunt benutten om tot goede besluitvorming te komen. Dus dat is waar we het over hebben gehad.
11: Ja. En dat besluit voor die zoutwinning hier, staat het al definitief vast? Of is er nog iets in mogelijk?
10: Nee, er is een ontwerpbesluit gepubliceerd. Hè. Dus dat betekent dat iedereen zijn zienswijze mag geven en kan geven. Dat zijn er best veel geworden. En dat betekent dat we die nu allemaal moeten bekijken. Nou, alles wat ik vandaag gehoord heb, nemen we daar ook in mee. En uiteindelijk zullen we dan ergens na de zomer in het najaar tot een besluit moeten komen.
11: Ja. En nu staat natuurlijk de werelderfgoedstatus van de Waddenzee ook onder druk. Is dan zo'n zoutwinning niet een beetje tegenstrijdig?
10: Ja, dat is ook een van de zaken die in de zienswijze zijn genoemd. En ook die zullen we meewegen bij het nemen van een definitief besluit.
11: Ja. En weegt het economisch belang dan groter of zwaarder dan het belang voor het beschermen van de Waddenzee?
10: Nee, het is altijd een belangenafweging. In ons werk is dat altijd zo. Het is ook altijd juridisch ingekaderd. Hè. Wat is wel en niet mogelijk? Wat is in het verleden afgesproken? En waar kun je je op beroepen? Ook als bedrijf zijn, maar zeker ook als belangenorganisatie bijvoorbeeld. Nou, in die belangenafweging zullen wij de komende maanden een afweging moeten maken.
9: Zijn staatssecretaris debat. Oesim zit er dus onder het water. Hij praat er dus onder orde met de Waardvereniging. Frank Petersen is van de Waardvereniging. Hij vertelt dat ze het onder orde gaan hebben hoe de erfgoedstatus van de Waardzee.
12: En hoe de staatssecretaris die kan redden, want die is echt nu wel in twijfel getrokken door de Verenigde Naties. En wat hij kan doen is uiteindelijk zoutwinning onder de Waddenzee niet toestaan als een van de grote bedreigingen voor de natuur van de Waddenzee.
11: Ja. En hij had het idee dat er een beetje lustre wordt naar je?
12: Ja, absoluut. Echt, hij luisterde zowel naar de meer politieke en juridische dingen die we zeiden. Maar volgens mij heeft hij ook heel goed geluisterd naar onze meer emotionele bijna binding met de Waddenzee. We willen niet voor niets met hem hier afspreken. Of dat ook betekent dat een politicus en een staatssecretaris in dit kabinet de ruimte neemt of de ruimte krijgt om de Waddenzee echt die werelderfgoedstatus te laten behouden. Dat weet je nooit zeker.
11: Het kabinet heeft dan wel plan voorwaarden. Hè, van nou, de natuur moet worden nog herstellen kennen. Ben die voorwaarden never zeer onvoldoende?
12: Nee, die zijn onvoldoende. Want je ziet dat als je de natuur echt wil herstellen, dan moet je niet beginnen met herstellen. Dan moet je sommige dingen ook gewoon weghalen die het leed veroorzaakt hebben. En zoutwinning is daar één van. Dus als je wil dat de kwetsbare natuur van het wat zich herstelt, zul je een van de grote beschadigingen ook moeten stoppen. Want anders is het dweilen met de kraan open. En ik denk dat die Verenigde Naties rapporten ook weer deze week zeiden. Er moeten echt goede keuzes gemaakt worden door de Nederlandse regering om de Waddenzee te behouden als natuurlijk werelderfgoed.
11: Ja, want ik heb het vaak hoor. Hè? Deze week dus ik weer een rapport van de Verenigde Naties. Is het nog te redden?
12: Absoluut, ja. De werelderfgoedstatus is zeker te redden. En maar dan zal dit kabinet Jetten, zal echt een paar besluiten moeten nemen die nu ook nodig zijn. En één daarvan is zorgen dat die grote uitbreiding van zoutwinning niet doorgaat. Maar ook gewoon goed nadenken over het blijven baggeren in de Waddenzee. En het heel zorgvuldig kijken of je nou al die stroomkabels daadwerkelijk door Schiermonnikoog en door het wat tussen Schier en het land moet trekken. Er zijn andere mogelijkheden en daar kan dit kabinet heel veel aan doen.
11: En is het dan nog een tussenoplossing mogelijk van Jim? Of is het echt die zoutwinning kan op geen enkele mogelijkheid trokken?
12: Deze uitbreiding, die kan echt wat ons betreft maar beter van tafel. Of het bedrijf in staat is en in staat blijft om zout te winnen zoals ze dat nu hebben gedaan op basis van alle wet en regelgeving. Ik denk dat dat ook iets is waar de staatssecretaris en het staatstoezicht op de mijnen heel goed op zullen gaan letten. En daar heb ik eigenlijk in het staatstoezicht en deze staatssecretaris heb ik wat dat betreft wel vertrouwen.
9: En dat zei wetvierder Frank Petersen van de Waardvereniging.
8: Alles wat je thuis

0: laatste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de Die voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: En mooi nog minder als 12 weken te gaan onder de PC is er nog net één partoe dat de topfavorieten Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjisse Steenstra verslaan had. Dat trio wint tot nota alle vrije formagepartijen. Mooi oermacht. En dat één partoe zo volle wind, dat is in de hele geschiedenis van het keertsen nog nooit bart, zou het Ekkers verslagjouwer Geert van Thun.
4: Ooit minstens keer winnen er 10 vrije formagepartijen keerst. En 10 keer koer die partij eenzelfde winnaar. Het partoe van Swieten, Minnesma en Steenstra. Dat is een opmerkelijk resultaat, want dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Het Tour van Jaren van de Veen had ooit eens een keer zo'n wedstrijd nachtelijk heel woord te winnen. Maar nu is het één grote overwinningsroes van het Tour van Swieten. En waar leidt dat nou aan? Hoe kan dat nou? Is dat nou omdat zij zo verschrikkelijk goed binnen? Is de concurrentie zo min? Of wel uit het om? Wij hebben het roer, maar keertkender Klaas Posma. Hij komt uit Hurregriep. Hij is in het bezit van een groot keertsarchief. Shirt alle partijen, Klaas. Ja, eerst even in algemene zin. Bent Jesse Steenstra niet zo goed? Of ben je Joren zo min?
5: Nou, ik denk in elk geval ben Jesse Hassa goed. Ik ben natuurlijk twee individueel al hele goede keertjes. Ja, in het patour, het rint dus een trein. Ik, alles zit mooi, dat heer dan ik vaak. En ja, als je naar de andere partouren zoekt, daar ben je in principe twee partouren wat je op papier verzezen. Die maar toch enig Tjeerstalland bieden kennen.
4: Bergsma-Sipma.
5: Maar Bergsma had de pech. Ja, Erwin Sielstra in een Lappenmand. Invallers. Een Daniel Iziger die de peker invalt. Na een partij komt er weer een oor achter niet zo bij. Dat is net echt bevorderlijk natuurlijk. En dat partour van Sipma, ja, verleden die je 5 keer in de krozen op de vrijver. Maar als je nou nog op 0 wil een paar prijzen, in Sint-Jabek hier zit. Misschien winnen kennen, maar ja, dat slag het dan net. En dat rint net geweldig. En ja, wat ik zelf een hele mooie uitspraak vind, is de uitspraak van Klaas van Wieren. Keertse is die vertrouwd vielen. En ja, het bedoel van de heren Steenstra, Van Swieten en Minnesma, die barsten natuurlijk van vertrouwen. En bij die Oreman, ja, dus Jos het ik wel zien viel, dan komen de kapjes naar beneden. Dat werkt het op een gegeven werkt het zo strop.
4: Nou, heb ik als vergelijking neemt het patour van Jarre van der Veen in de jaren 70, maar Johannes Brands, maar die woont zo'n partijen op Marie. Nou, dat wie enorm wat natuurlijk. Als vierde voor omgeest, Teerde, Sielstra, Klaas, Kuken, dat soort mannen. Die woont nek een hele protte partijen. Maar Tien is uitzonderlijk. Als ik dan naar de concurrentie zorg doe en nou, dan zeg ik van ja, die is kwantitatief zeker wel wat minder. Er zijn minder goede keertjes als doe.
5: Ja, dat vind ik ook. Je doe eerst vroeger heerst, als je echte tappen doen, heb je nooit zien van haar. Dat winnen er 1-2, maar vroeger is meer goede partouren dan goede keertjes. Ik bedoel, ik neem nou even willekeurig een paar namen uit het verliezen. Man als Minne Hovinga, Johannes van der Meij, Dirk Fokkema, Henk Leeuwen. Neem ze maar op. Dat wie een goede keertjes, hele goede keertjes. Die man had hun punten mij pakt, hun prijzen mij pakt. Die ziet niet in de goede partouren. En die maken het de toppers altijd lastig. En die voelen ook wel eens van de toppers. En die partouren, die zag toen je hoort er dan niet meer.
4: Het is heel snel, hè, die top.
5: Het is heel smel de top. Dan stel je jongens, dat zijn absoluut goede keertjes. Maar wat, ja, wat gewoon dat ik wel zit, dat zijn goede eerste klasses. Alleen, ja, de top van de hardklasse, dat is een stap te vier. En dan krijg je dus echt wat je nodig, jongen, een soort inzienigheid. En dan kan je in soort gevallen de vingers in het voor een ambitie uittekenen.
4: Nou ja, goed, jou is al een beetje, jongen, dat de smelheid van het keertje speelt een rol. Het gedoog bij orenpatoren, maar het net fit wijzen speelt een rol. Martin Bergsma, hersenvliesontsteking gewoon in maar. Maar toch naar Argentinië te keertsen. Waarom komen net fit wijzen? Erwin Sielstra die van de zoveelste keer een blessure had. Dus ik hem gewoon te worden. Dat zijn dingen die spelen. Aan de andere kant, het patour van Steenstra is top. En top fit.
5: Top en top fit. En de man, ja, ik vind ze alle treien. Ik bedoel, ze litten gewoon niks rennen. Door Sjoste toen de man, ze binnen top fit. Ze hebben vertrouwen, ze maken net een soort flaters. Het is op en uit geweldig. Ik, bijvoorbeeld zijn Rick Minnesma ook. Hij steert er altijd de steen mat. Ik vind hem op een boppen ook een fenomeen. Hij liet niks rennen. Sjes is ijzersterk in het tussenspel. Linkshandig, rechtshandig. Ja, ze kennen rallyen met de opslag. Ze kennen ook nog rallyen in het perk. Ja, wie doet je wat?
3: Ja, dat is de grote vraag voor zelfs. Onder de PC die is dit hier op 29 juli. Stenen er nog drie vrije formatiepartijen op het programma. In Haas, Sois Bjerm en Arem.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
6: Een op de drie Friese wethouders is vrouw. Dat is heger als het landelijke gemiddelde. Doch blikken uit de analyse van alle gemeentelijke formaties door de NOS en de regionale omroepen. En wat je dan wel opvalt is de gemeente Noord-Oost-Friesland. Daar binnen van de vijf wethouders vier een vrouw. Onder telefoon nou hebben we Geertje Skorstra-Boeinga van het CDA. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Ja, je bent een van de vier vrouwelijke wethouders in Noord-Oost-Friesland. Ja, hij natuurlijk een heel soort plakken dat de politiek echt dwanden is om meer vrouwen in de politiek in te krijgen. Is ja. Noord-Oost-Friesland een van die plakken, dat een van die gemeenten die er actief mee aan de slag binnen?
7: Ja, zeker wel. Ik zeg aan alle partijen dat ze ook dwanen binnen om vrouwen erbij te krijgen. En dat slaagt natuurlijk een heel soort partijen in Noord-Oost-Friesland. Ik maak zeggen dat CDA, mijn eigen partij, dus die ik als op de top 10 winnen er maar 12 vrouwen bij het CDA. Dat die ik zelfs op nummer 1 en Femke Dijkstra op nummer 10. Toen we de lijst gegeven voor de gemeenteraadsverkiezings. Tussen mijn eigen partij dan zelfs een ambitie naar achter. Maar ik ben blij te slagen dat er flink wat vrouwen hier in de gemeente hier zitten. En ik in het college. Dat is heel dan een opslag. Ja.
6: Ja, op een soort functies dus. Ik kreeg mij daarna. Had je er een verklaring voor? Want nou ja, Noord Friesland springt er dus echt uit, wat dat betreft.
7: Nou, ik denk dat ik net echt een verklaring voor heb, want ik denk dat hier gewoon een samenloop van de juiste persoon op de juiste plek ben zet. En toevallig win dat in dit geval vrouwen, denk ik. En ik denk ik dat ik denk dat het vooral is. Ik vind het heel duidelijk dat Lisbeth Vellinga voor de ChristenUnie een kandidaat wie, nou zei wie eerst ik al wethouder. Nou, en ik hier al vrij in tijd ongejoen vanuit het CDA dat ik de kandidaat wijze zo. Dus dat is wel vrij helder. En toen werd het eigenlijk voor ons wel een mooie verrassing dat de VVD en Sinek mijn vrouw kwamen. Dus dat is weer heel mooi.
6: Ja, nou is het natuurlijk wel eens onderzocht van hoe kan dat nou dan, dat het zou dreigen om vrouwen op dat soort plakken te krijgen. Politicoloog had er eens een onderzoek naar die en die zei, ja, drukte de bestuurscultuur en negatieve reacties. Dat binnen de wichtigste reden voor vrouwen om het net te doen. Hoe zorg je dat net zien hoor?
7: Ja, dat klopt. Ik herken die reacties heel soort. Want vooral uit de ziektocht van mijn eigen partij in Noord-Oost-Friesland en ik wil meer vrouwen op een lijst te krijgen. Wie dat heel soort reacties die ik kreeg die heren toen dat ik het meest benaderde. Van inderdaad drokte. En exact die drie punten die werden constant wel neemt. Dus dat zucht meesten toch, dat belemmert vrouwen. En oors is man, denk ik. Dat is toch wel een oording. Dat speelt bij vrouwen kennelijk. Ja,
6: ja. Nou, hij ook dadelijk wijn en wenningbouw in de portefeuille. Hij de nog toch om uit Simmer 6 om de slag te gaan? Want je zit ook nog in de vakantie natuurlijk.
7: Ja, ik zit nooit in de vakantie, maar ik ga ook al een maand als wethouder aan de slag best. Wij gingen de installatie al begin juni. Dus wij gaan echt al een dikke maand flink opbouwen al. En we halen wat echt als wethouder onder het werk best. En wethouder ben je voordaags, als het draadje ik installeerd ben, dan ben je dat. Dus na de vakantie, maar inderdaad met volkshuisvesting aan de slag. Dus ik ga er echt nog van, ja.
6: Wat denk ik een auto wat dat betreft?
7: Een heel soort ervan, ja. Nou, en we maken steeds dat in Noord-Oost-Friesland staan we aardig op kop naar je wentebouw. Het gaat best goed. Het is nu vooral verzwaren dat die projecten die in de pijplijn staan, dat die ik echt uitvierd worden. En dat is even dat vreegt het bestuurskracht. Ja.
6: Nou, nog maar even Utrecht en genieten van de vakantie en dan de schouders maar onder dan.
7: Dat doen we zeker, dankjewel. Ja.
6: Geertje Skorstra Boeinga van het CDA der in Noord-Oost-Friesland. Dankjewel.
2: Alles wat je daar mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dijk voorbij.

0: Dit is de dag voorbij. De tijd dat de postbezwager alle werkdagen door de straat roem is voorbij. PostNL bezwagert gewone brieven net meer binnen één, maar binnen twee werkdagen. Daardoor komen postbezwagers nog maar 3 dagen in de week deel. Voor spoedpost, liek als rouwkaarten en medische post springt er nooit de pakketbezwager bij. Verslagjouwer Geke Leenstra, die gie mooi een pakketbezwager, Joachim Scherman. En hij gie mooi op een paard om te zien hoe die wijzigingen er dan in de praktijk uitzorgen.
1: Het tekent voor mij dus, want bij de post had je natuurlijk ook nog de rouwpost en de briefpost of de briefbuspakketjes. En die worden nu overgeladen naar de pakketpost. En dan brengen wij die nu in plaats van de postbode. Dat betekent wel inderdaad een aantal extra stops natuurlijk, want ja, dat komt er allemaal bovenop. Dus het is mooi meegenomen als het bij een al bestaande stop is. Hè, dus dat je dus een pakket hebt met een rouwbrief erbij. Maar goed, daar heb je natuurlijk niet echt invloed op. Dus het kan ook heel goed zijn dat we inderdaad extra uit de bus moeten daarvoor. Maar het zal me ook geen tussenwervel schrijven kosten om een rouwbrief aan de deur te brengen. Dus
2: Brengt het ook extra verantwoordelijkheid met zich mee, een rouwbrief?
1: Ja, we proberen natuurlijk wel te zorgen dat goed aankomt. Hè. Dus we houden ze apart in een bakje in de bus. Ligt niet tussen de gewone pakketjes, zodat het wel echt netjes aankomt.
2: Had je het aanzien komen, deze verandering?
1: Dat er wel wat bezuinigd ging worden hier en daar. Dat hing al een beetje in de lucht natuurlijk. Maar zoals de verandering, zoals het nu echt doorgevoerd is, is er net wel als een grote nieuwsronde gegaan binnen het bedrijf.

0: gebeuren in plaats van binnen één dag. Wat betekent dat voor jou?
1: Dat ik nou wijntjes en vreed eigenlijk net meer hoef te werken. Maar doordat zij waren aan het schoon binnen en ik toch mijn oren uitje mat, dacht ik vreed een oordwarp. Dus het is schijn hoe het gaat.
0: Ja, wat vond je ervan toen jij dat voor het eerst jaren?
1: Heel jammer, heel jammer. Want je hebt toch ik een boom maar het dwarp. En dat je dan ergens oors heen en matten, is dat toch ik heel sneu voor de dwarpsmeester zelf. Maar ik voor jezelf, want je mat weer een nieuwe boom opbouwen.
0: Zou je zeggen dat je naar je oren komt? Want werden er al minder brieven bezwaar ouder onder je?
1: In periodes ging je wel dat er minder brieven waren. Maar er werd dan wel een heel soort post dat we zeiden, voor u is het eigenlijk net echt nodig. Dus, maar je merkte wel dat ze van de Lietse, de daldagen, de post al helden wat naar de drukke dagen kon. Dus daar merkte het wel wat aan. Dus het koe ik net zat er ook in, denk ik.
0: Nee. Wat heb je al voor reacties gehad?
1: Nou ja, het vierde nog net vol, want ik ben net aan het werk nog. Dus,
0: waarom ben je net aan het werk?
1: Ik heb 8 weken in een eigen knibbel gekregen. Dus, en dat erin nog net staat het maat. Dus ik denk dat ik nog net echt helemaal aan het werk ken.
0: Er zit best wel een lange hersteltijd, geloof ik.
1: Ja, helaas wel, ja, want ik mis het werk wel.
0: Dus. Je hebt wel zin om weer aan de slag te gaan?
1: Ja, zeker weten. Ja. Ja, ik mis het wel. Dus,
0: wat vind je zo mooi ontwerp?
1: De contacten met de mensen vooral. De mensen zijn altijd eigenlijk wel blij dat je komt. En je bent vrij. Hè? Het is, je kan zelf je gang gaan, je kan je eigen tieren bepalen. Dus het is mooi werk.
0: PostNL heeft een regeling verhoren dat de brieven nou binnen 2 dagen bezorgen worden in plaats van elke dag. Dus nou kent wijze dat je een dag langer met de wachtje op je post, dat vier je ervan?
2: Ja, het is natuurlijk jammer dat het nou een dag langer wordt. Maar ja, ik denk dat het net door is. Ze doen hun best om alles zo snel mogelijk te bezorgen. En het is natuurlijk nou ik, de tien mensen en net zoveel post meer, ze sturen net zoveel brieven. Dus ja, ik vind dat wel meer dan logisch. En ik heb net zoveel problemen, maar ik vind het ook prima.
3: Ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken en er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die de overschakeling wat lastiger is. En er zijn ook routes waar het veel meer impact op heeft dan anderen. Dus mijn route is al aardig stop-heavy, zeg maar. Dus ik rij al met bijna de maximale hoeveelheid die we ongeveer mee kunnen hebben. Maar er zijn ook routes die wat compacter zijn, die of langer uitgestrekt met maar 120 stops standaard. En die gaan dan echt naar 150 stops. En die kunnen dat echt wel voelen. Dus, maar goed, ik rijd zelf in 9 dorpjes, dus in principe is het al liggend vrij bij elkaar. En dan kunnen die 20 extra stops maar relatief weinig extra tijd zijn.
4: Een reportage van Geke Leenstra, wie dat?
5: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
6: Om het aanvoeren.
5: De dag is voorbij.
6: De dag is voorbij.
7: Bij de vleermazers in Laut komt een Loftfit Campus, dat NHL Stenden, Vida en de Rijksuniversiteit in Grijns-Geerwerkje. Mark Otto is bestuursvoorzitter van NHL Stenden en die is bij het project Belutsen. Een goeiemiddag.
8: Goedemiddag.
7: Ja, we hebben het over een luchtmachtcampus bij de vleermazers. Dat is onder andere NHL Stenden met de gemeente Laut bij Belutsen. Wat mag er eigenlijk onder verstaan, een luchtmachtcampus?
8: Ja, wat we graag willen, waar we over in gesprek zijn met de vliegbasis, is om met studenten vlak tegen de vliegbasis aan, dus net voor de slagboom, dat studenten daar keuzevakken, minoren zoals het bij ons heet, kunnen volgen met als onderwerp alles rondom weerbaarheid en veiligheid en onderwerpen die met de vliegbasis te maken hebben. Dus daar gaan studenten daadwerkelijk heel dicht tegen de vliegbasis aan een stuk van hun studie volgen.
7: En waar komt dit initiatief bij?
8: Het is een initiatief eigenlijk wat gezamenlijk met de vliegbasis tot stand is gekomen. Wat je ziet is dat de Defensie echt op zoek is naar nieuwe mensen. Er moeten heel veel mensen bij Defensie komen werken. Ze zoeken op allerlei verschillende manieren om jonge mensen te interesseren voor Defensie. En wij als opleider, als beroepsopleider, willen graag opleiden op plekken daar waar het werkelijk gebeurt. En dat gebeurt echt op de vliegbasis.
7: Ja, ik neem dan al een onverblutsen en een helst en een verda de Rijksuniversiteit van Grijns trouwens. Ik mag eens bij het project Belutsen. Maar wat een soort MBO, HBO, een universiteit, een gearworking, dat lijkt me vrij uniek.
8: Klopt. Nou zeker. Het is echt, we willen met eigenlijk alle onderwijssoorten daar projecten doen. Als je kijkt naar de vraagstukken bij de vliegbasis, die hebben ook betrekking op alle onderwijsniveaus.

0: ze willen proberen, en dat is best bijzonder inderdaad, is alle onderwijsniveaus door elkaar heen. Dus één bepaald vraagstuk wat wordt bekeken vanuit een theoretische kant, wat de universiteit doet, en vanuit de praktische kant, wat het mbo weer oppakt. Dus ja, best iets bijzonders, eerlijk gezegd, op frisse bodem.
1: Ja, en het zou dan dus ook de meerwaarde wijzen ervan, dat je de theorie en de praktiek op één plak bij elkaar brengen.
0: Ja, dat is eigenlijk het allermooiste wat je studenten kan bieden. Kijk, een school is natuurlijk prachtig, we hebben prachtige gebouwen. Maar waar het echt gebeurt, dat is of bij bedrijven, of bij instellingen, of op de vliegbasis.
1: Ja, het is dus bij de vliegbasis. Is het de bedoeling dat deze studenten dagelijks terugstremen naar een functie op de vliegbasis zelf? Of kan het ook in hele andere sectoren wijzen?
0: Ja, zeker ook voor andere sectoren hoor. Dus het zijn eigenlijk, wat je moet zien is, dat zijn studenten die of een IT-opleiding volgen of een economische opleiding. En die interesse hebben in defensie en dus een stukje van hun studie kunnen volgen in de context van defensie. Nou, als ze het hartstikke leuk vinden, dan zijn ze natuurlijk van harte uitgenodigd om te solliciteren bij defensie. Maar als ze iets anders willen gaan doen, ook helemaal goed.
1: Ja, het is dus voor de slagboom, CSO, vlak bij de vliegbasis. Ik wist, de veiligheid is daar altijd heel streng. Hoe komt het als al die studenten eromheen rennen?
0: Ja, nou, dit is inderdaad vlak voor de slagboom, hè, want het is buitengewoon lastig. Als je eerst door alle veiligheidsmaatregelen heen moet, ja, dan is de gemiddelde student waarschijnlijk te laat op college. Dus dat is de reden dat we daar vlak voor zitten. Nou ja, en de bedoeling is inderdaad dus daar met leuke projecten, spannende projecten die direct van de vliegbasis zijn, om daarmee aan de slag te gaan.
1: Ja, en ik neem ik om dat die studenten zo normaal wel zijn op die vliegbasis omzorgen om dingen op te pikken en dingen te leren. Dat je met, ja, op dat moment geerbeurtje.
0: Zeker hoor, deze gaan ook zeker op de vliegbasis dingen doen, maar dat zal niet iedere dag zijn, want ja, dan moet je door alle poortjes en alle veiligheidschecks. Maar af en toe door de slagboom heen, dat is natuurlijk wel het leukste wat er is.
1: Ja, en wanneer kan je beginnen?
0: Het idee is dat we het komende studiejaar gebruiken om alles goed voor te bereiden. Goed nadenken met hoeveel studenten kunnen we erheen. Voor welke opleidingen is het leuk en relevant. En dat we willen starten in september 2027. Dus het studiejaar na het komende studiejaar.
1: Oké, dank u wel.
0: Hartelijk bedankt.

0: alles wat er spielt.
1: Yes, dear.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: En dat betekent dat we het nog gaan over het Friesk Boesboekje. De 42e editie van het boekje werd van een beetje presenteren. De volgende dagen binnen vrijwilligers Drok West met het uitzuttelen van die boekjes. Ik ga ook contact met Klaas-Johan Ozinga van de redactie. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
3: En ik ben dat al wel benijd. Die boekjes, ik zou ze nou dan volgens lezen, hier en daar. Maar wat zit er precies in?
4: Nou ja, het Boesboekje is Friesk voor zakagenda. Hè? Dus het is een enige echte agenda in Hielendal in het Friesk. En die brengen we dus nu al 52 jaar uit, terug een redactie van vrijwilligers. Ja,
3: ja, en dat ik in de letterlijke zin, hè? Want je zuttelt dus echt uit.
4: Nou, wij brengen ze net onder de oor. Het is meestal bij in Verlien, ze lezen wel in de Kroorie, bij de Suttelactie, die ik nog plak vind in Doornwarpen. Maar ze lezen dan Juwet of Moon in de kiosken en de boekenwinkels rondom in Friesland. En zelfs in op gewoon plakken boeten Friesland. Ja.
3: En het aardige is ook dat er al hier een thema onkeppel is. Hè? Wat is dit hier eigenlijk?
4: Nou, bij dit hier hebben we het thema namen. What's in a name? Hè? Het mooie namen hebben we in het boesboekje gezet. Het is wat wurg, het mooie neem te worden. En dat thema hebben we invuld, maar al hier qua de stikjes. Zoals over de namen van plakken, namen van mensen, achternamen, voornamen, bijnamen. En we hebben er een puzzel bij betocht. Ja.
3: Oké. En ik ben dan benijd, als je praktisch jongen, is het natuurlijk zo'n boesboekje. Ja, dat is natuurlijk net bevorst beneden, want je hebt de telefoon, je hebt een zus, je hebt zo.
4: Ja,
3: van waar is dat boekje nou nog?
4: Wij hebben dus van het weekend binnen weer 2030 opleveren. En die worden altijd nog verkocht. Het is een vaste groepje, te kepen. We hebben een vaste groep fans, deze maand. Er ben ik toeristen die het kepen voor als souvenir. En daarom laat je het er nou ook al in. We zijn de eerste die een boesboekje brengt. Van 2020. Ik ben ook wel van mening dat we hebben alles tegenwoordig in de wolken, hè, in de cloud hebben we staan. Maar ja, het internet uitvalt en de stream valt uit, dan kun je er net bij. Een boesboekje heb je gewoon bij de hoorn. Dat is in jouw gutste geheimen in, jouw codes en alles. En contactgegevens. Dus ja, een boesboekje kun je natuurlijk een kwijt eruit zien, maar dan heb je een goede kans dat het erom bezwaardig werd bij jou. En ja, had het internet eruit luidt, dan of er is er wordt niet omgeriemd, dan kan elke neer erbij. Dat is natuurlijk wel het risico. Dus ik denk dat er altijd nog plek is voor een papier en een boesboekje. En ja, als je een gekomst van 6 en dan mag je even een gekomst plannen, dan scoort er ook wel mooi. Maar zo'n boesboekje, het valt wel op.
3: Het heeft ook wel een item dat een mooie oorlog van een partij wijze keer.
4: Ja, dan zeg je, wat heeft u daar? Ja, dat is mijn boesboekje. En dat is, ik broek rek natuurlijk. Ik zit in de redactie, ik ken een roos. Maar ik ken natuurlijk ook wel een digitaal boesboekje. Maar dit is wel Jokie Wolhoesjug. En ik kan altijd even een ondertekens maken als het nodig is. Ja.
3: Dan zijn je niet gek al. Binnen 52 edities binnen intussen uitgebracht. De binnenmensen die ze verzamelen. Binnen de mensen die ze alle 52 eigenlijk?
4: Ja, had je hem op de stek zeggen. We hebben daar een oorzucht van maken. Maar er zijn dus meisjes, waar je dus het jubileum heeft. We bestaan 50 jaar. Er zijn echt meisjes, die hebben ze al hier nog. En bij Tresor lezen ze ook al hier. En dat is dan een mooie kleurig oorzucht als het naast de koor lijst. Ja.
3: Ja, Jood is dan de presentatie van het nieuwe boekje. En dan lees ik iets over een BBB-moment. Dat mag je even nu lezen, denk ik.
4: Ja, nou, een boesboekje borrel, hè. Boesboekje borrel. Oh. We hebben het vrij eenvoudig gehouden, dus keer. Vaak hebben we ook presentaties of een spreker of zo. We hebben het nog gewoon, David Goorn, een ontbleding en een korte presentatie. En dan drinken we er nog in op. En we hebben autoredactieleden, mooiwerkers, een vaste groep mensen kunnen uitnodigen om daar bij te wijzen van de media. Want Zuiderplein in Ljouwt. Ja.
3: Een mooi hot-rap moment dus. En dan ben je boekjes dadelijk dus weer op verschillende plakken te vinden rondom in de provincie.
4: Ja, het is wel een mooi zichtbaar. En al 52 jaar, het is een mooie traditie, denk ik. En we zijn nu alweer aan de gang met 2028. Daar ben je in de week alweer mooi. Ja.
3: Nou, daar komen ze nog heel wat dieren bij op, Jerk Wol.
4: Ja, zeker. We beginnen nog even terug als vrijwilligersredactie. Hè? Dus het is een hele aardig iets. Ja.
3: Klaas-Jan Ozinga, dus oor dat Friesk Boesboekje. Dank u wel.
5: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
2: Alles wat er spielt.
0: Ons oorvoeren.
1: De dag is voorbij.
5: Dan gaan we nou naar Jeste Nijtje, want oorl hier nou dat de buurt super in dat dorp Iepen gingen dat waren nou ek alweer dicht. Het kan net meer uit, zeggen de eigenaars, die het oerstappen op een nijconcept. De buurt super gaat vinden als bezwaarservice. Want dat kan wel uit, denkt de eigenaar aan het soepboer.
6: Ja, het online bestellen is eigenlijk heel simpel. Meestal bestellen en ik bestel het zit maar en dan gaat het voort. Als je zegt, mensen, wat je nodig stort in de winkel, is best een prutte, is al je geld. En bij bestellingen is het toch dat inkepers en vat voort zegt. Dus dat is volle, daar is eigenlijk geen derving meer en het gaat vat voort.
7: Ja, dus dan kan dat natuurlijk veel beter uit.
6: Ja, dat kan veel beter uit. Ja, zo eerlijk maakt het gewoon wel. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Maar bij verenigingen, sportverenigingen en dat gebeuren, zeg maar. En natuurlijk dat we nog een kruispakketten, mocht het een kruispakket hebben een wol, of voor een meisje een pakket ha, is dat echt al mogelijk. Er zijn heel veel dingen binnen voor mogelijk, dus ja, meestal in contact komen met mij, dan kunnen we heel veel dan wel regelen, zeg maar.
7: Ja, en de winkel gaat dicht, waarom is dat correct?
6: Ja, waarom is dat correct? Ja, ik denk dat het wel redelijk is natuurlijk. Het gaat natuurlijk, het omzet door naar beneden, de inkeer steekt die hoeder. Ja, de hand had een keuze maken om de fysieke winkel dicht te doen.
7: Hoe is de reactie van het dorp?
6: Ja, vooral de seniorenpartij vindt het heel spietig natuurlijk. Ze hebben wel een functie in het dorp, zeg maar. De senioren, die hebben weer, ja, het wordt hun plakje, zeg maar. En dat is gewoon kwijt. Ja. Dus dat is ook hartstikke jammer. En dat vind ik eigenlijk echt heel spietig, hè. Ja, je mag op een gegeven moment wel een beetje van jezelf denken van hoe... het financiële stuk natuurlijk. Als je op een gegeven moment achteruit gaat met de omzet, ja, dan maak ik, ja, op een gegeven moment kom je op een keuze.
7: Ja, weer een lastige keuze?
6: Ja, heel lastig. Vooral omdat dit dorp blijft heel erg in mijn hart natuurlijk. Ik ben zelf een nightwerker. Je wordt zo lang mogelijk trokken in. En een blijft is dat ik voor het dorp trokken in. Ik wil net dat het dorp de winkel kwijtrekken. Ja, op een gegeven moment kost het een keuze, ja, wat, dan kent eigenlijk niet meer. En dan maak ik heel zin zelf wijzen.
7: Ja. En wat gebeurt er aan met de fysieke winkel?
6: We hebben net helemaal uit. We hadden natuurlijk een zorginstelling, dus de kans is aanwezig dat het appartement weer voor de zorg. Ja, verder, misschien wil ik wel wat door, dat we toch nog iets door in de winkel gebeuren. We hebben er net helemaal uit.
7: Nee. En hoe zie je hem erom op het aanronde oorlier?
6: Gemengde gevoelens. Ten eerste ben ik natuurlijk hartstikke trots dat ik het probeer. Ik moet het altijd proberen. Gaan we dingen met je draaien. Ja, ik denk dat we beginnen. Je bent het samen winkelman. En dat merk ik wel heel erg nou van. Ja, misschien denk ik wel, ik denk ooit wel matten. Maar ja, een mes snijdt wel twee kanten natuurlijk. Ik bedoel, iedereen hier gewoon kan, dan hinder het dicht hoeft. Dat het aan de ene kant en de andere kant is wel zo van ja, ik ga misschien wel fouten maken. Dat moet de kleed ook zelf onderzoeken.
7: Wat ben je zelf vierde nacht wel?
6: Ik was zelf de zwarg voorin. Bij mijn broers, zus, mijn zit in de zwarg. Dus daar kon ik weer wat in betekenen. Precies meer al weet ik er net. Komen we heel snel achter. Gaan eerst vakantie vieren. En wat meer tijd voor het gezin. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want het gezin heeft mij altijd wel steund in het werk. Je zit er heel veel oren in. Prutte offers vind ik wel bracht. Vooral mijn vrouw die heel prutte offers bracht. Prutte voort ben. Dus dat is nog een beetje oors.
5: Aan Soepboer, de eigenaar van de buurt super in Jeste Nijtjerk, zou je dat. Zijn verslagjouwer Lisa Terkema van Streek Omroep RTV NOF.
6: Dat is fijn.
1: Alles wat je thuis mist hebben.

0: wat je thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
1: De dij voorbij.
2: Kidsvereniging Eendracht van Haas viert dit jaar het 125-jarig jubileum. En dat is misschien wel een iets wonder, want een periline wie de vereniging op sterren ideeën. Een speciale vergadering moest besluiten hoe trots zetten of ermee ophouden. Nou, dan kwam een nijbestuur en ze kennen het dat er dit jaar een uitstalling is in het Harmhoes in Haas. En Stijn de Hotse Schuilpartij verkeerst het. En ik praat erover met voorzitter Johan Okkinga. Een goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag.
2: Ja, een 125-jarig jubileum dus. De matte momenten geweest hebben dat de vraag weer voor Eendracht had überhaupt wel hel is hoor.
3: Ja, zeker. Vorig jaar in het begin van het jaar toen weer er natuurlijk sprake van dat het stoppen zou. Maar ja, we hebben tijd keren kunnen gelukkig.
2: Ja, en ik zit even te zeggen, want je was natuurlijk dan oprichting zie je Njontje 100 in. Maar je bent oprichting Njontje 100, dus je bent eigenlijk 126. Wat toch niet in verlieren? Dit maar net bij het wan?
3: Nou, nee, we zijn vorige in maart instapt en al je naaie meisjes. Nou, toen gingen we echt verkeerd van, ja, dan heb ik het jubileum net bij. Hè. Dus we hadden hier op Skeun, eigenlijk, ja, om praktische redenen.
2: Ja, ja. Wat vind je mooi, dat je als bestuur in de vereniging kwam?
3: Nou, ik ben natuurlijk net heel onbekend in Keertsen. En ja, we hebben eigenlijk een combi maken van een harde balvereniging met een zachte balcommissie. En dat hebben we samengevoegd tot een nieuwe vereniging. Dus het zachte balkeertsen is nou een groot onderdeel van Eendracht.
2: Ja, Savisa is dat in Haas natuurlijk een belangrijk ding. De keertsen met de zachte bal.
3: Ja, dat is... Dat is nogal wat populairder dan een keer met de hurdebal. Maar ja, we proberen daar nou echt een combinatie van te maken. En uiteindelijk kan denken, ja, als je een zachte bal onslaan kiest dat ik in een hurdebal. En dat proberen we nou door de jeugd te benaderen en de legere squalen te benaderen. Zouden we wat jeugdleden te kunnen krijgen. Nou, we zitten nou ongeveer op 30. Dus ja, het is nog net heel vol, maar het gaat wel de goede kant uit.
2: Ja, want dat is vaak wel de basis, hè, die jeugd.
3: Ja, dat is eigenlijk... Eendracht heeft een hele rieke geschiedenis. Maar ja, die geschiedenis is natuurlijk heel mooi. Maar ja, als je net aan de jeugd werkt, dan weet je niet zeker. Dan had het uiteindelijk op te besteden.
2: Ja, ja. Nou, laten we er positieve zaken hebben. Het jubileum kan dus dit jaar gevierd worden. Wat gaan we hem op poorten zetten?
3: Nou ja, Bas Krek al in de aankondiging zei. Dus we hebben een tentoonstelling in het Hanemahuis opzetten. Het Eddie de Vries... samenstelt. En dat hebben we vorige week dat Iepenen. En morgen begint het jubileumweek aan hier met een 60-plus partij. Dat is eigenlijk dat nemen we de Copini-keertjes. En die keertjes hun wedstrijd. En morgen hebben we daar een mega bingo. En sneun keert ze vanuit 10 uur maar de zachte bal. Een grote wedstrijd met de zachte bal. En daarna ik live muziek. En snijden hebben we dan de Grutte Heren hoofdklassewedstrijd. Maar jou of jou en ik live muziek. Ja, dat is het jubileum weekend noemen ze eruit.
2: Ja, de Hotse Schuilpartij is dat.
3: Dat is de Hotse Schuilpartij.
2: Ja. Ja. En die Copini-partij, die toevallig Copini-partij, omdat die leeftijdscategorie vaker een bril nodig heeft als andere categorieën of net?
3: Ja, nou, Leo Copini komt uit die naam en die heeft een winkel in Haas en die ondersteunt die jongens al hier, maar het is inderdaad, het is wel zijn doelgroep, ja, dat klopt.
2: Ja. Dat is een mooi teer. Kun je een beetje vernemen dat het kisten werd meer Liberty in Haas, dat je op het heeste niveau zullen we dat nog net, onderhoorde natuurlijk toch de onfortuinlijke blessure van Dylan Drenthe, dat weer natuurlijk wel een echte hazer.
3: Ja.
2: Verneem je dat er wat meer bij het Libby?
3: Ja, zeker. Ik moet wel zeggen, het moet in Gip maar iets stapjes, maar wij hebben maar de kabouterkus door wel weer wat mooi. We zijn bij de Welpen hebben we een paar leuke keertjes. En zeker heb ik wel keertjes bij de senioren, maar eigenlijk net in de absolute top. Maar wel jongens die op eerste en tweede klas niveau acteren. En zat het nou zit dat sowieso ik wel één of twee hazen denk ik op de PC komen te staan. Dus dat is wel positief, maar absoluut top. Ja, dat zit er voorlopig nog net in.
2: Nee, nou, want dit kan nog komen. En gelukkig maar, Soentje, want de start van de legendarische Hotse School, die kan vanzelf net zonder kids zien. Dan ben je weer gewoon mijn mies.
3: Nee, maar dat hier in de buurt. We winnen hier juist in de kroonslezing bij het standbeeld van Hotz en daarna doen we een borrel in het clubhuis. Ja, en dan steen je gewoon binnen alle perken vol. Alleen nog wel maar zachte bal. Maar dan zullen we zien dat we daar een combi van kunnen krijgen.
2: Ja, nou. Wel op een goede wijze dus, begrijp ik wel.
3: Ja, zeker. Voor mij gaat het helemaal goed komen.
2: Oké, hartstikke mooi. Dank je wel voor de tijdachting. Voorzitter Johan Okkinga, wie dat van Kisteren in Eendracht van Haas. Bestiert dus 126 jaar. Viert het hier het 124 jaar jubileum. Of nee, dat komt net zo gehoord. Dus toch de bestuurlijke perikelen die thuis gingen en winnen. En er is dus nou een uitstalling te zien in het Harmenhoes in Haas. En snijden wordt dan de Hotse Scoop-partij verkeerd. Dat is voor de heren haardklossers.

0: is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er
1: de Sion binnentrint.
3: Ga je een pipke vaker bij, jongens?
0: De Swuddensmart.
4: Ja, dan is het gewoon een genot.
1: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke huis bij zijn bek.
0: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu uit.
1: En Omroep Friesland is erbij.
4: Ja, dat is echt fantastisch.
0: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
5: Ja, dat is onvertelbaar. Ja.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: 11 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf 8 uur 's morgens nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting een paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens van Kaathoven een rode lijn overschreden. Omdat college met het CDA en de SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder PVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers om het leven kwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek iets zachter is gezet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard bekende eerder al dat hij haar had vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jaren bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn later ook stapelwolken en lokaal kan er een onweersbui vallen. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste biowijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar
9: naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Meleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: Allsafe!
14: Geeft ruimte.
15: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: mij, dat ben jij.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Een opmerkelijk bericht vanaf Schiphol vandaag. Een Canadese vrouw probeerde het vliegtuig in te stappen met een koningspython in haar BH. Deze slang is gemiddeld 1 meter lang. En wat was ik er graag bij geweest toen security haar controleerde. Want hoe ging dat? Staken er opeens 2 oogjes uit hun decolleté? Zagen ze borsten op en neer gaan? Was er gesis te horen? Goedenavond, welkom bij het Oog. De Britse regering reageerde vandaag op het spandoek waarmee Argentijnse voetballers het bereiken van de WK-finale vierden, waar ze de Falkland-eilanden opeisten. Daarover straks hoogleraar internationaal publiekrecht Kiki Brulman. We hebben ook aandacht voor de vraag wat gewapende Chinese mannen deze week in het oosten van Suriname deden. Sorry. En de testosterontest, u hoorde het net in het nieuws al, die het Amerikaanse leger bij de militairen wil gaan uitvoeren. En historicus Fik Meijer zat als een van de eerste bezoekers in de bioscoop vandaag om The Odyssey te zien. De film van regisseur Christopher Nolan die vandaag in Nederland in première ging. Hij komt zo vertellen wat hij ervan vond. Maar eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
1: Donderdag 16 juli.
3: We hebben besloten om op te gaan schalen naar een feitelijk watertekort.
2: We zijn 1 niveau verwijderd van een watercrisis, zegt Rijkswaterstaat. Niet iedereen neemt dat serieus.
4: Watertekort? Nou, ik denk dat het wel meevalt.
2: Er is nog genoeg drink- en douchewater, maar er wordt wel opgeroepen daar zuinig mee om te gaan. En dat roept wat weerstand op.
4: Wij moeten minder douchen, maar de datacentrum gebruikt zoveel water. Dat ik denk van ja, dan.
2: Maar er wordt ook flink meegedacht.
5: Ik douche altijd heel kort. Ik wil gewoon zorgen maken dat ik schoon ben en gewoon zo snel mogelijk.
2: Volgens sommigen kan het efficiënter.
4: Ik raad iedereen aan 1 keer per week douchen en de rest bij de wasbak.
2: En het kan zelfs nog soberder.
6: Ik doe dat gewoon niet. Dus ik douche dan niet. Ik ben zo zuinig op drinkwater.
2: Om af te koelen zonder water te verspillen is er een oplossing.
7: Misschien wel even ergens het water in springen. Zou ik alleen niet in het Delftse hout doen.
6: Waarom niet?
7: Blauwoog.
2: Je mag trouwens niet in iedere rivier springen. Dat kan gevaarlijk zijn.
8: Ik heb wel eens gehoord dat er onderstroom is en zo. En dat je daar niet in terecht moet komen. Maar uiteindelijk doe ik het toch.
2: Ook mag je niet zomaar van bruggen en sluizen duiken. Daar kan je een boete van €170 voor krijgen.
8: Oh, dat is wel veel, maar toevallig reed er net handhaving langs en die gaf geen kick.
2: Gemeenten onderzoeken intussen of ze een aantal verboden zwemplekken toch legaal en veilig kunnen maken.
9: Stel, het blijft verboden, houdt dat jullie dan tegen?
4: Nee,
9: niet echt.
2: En dan de bosbrand in de buurt van Parijs. Daar zit de brandweer ook al om water te springen.
10: It's still burning actually. So the problem is that you need a lot of water actually to stop the fire.
2: Het bos is heel populair bij boom- en rotsklimmers. Deze klimmer is aangeslagen vanwege de brand.
11: Ik probeer een beetje zakelijk te blijven, maar van binnen heb ik heb echt een steen in mijn maag al een paar dagen van het verdriet.
2: Hij legt uit waarom.
11: Het voelt gewoon alsof je een geliefde verliest. Het is echt liefdesverdriet, zo voelt het.
2: Aan klimmen kan hij nu even niet denken.
11: Als je zoveel liefde voor dit bos voelt, dan gaat het niet meer om van kan ik daar nog klimmen of niet. Dat gaat helemaal niet in mijn hoofd. Het gaat om, komt dit bos weer terug zoals het was.
2: Nog meer liefde, maar dan voor slangen op deze Wereldslangendag. Dan kun je maar bij 1 iemand uitkomen.
12: Van elke slang gaat mijn hart ietsje sneller kloppen. Ik ben echt verliefd op ze.
2: Bioloog Freek Vonk houdt van deze dieren, dat is duidelijk. Hij krijgt alleen weinig liefde terug.
12: Want deze jongen heeft me net al flink te pakken genomen. Hier in mijn neus. Stoute jongen.
2: Freek snapt heel goed dat ze hem niet moeten.
12: Hij zegt eigenlijk, pas jij maar op jongetje. Want als je ook maar iets te dichtbij komt, dan tuff ik je recht in je bakkes.
2: Maar dat geeft niks. Freek blijft toch wel verliefd.
12: Wat een gave slang is dit. Hoe gaaf is dat? Kijk dan, dit is toch mooi, jongens. Wat een unit. Wat een beauty. Dit is toch net een kunstwerk. Ga maar, meisje.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
2: En dan Sid van der Linden met de krant van morgen.
13: Nog nooit was het in de Noordzee zo vroeg in het jaar zo warm. Dat tekent Trouw op uit de mond van het KNMI. Deze week was het zeewater voor de kust 20,2 graden. Als zoiets al gebeurt, is het pas in augustus. De afgelopen tijd ging er veel aandacht naar de gevolgen van hitte op land. Maar op zee zijn die ook groot.
2: Zo ontstaan er meer wolken door warm water, wat kan leiden tot zwaardere regenbuien. Ook blijft water langer warm dan lucht. Dat wil zeggen dat een hittegolf op zee wel weken of zelfs maanden kan aanhouden. Voor vissers heeft het ook gevolgen, schrijft de krant, want haringen en kabeljauw zullen naar het noorden trekken.
13: Bij de volgende pandemie moet het RIVM meer afstand houden tot de politiek. Dat zegt Menno de Jong in een interview met NRC. Hij is de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding. De nieuwe Jaap van Dissel, zeg maar. Hij stoort zich niet aan die benaming, want zolang mensen dat zeggen, is er tenminste nog geen nieuwe crisis, zegt hij.
2: Over de coronacrisis zegt de Jong dat hij onder dezelfde omstandigheden waarschijnlijk hetzelfde gedaan had als Van Dissel. Maar hij zou niet steeds naast de premier gaan staan bij persconferenties. De samenleving ziet het verschil dan niet meer tussen de wetenschap en de politiek. En dat heeft volgens hem schade berokkend aan het RIVM als instituut.
13: De Volkskrant is op pad geweest met onderzoekers die de geuren van Friesland proberen te archiveren. Dat is nog nooit gedaan, terwijl geur echt een onderdeel van erfgoed is, zegt een van hen. Het is een fundamentele manier waarop mensen ergens betekenis aan geven. Een paar honderd Friezen hebben een vragenlijst ingevuld over wat voor hen de typische Friese geur is.
2: Gras, mest, het wat, de zee kwamen daar zo al uit. En de onderzoekers hebben allerlei spullen verzameld. Plukjes schapenvacht, plantjes, onkruid en modder. Alles is in plastic zakjes gestopt. En een bedrijf dat geurstoffen maakt zal later proberen deze geuren na te bootsen, zodat ze bewaard kunnen blijven.
13: En de Telegraaf duikt in de kosten van sociale mediakanalen van ministers en staatssecretarissen. De filmpjes, foto's en uitlegvideo's op verschillende kanalen zijn steeds professioneler geworden en ook steeds duurder. Sinds 2020 is er zeker 3,5 miljoen euro uitgegeven aan externe inhuur. Daarnaast zijn er zeker 33 voltijdsbanen bezig met het promoten van het kabinet op sociale media.
2: Ja, Defensie en Economische Zaken geven het meeste geld uit aan content. Ministeries zeggen het belangrijk te vinden om direct te communiceren met burgers en om beleid toegankelijk uit te leggen. Ik weet niet of dat altijd gebeurt in die filmpjes, maar goed. En ook niet lang niet alle berichten bereiken een groot publiek, weet de krant. Zo worden flitsende montages van een drukke dag van minister Sjoerdsma bijvoorbeeld maar een paar duizend keer bekeken.
1: Deze onderwerpen uitgebreid.

0: Vanessa Paradis met L'Épine du Cœur. Argentinië won gisteravond de halve finale op het WK van Engeland. En een aantal Argentijnse spelers vierden dat met een spandoek. Daarop de tekst Las Malvinas son Argentinas. De Falklandeilanden, zoals wij ze noemen, zijn van ons. Deze eilanden vallen onder Groot-Brittannië en er woedde een korte oorlog om in 1982. Nou, de Britse regering noemt het rondlopen met dat spandoek ongepast en dringt bij de FIFA aan op een onderzoek. Ik ga praten met Kiki Brulman. Zij is hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat is de waarde van zo'n spandoek op het wereldtoneel?
1: Nou, in termen van politieke druk en opwinding is de waarde aanzienlijk. Dat zie je ook in de pers overal vandaag. En in het politieke spel tussen Argentinië en Engeland. Maar het is niet meteen een omslag in wie er soevereiniteit heeft over de Falkland Islands of de Malvinas. Maar het is wel stug, inderdaad.
0: En het staat weer op de agenda, hè, hiermee. Ieder geval in de pers, zoals u zegt, en bij het publiek. Nu is er aardig wat politiek bij dit toernooi. De Falklandeilanden, zoals we noemen, is een onderwerp dat Argentinië bezighoudt. Zijn de gemoederen daar nog steeds wat verhit? Of was het eigenlijk verrassend dat dit nu opeens het voetbalveld opkwam?
1: Nee, dit is een terugkerend iets. En de oorlog, dus de Falklandoorlog in 1982... Dat is toch nog wel iets wat in Argentinië een enorme trauma kennelijk heeft veroorzaakt. Een blijvend trauma. Toen heeft destijds de militaire junta, die sinds 1976 aan de macht was, die heeft toen de Falkland Islands bezet, of de Malvinas, vanuit de gedachte dat ze eigenlijk gewoon bij Argentinië horen. En de VK, voor de oudere luisteraars, die weten nog hoe Margaret Thatcher en Prins Andrew voorop op een schip opstoomden naar de Falkland Islands. En Engeland heeft inderdaad in 10 weken of zo hebben ze de controle teruggekregen. En dat is echt, dat is ervaren als een grote nederlaag in Argentinië. En heeft ook bijgedragen aan de val van de militaire junta aan die regering later in 82. Dus het is een soort scharniermoment geweest. En toch met een zware koloniale bijsmaak voor Argentinië. En het leeft nog steeds, zoals we dus ook weer zagen gisteren of eergisteren.
0: En doet Argentinië nog pogingen, als je het hebt over internationaal recht, om ze terug te krijgen? Of tenminste terug te krijgen, dat is maar even de vraag. Hè, want ze leggen allebei een claim erop. Maar speelt het nog steeds, deze kwestie? Diplomatiek?
1: Ja, zeker. Ook eigenlijk heel recent weer. Dus er is in 2010 bijvoorbeeld nog een flinke ruzie geweest over olieboringen, waar het VK mee bezig was en met name de lokale bevolking op de Falklands toestemming voor had gegeven om dat verder te ontwikkelen. Dus natuurlijke hulpbronnen, nou, daar werd Argentinië heel boos over. Dat is uiteindelijk niet echt juridisch opgelost. Niet voor een rechter of zoiets dergelijks. En nu is dat net eigenlijk weer opgeleid. Dus rondom het WK was er ook een ruzie, ook weer over olieboringen en concessies die Engeland had gedaan. En dan zegt Argentinië dus altijd, ja, je mag niks doen met die natuurlijke hulpbronnen zolang de soevereiniteit betwist is. En dat is gewoon niet opgelost.
0: Nee.
1: Dus het speelt nog wel. En toen ging het VK ook nog, een Brits schip ging ook nog toen voor onderzoek aan de Zuidpool, gingen ze met een soort onhandige vaarroute van Chili, van de Falklands naar Chili en weer terug of zoiets, waarmee ze Argentijnse wateren raakten. En daar is ook weer een grote diplomatieke rel, dit is een week geleden of zo, van gekomen. En dan zie je de Engelse kranten schrijven dan allemaal: we lost the World Cup, but we still have the Falklands en zo.
0: En als
1: opwinding.
0: En als we nog even teruggaan naar, daar hebben we natuurlijk destijds, is daar heel veel aandacht aan besteed, maar naar de claim die ze allebei leggen op de eilanden. Waar komt de claim van Argentinië vandaan?
1: Dat zijn van die typische, echt oude verhalen. En het wordt ook steeds lastiger om er juridisch, om er handen en voeten aan te geven. Maar Argentinië zegt dat het de rechtsopvolger is van Spanje. Dat gezag uitoefende over dat hele gebied. En Argentinië heeft zich in 1816 met een onafhankelijkheidsverklaring, dat wordt meestal als pijldatum genomen, hebben ze zich losgemaakt. Intussen had Engeland al sinds halverwege de 18e eeuw een soort handelspost op de Falklands en hebben dat 1833 of zoiets, hebben ze dat weer eens eventjes ferm ter hand genomen, dat gezag, en sindsdien altijd ononderbroken uitgeoefend, zoals ze bij elke gelegenheid zeggen. En er is dus een claim van Argentinië dat zegt dat ze het van Spanje hebben overgenomen. En van Engeland dat zegt dat het aanhoudend en ononderbroken gezag heeft uitgeoefend. En dat is, dat zijn gewoon twee stellingnames over de feiten. En dat wordt natuurlijk steeds lastiger om dat goed vast te stellen.
0: En er wonen mensen. In 2013 stemden bijna alle inwoners tijdens een referendum voor het blijven onder Brits gezag. Hoe belangrijk, of Engels gezag, hoe belangrijk is dat voor de juridische zeggenschap over het gebied? Vanuit internationaal rechtsperspectief?
1: Ja, op zichzelf is natuurlijk het recht op zelfbeschikking. Dat was toen iets minder spannend, behalve als grondslag voor decolonisatie trouwens, in Latijns-Amerika al. Maar het recht op zelfbeschikking van bewoners is natuurlijk tegenwoordig wel echt een belangrijke factor. En dat zegt dus iets over wat de bewoners willen. Maar nou moet je wel, en ze hebben inderdaad zich uitgesproken om bij Engeland te blijven of te zijn. Maar je moet je wel realiseren dat die bevolking, dat zijn 3000 mensen plus nog 1000 tijdelijke werkkrachten en militairen. En die 3000 mensen zijn afstammelingen van eigenlijk Engelse settlers, zou je kunnen zeggen, maar wel in 1833 en vlak daarna. Dus wel al een hele lang levende eigen gemeenschap intussen. Maar Argentinië zegt dus, dit is niet het recht op zelfbeschikking van een inheems volk wat al sinds mensenheugenis ergens woont. Dit is een kolonisator die
0: de familie laat stemmen, bij wijze van spreken.
1: Ja, zoals in de Donbass wat men zegt over Rusland. Maar dat is, zo is het natuurlijk toch niet zo simpel.
0: En tot slot zondag is de finale tussen Argentinië en Spanje. Kan dat nou ook nog tot politieke spandoeken leiden, of laten ze dat koloniale verleden inmiddels rusten?
1: Ik denk dat ze er zijn allerlei spanningsvelden misschien nog, maar niet. Er zijn geen heftige ruzies op dit moment. Dus ik kan me voorstellen dat Argentinië een zekere aardigheid erin heeft om die partij te winnen. Zoals dat tussen allerlei grote en kleine landen en voormalige kolonisatoren en voormalige koloniën is. Maar ik denk niet die spanningen en die identity politics nu tussen Engeland en Argentinië, dat zie ik niet helemaal gebeuren bij de finale.
0: Nee.
1: Maar wie weet wat voor spandoeken
0: we nog. Het was wel weer genoeg politiek, zou ik zeggen, hoor, dit toernooi.
1: Ja,
0: mevrouw Brulman, hartelijk dank. Kiki Brulman, hoogleraar internationaal publiek recht.
1: Oké, dank.

0: Changes coming around the band Jet Rebel. Het Amerikaanse minister van Defensie wil militairen jaarlijks gaan testen op de hoeveelheid testosteron in hun lichaam. Als er sprake blijkt van een tekort, dan zou een behandeling kunnen volgen met als doel militairen beter te laten presteren. Nou, heeft dat zin? Wat zijn de gevolgen voor de mensen om wie het gaat? Dat vraag ik aan Meliante Nicolai. Zij is uroloog en medisch seksuoloog. Van harte welkom.
1: Dank.
0: Gespecialiseerd in de invloed van testosteron ook op het lichaam. Dus helemaal de juiste persoon om hierover te praten. Wat dacht u toen u het voor het eerst hoorde?
1: Nou, ik was even gechoqueerd. Ik dacht, gaan ze dat nou gewoon zomaar aan iedereen geven? Dat is natuurlijk echt niet de bedoeling. Dat is echt niet goed voor iedereen natuurlijk. Je geeft het alleen als iemand klachten heeft en de waarde is te laag. En dan meet je het liefst 2 keer op een rij. Dus ja. Dat moet je niet klakkeloos doen.
0: En bestaat er zoiets als een optimaal testosteronniveau dat voor alle mannen gelijk is?
1: Nee, ook niet. Nee, er is altijd een range. En de een heeft meer nodig dan de ander. En het is ook maar net weet je waar je aan gewend bent. Dus je kunt ook niet iedereen over een kam scheren, nee.
0: En hoe meet je dan of iemand voldoende testosteron heeft? Kijk je dan naar lichaamsgewicht, lengte? Waar moet je dan naar kijken om dat vast te stellen?
1: Nou, je kunt

0: zin om iets toe te dienen zodat je meer spieren opbouwt? Is dat dan ook het effect?
1: Nou ja, het is wel heel belangrijk voor het lijf, testosteron. Het is echt een gezondheidsparameter ook. Dus mensen met bijvoorbeeld veel overgewicht of bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, diabetes, op andere manieren ziek, die kunnen ook vaak een te laag testosteron hebben. En daardoor hebben ze vaak ook dan weer minder veerkracht en moeite om weer een conditie op te bouwen bijvoorbeeld. Dus het is zeker zo dat als je te laag zit, dat het nuttig is om er wat aan te doen.
0: En wat doe je dan? Dan dien je testosteron toe? Kan dat? Of wat gebeurt er dan?
1: Ja, dus je kunt het smeren. Je kunt het ook prikken. We doen het niet slikken. Dat is niet de goede weg. Met name smeren is heel, heel simpel. En dan bouwt het ook gewoon heel netjes op. En dan krijg je elke ochtend, als je het smeert in de ochtend, een level zoals in de natuur ook. Heb je 's ochtends een piek. En dan bouwt je eigenlijk gewoon de natuur na. Omdat je dan zelf te weinig aanmaakt. En bijvoorbeeld mensen met overgewicht. Die hebben in hun vetweefsel het aromatase enzym, dat zet de testosteron om in oestrogeen, dus een vrouwelijk hormoon. En daardoor krijgen ze dus eigenlijk een visuele cirkel, waardoor ze steeds minder testosteron hebben en ook weer minder goede stofwisseling krijgen. En dus ook weer moeilijker afvallen bijvoorbeeld. En minder makkelijk spiermassa opbouwen. En dan is het nog moeilijker om je stofwisseling op gang te helpen. Dus ja, dan kom je in een visuele cirkel. En in dat geval is het natuurlijk wel heel nuttig om testosteron te geven.
0: En critici in Amerika nu met dit plan van de Amerikaanse Defensie zeggen, ja, je kan het wel één keer per jaar prikken. Maar u zei net ook al in de ochtend, hè, heb je weer andere waardes volgens mij dan in de middag of de avond. En misschien verschilt dat ook per dag. Dus heeft het zin om dat één keer te prikken?
1: Nee, want als je bijvoorbeeld slecht hebt geslapen, is het lager. Als je net griep hebt gehad, is het lager. Als je heel veel stress hebt, continu, dan is het lager. Dus het is echt een momentopname. Maar je kan wel zeggen, als die onder die bepaalde waarde is, dan is het wel een reden om er naar te kijken, nog een keer. En zeker als iemand dus ook klachten heeft.
0: En kan je het, is het logisch om het direct te relateren aan hoe je het werk als militair doet?
1: Nou, ik snap wel waar het vandaan komt. We hebben natuurlijk al die influencers op social media die teammaxing doen en zeggen dat je dan de betere man bent, de sterker bent.
0: Ja, dat
1: en
0: zit vooral in de hoek van de menno-sfeer ook.
1: Ja, ja, precies. En testosteron in de sportschool, hè, grote spieren pompen. Dus ik denk dat dat een beetje is waar dat vandaan komt. Het is natuurlijk zo dat als je heel hoog testosteron hebt, kan je beter spiermassa kweken. En het is ook daarom verboden om dat te doen in de sportwereld. Hè? Maar dit is waarom het dus een hype is. Maar het is gevaarlijk om het zomaar toe te dienen aan mensen die geen problemen hebben. Want je onderdrukt dan ook je eigen aanmaak.
0: En de aanname is ook dat er toch ook wel iets mis is met veel mannen. Hè? Tenminste, anders ga je dit niet testen, lijkt me, over de hele breedte. Of neem je dat niet voor? Is de hoeveelheid testosteron bij mannen over de jaren veranderd? Zou het zo kunnen zijn dat een heleboel mannen echt onder die belangrijke waarde voor de gezondheid zitten?
1: Nou, dat zijn dan wel vaak de minder vitale mannen. Maar over het algemeen is inderdaad zo dat we sinds de jaren 70 zien dat ongeveer een punt testosteron minder wordt gemeten, gemiddeld genomen. Dus dat het wel echt afneemt. En dat wijten we eerst aan leefstijl, hè? Meer zitten, dus zwaarder worden, veel meer stress. Maar er zijn toch ook andere factoren, dus vanuit het milieu. Dus weekmakers, verlaten, pesticiden, die hebben ook een disruptive effect.
0: En u zei net, je moet niet zomaar dat gaan toedienen. Hè? Ook bij de sportschool, het is niet voor niks verboden. Want wat zijn de risico's als je testosteron onnodig wellicht toevoegt?
1: Nou ja, je voegt iets toe waardoor het lijf denkt van, nou, er is al genoeg. Dus het aanmaakmechanisme gaat uit eigenlijk. Waardoor je op de langere termijn ook daadwerkelijk dat helemaal kunt blokkeren of zodanig kunt stagneren dat het niet meer vanzelf terugkomt. Dus als je te veel geeft, zeker een te hoge dosering, daar kan je echt schade mee berokkenen aan de testikels die dat dan moeten produceren. En dat ze dus, als je stopt, niet meer genoeg zelf kunnen aanmaken. Dus dan moet iemand het levenslang blijven gebruiken. En als het een jonge man is, je onderdrukt ook de spermaproductie. Dus vaak onvruchtbaarheid, of in ieder geval een heel lang traject wordt het dan, om dat dan weer op gang te helpen.
0: Dus de mensen die u begeleidt om medische redenen, dat is een enorme fijne afstelling als ik het zo hoor. En je moet het ook niet te lang doen.
1: Nou ja, als iemand natuurlijk 65 is en er geen kinderen meer wil en duidelijk een gezondheidsrisico heeft waardoor hij baat zou hebben bij testosteron, maakt het niet uit als hij dat levenslang moet gebruiken. Maar als het vanuit je werk wordt opgelegd omdat je dan

0: grotere spieren kan trainen en meer focus hebt. En het is ja om een soort van meer vechtpoppetje te worden. Dus ja, dat is wel een bizarre keuze natuurlijk.
1: En ik zat ook te denken bij ook bij het leger, bij de luchtmacht testen ze je ogen. Dus er worden best wel op verschillende lichaamsdelen vast voor banen lichaamstesten gedaan. Toch bij deze krijg je ook een beetje het gevoel, kan dat ook een vervelend psychologisch effect hebben als je dat tussen mannen onderling het testosteron gaat meten? Hoe kijkt u daarnaar?
0: Ja, dat is een beetje net als met erecties en mannelijkheid. En mannen voelen zich vaak heel onzeker, maar ze doen heel stoer. En ik denk dat ze zeker onderling zouden gaan kunnen vergelijken. En dat het ook, ja, dus als het dan te laag zou zijn, dat je dan daar weer over gepakt kan worden. Dus ik denk niet dat het per se heel goed is voor de psyche van die mannen, nee.
1: Nee. Goed, nou, we hebben er een heleboel over besproken. Ja. Heel interessant, van veel kanten bekeken. Dit plan dus vanuit Amerika om militairen jaarlijks te gaan testen op de hoeveelheid testosteron. Meliante Nicolai, hartelijk dank.
0: Heel graag gedaan.

0: Volgende, de laatste trein naar huis, John Mayer. In het oosten van Suriname stuitte politie en leger deze week op 14 gewapende mannen uit China. Zij werden aangehouden en in verband gebracht met de vaak illegale goudwinning in de binnenlanden van Suriname. Iwan Brave is correspondent voor Trouw in Paramaribo. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: 14 gewapende Chinezen in uniform in het oosten van Suriname. Was dat een verrassing?
1: Ja, even een kleine correctie. Is niet helemaal in het oosten, maar een beetje meer in het centrale
0: gedeelte
1: van Suriname.
0: Ja, centrum-oost, noordoost.
1: Ja, richting naar het oosten. Ja. Wat was je vraag?
0: Of het een verrassing was dat ze daar 14 gewapende Chinezen in uniform aantroffen.
1: Kijk, dat slaat natuurlijk altijd wel in als een bom. Maar een verrassing is natuurlijk ook weer niet. Omdat er gebeuren zoveel mistige zaken in het binnenland van Suriname. En zeker als het gaat om gewapende gevallen. Sowieso zijn er veel roofovervallen. Maar ook allemaal van die mistige ondernemingen die een eigen beveiliging hebben. Dus het staat er eigenlijk aan te komen, zou je kunnen zeggen. Het was een verrassing, maar we stonden niet zo te kijken van waar komt dat opeens vandaan?
0: En waarom werden ze gearresteerd?
1: Nou, waarschijnlijk, en dat is voor zelf voor Surinaamse begrippen iets te ver. Kijk, dat bedrijven hun eigen bewaking hebben, dat zie je ook in de stad. Hè. Het is een normaal beeld hier, dat je mensen met zware wapens ziet bij cambio's. En in het binnenland kan je het begrijpen. Want de handhaving van de politie en het leger is niet zo sterk. Dus ja, moet je alsnog je eigen bewaking hebben. Maar daar heb je vergunningen voor nodig, voor elk wapen. Maar de bedoeling is niet dat je een legertje opbouwt in uniform en dan met semi-automatische wapens uitrust. Dat gaat net, denk ik, een beetje een stap te ver voor Surinaamse begrippen.
0: En wat is het voor gebied waar dit zich afspeelde?
1: Nou, het is vooral zo'n beetje waar het Stuwmeer is. Dat is een soort hotspot van kleinschalige goudwinning. Met heel veel vervuiling gaat het gepaard. Heldere water, het normaal als drinkwater geldt, of elk water voor de binnenlandse gemeenschappen. Dat wordt al vertroebeld door het omwoelen al door die activiteiten. Maar wordt ook al heel veel kwik gebruikt. En de laatste tijd wat je hebt, steeds meer Chinese ondernemers zijn zich gaan bemoeien met de kleinschalige goudwinning. Maar die gebruiken ook een soort vorm van cyanide. En dat is een hele gevaarlijke stof. Als dat in het milieu komt, dan is dat gewoon dodelijk. Wij zijn ook geconfronteerd 2 jaar geleden met een grote vissterfte in een van de rivieren. En waar het vandaan komt weet niemand, maar er zijn wel sporen van cyanide gevonden en kwik. En dat is wat nu wel gaande is in Suriname. Dus heel, heel verontrustend.
0: Ja, en bij de aanhouding was ook trouwens Ronnie Brunswijk aanwezig, tot vorig jaar vicepresident, voorheen rebellenleider. Wat was zijn rol hierbij?
1: Ja, en nu natuurlijk partijleider van een belangrijke coalitiepartij. Mm-hmm. Nou, Brunswijk heeft gewoon heel veel belangen in goud. En hij heeft goudconcessies. Ook in die omgeving heeft hij goudconcessies. En hij heeft ook belangen in veiligheid en handhaving vanwege zijn business. En hij hangt altijd een beetje de reddende engel uit. Het leger heeft, zoals gezegd, nauwelijks slagkracht. De politie al helemaal niet. Dus ze hebben niet eens dus middelen om dan uit te rukken. En Brunswijk die regelt dan wel even dat een helikopter of een vliegtuig wordt geregeld. En dan, zo wordt hij bij betrokken. En het is een beetje een dubieus geval. Maar ja, dat is zijn rol dus.
0: En je beschreef net al, hè, weinig veiligheidsmensen in bepaalde gebieden. En als er zoveel goud wordt gewonnen met veel financiële belangen, dan zorgt dat, neem ik aan, ook wel voor meer criminaliteit.
1: Absoluut. Dat is wat dingen wat we wel met de regelmaat van de klok mee te maken kregen. Dat er gewapende overvallen zijn onlangs weer. Dat toch een groep mannen gemaskerd en gewapend dan zo'n goudonderneming of concessie overvallen. Ja, het is redelijk Wild West in het binnenland van Suriname. Dat kan je wel stellen. En ik denk dat dit ook een ontwikkeling is. We zijn het niet zo groot als Colombia, als Venezuela. Dus dat betreft is het wel overzichtelijk, het land. Maar je zal maar onschuldig zijn en daar gewoon lopen. En je komt zo'n legertje nep-militairen tegen. En die menen dan te kunnen optreden tegen je. En dat is wel het verontrustende, hè? En laten we hopen dat dit geval toch een beetje de boel wakker heeft geschud.
0: Van, ja, hey, dat dat ook een waarschuwing is voor andere landen en andere bedrijven om niet zomaar eigen veiligheidseenheden daarin te zetten.
1: Ik denk ook dat dit is boven komen borrelen. Ik weet zeker dat er meerdere van dit soort gewapende groepen in het binnenland bezig zijn. Het gaat voornamelijk nog om het bewaken van hun belangen. Maar ja, het kan zo escaleren in kleine oorlogjes natuurlijk.
0: En dan heb je dus in feite dat thema. Dan heb je de illegale goudzoekers. En dan heb je de criminaliteit. En dan heb je de milieuproblemen. Dus het is voor de regering in Suriname echt al met al een enorme uitdaging die jij beschrijft.
1: Ja, het is een grote uitdaging voor heel Suriname hoe je dat gaat doen. En die vervuiling, dat is echt iets heel ernstig. En hoe ze dat onder de knie gaan krijgen, dat weten we niet. Maar het is vooral namelijk ook een werkgelegenheidsprobleem. Er is weinig werkgelegenheid voor veel, met name binnenlandse jonge mannen. Ja, en goud is dan toch zo'n stille droom dat je eventueel rijk kan worden. De kleine jongens worden helemaal niet rijk daarvan natuurlijk. Het zijn alle mensen zoals Bronnie Brunswijk die grote belangen hebben. Die zorgen ook voor de grote machines. Die strijken toch het meeste op. Maar die kleine goudzoekers, ja, die verdienen wat. En meestal het eerste wat ze uitgeven zijn dan weer aan die lokale bordelen die daar worden bestuurd door buitenlandse vrouwen voornamelijk. Ja, het is allemaal niet fraai.
0: Ivan Braven, dankjewel voor jouw verhaal vanuit Paramaribo.

0: De Beatles met Eleanor Rigby. De Odyssee, of de Odyssee, dat is een van de beroemdste Griekse epische dichtwerken van Homerus. En regisseur Christopher Nolan heeft nu een spectaculaire verfilming van het verhaal gemaakt. Die is vandaag in Nederland in première gegaan. En historicus Fik Meijer, kenner van boeken uit de klassieke oudheid, die ging vanmiddag voor ons programma naar de bioscoop. Van harte welkom.
1: Dank u wel.
0: Een hele zit was het, hè? Ruim 3 uur.
1: Ruim
0: 3 uur. En het boek, eigenlijk een lang gedicht, is ongeveer 800 jaar voor Christus geschreven. Kent u het van binnen en van buiten?
1: Ik ken het vrij goed, want in onze studietijd moesten we het helemaal lezen. In het Grieks. Maar daar is het grootste gedeelte van weggezakt. Maar ik kan het nog goed lezen. De laatste keer was er nog iemand op bezoek, ook een klassicus. En toen hebben we nog wat Homerus gelezen, dus ik kan het nog lezen, ja.
0: En voor de luisteraar die het verhaal niet kent, hè, kunt u in een paar zinnen vertellen waar het over
1: Homerus
0: gaat?
1: Homerus schreef 2 grote boeken.
0: De Ilias.
1: Het eerste is de Ilias, het tweede de Odyssee. De Ilias begint dan met Mene en dan eindigt ja, Peleria, Dio, Achilleos. Bezing onze muze de wrok van Peleus' zoon Achilles. En daarop de Odyssee, en die begint dan met het beroemde verhaal Andra Moyenne Pemusa Polytropon Osmar Apolla. Bezing mij om muze de man die rondzwierf, et cetera, et cetera. En wat nou het aardige is, Homerus heeft een heel duidelijk verhaal geschreven met verschillende verhaallijnen die door elkaar heen lopen. En in de film vandaag gebeurt dat ook. Er wordt herhaaldelijk geschakeld naar de Trojen dat omgekomen is, dat vergaan is, naar de vrouw van Odysseus en naar Odysseus zelf. Dus er wordt heel mooi geschakeld. En dat vind ik wel erg mooi.
0: En de kern van het verhaal?
1: De kern van het verhaal is, Odysseus heeft Troje verwoest met de list van het houten paard. En Poseidon wil hem dan straffen.
0: De god van de zee?
1: Ja, en die kan niet voorkomen dat hij dus ooit thuis zou komen, maar al zijn manschappen, en dat speelt ook in het verhaal een grote rol, die komen allemaal, komen die eigenlijk om. En uiteindelijk komt hij dan terug in Ithaca, en dan treft hij daar natuurlijk zijn huis aan, vol met vrijers die zijn vrouw het hof willen maken, en die maakt hij dan allemaal af. En dan is hij met zijn vrouw weer gelukkig, en dan is het weer allemaal goed.
0: En de Odyssee is vaker verfilmd. Er zijn ook series van gemaakt. Dat is volgens mij nooit zo gelukkig geweest.
1: Nee.
0: Hoe is deze verfilming? Is het nu wel gelukt?
1: Nou, wat dat betreft had ik vandaag gelukkige omstandigheid. Want toen ik net hier naartoe gebracht werd, toen draaide de film Troy met Brad Pitt. En als je die twee nou vergelijkt, dan is het een wereld van verschil. De eerste is echt van Troy met Brad Pitt is echt eendimensionaal. Heel simpel. En dit is verhaal. Dat speelt zich af. Hij heeft echt die Christopher Nolan in de Odyssee zitten vroeten. En heeft ook zitten kijken van de gruwelijke passages, de emotionele passages. En hoe pas ik dat allemaal in elkaar? Hij heeft dus de grote lijn van het verhaal gevolgd. Maar hij heeft ook wijzigingen aangebracht die het verhaal, denk ik, ook voor de lezer ten goede doen komen.
0: En hij houdt niet zo van digitale effecten. Hij wil vooral veel fysieke decors. Ja. Daar stopt hij enorm veel in. Heel veel investeringen doet hij daarin. Loont dat?
1: Ja, dat loont zeker. En dat camerawerk ook is ook werkelijk geweldig.
0: Van een Nederlander, hè?
1: Nederlander, Hoyte van Hoytema. Die heeft dat echt voortreffelijk gedaan. Die schijnt ook speciale camera's gemaakt te hebben. En dat is mooi, want als je alleen al ziet, op een gegeven ogenblik komen ze dan aan, eerst bij de Lys Gigone, grote reuzen maakt hij daarvan. Dan komt hij aan bij Polyphemus, de man met het ene oog die hij het oog uitprikt. En dan komen ze bij Kirke. Dat vond ik een van de mooiste passages. Kirke, een tovenares, en die verandert de mannen van Odysseus, verandert die in varkens. En dat zie je ook bijna gebeuren. Je ziet ook bijna, eerst zie je dan een mensen, en dan zie je ze langzaam ook in varkens ook veranderen. En zo zijn er meer effecten die werkelijk echt ook geweldig zijn. En misschien wel de mooiste passage is, als hij naar de onderwereld gaat, dan denkt iedereen, hij zakt af. Maar die Christopher Nolan heeft die mensen naar boven laten komen om met hem te praten. Dus hij daalt niet af naar beneden, maar ze komen uit de aarde komen ze op en gaan daar dan met hem ook in debat.
0: Dat is ook best bedreigend, denk ik, als de onderwereld uit zichzelf naar boven komt. Hè?
1: Ja.
0: Als je afdaalt, dan doe je er zelf nog iets aan, zeg maar. Lijkt mij dan tenminste. Hij heeft voor deze film niet Brad Pitt gekozen, die in Troy speelde, maar Matt Damon. Andere acteur Tom Holland. Dat zijn acteurs die heel veel andere beroemde rollen hebben gespeeld.
1: Die hebben ook zeer goed gespeeld.
0: En associeer je die misschien niet heel erg met andere rollen als je daarnaar kijkt? Of stoorde dat niet?
1: Nee. Terwijl ik wel een redelijk fanatieke filmbezoeker ben. Ik heb zo'n Cineville abonnement. Maar dat had ik helemaal niet. En ik was iedere keer weer verbaasd hoe hij een goede methode vond om iets duidelijk te maken. En je kon precies herkennen wat hij letterlijk uit Homerus heeft overgenomen en wat hij zelf als interpretatie heeft gegeven. Het mooie is ook, het verhaal wordt verteld als hij is op het eiland van Calypso, waar hij dan 7 jaar gezeten zou hebben. Maar in het boek vertelt het verhaal dat hij komt bij de Fiaken. En dat stuk hebben ze eruit gelaten.
0: En stoort u dat?
1: Nou, het stoort mij niet. Nee. Het stoort me niet, maar het is wel een mooie passage. Want dan komt hij aan en dan krijg je die beroemde passage, die vaak gelezen wordt, als hij dan komt en hij spoelt aan, naakt, en dan komt hij daar de koningsdochter tegen en hij spreekt daartoe. Dat had ik wel ook wel mooi gevonden.
0: En Nolan die benadrukt dat Homerus het verhaal opschreef dat honderden jaren voor zijn leven had plaatsgevonden. Dus dat ook Homerus aan interpretatie van geschiedenis heeft gedaan. En dat hij dat in feite ook doet. Ook en aan goed geïnformeerde speculatie doet, zoals hij het zegt.
1: Ja.
0: Is dat een goede basishouding wat u betreft voor zo'n film?
1: Dat vind ik wel. Kijk, er komen ook voortdurend komen voor de zeevolken. Als de paleizen verwoest worden, dan lijkt het net of de zeevolken komen. En het is, kijk, het verhaal speelt aan het einde van de bronstijd. Dus zo rond 1200, maar Homerus leeft rond 800. Dus er zijn een hele hoop dingen die niet meer zo zijn als in die tijd ervoor.
0: Nee.
1: En dat heeft hij op zijn manier prachtig gedaan. En ook de boodschap aan het eind van het verhaal, ik zal het verder niet verklappen, allemaal voor de mensen, we moeten er naartoe gaan. En dat doet hij ook op een hele mooie manier. Hij wil ook toch iets laten zien aan de toekomstige mens van wat er kan gebeuren en hoe misdaad en andere zaken bestreden kunnen worden. En dat doet hij ook heel mooi.
0: En dit jaar zat een deel van de Odyssee in het eindexamen Grieks. Die hoeven leerlingen al lang niet meer helemaal te lezen. Wat dat betreft komt die film hier misschien net te laat uit voor de gymnasiasten. Hè?
1: Ja.
0: Dat is wel jammer eigenlijk.
1: Ik vond dat jammer.
0: Voor iedereen.
1: Maar het viel me op vanmiddag in de bioscoop in Leiden. Al die mensen zaten aandachtig te luisteren. Want het duurt 3 uur en 20 minuten, maar het verveelt geen moment. En er zaten ook 2 collega's van mij in de bioscoop van de Leidse Universiteit. En die zeiden ook dat die Christopher Nolan heeft het echt prachtig gedaan. En ik begrijp ook dat hij ook goede kritiek heeft gekregen.
0: In ieder geval ook van u. Hartelijk dank. En fijn dat u voor ons naar deze film wilde gaan. The Odyssey, dus vanaf vandaag in de bioscopen. Hartelijk dank, Vic Meijer.
1: Dank u wel.
0: Want het oog zit erop voor vandaag. Morgen dan zit Kees Grimbergen hier. U kunt luisteren nu naar Nooit meer slapen. Ik wens u een heel
2: gute nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Met zondag in NOS Langs de Lijn. Uiteraard uitgebreid verslag van de finale. Spanje-Argentinië. En hun strijd om de wereldtitel. Wie pakt de overwinning? Je hoort het zondagavond, 9 uur. Natuurlijk.
1: Op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones.

0: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: NCOI introduceert...
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten worden voor het eerst 8 vrouwenurinoirs geplaatst. De roze wokkels moeten de toegankelijkheid verbeteren. Na afloop zal een evaluatie volgen. Ook de Tilburgse kermis breidt het aantal gratis toiletten uit met onder meer gender-inclusieve dicties, toiletwagens en een speciale verzorgingsruimte voor mensen met extra behoeften. Brazilië bereidt tegenmaatregelen voor na nieuwe Amerikaanse importheffingen. President Lula bespreekt opties waaronder beperkingen in de audiovisuele sector en rond farmaceutische en landbouwpatenten. Washington kondigde eerder een tarief van 25% aan op veel Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.